0: rechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen er na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, ga dan even naar het toilet, zou ik zeggen.
3: Ja, als je van die Mile High Club onderdeel wil uitmaken.
2: Moet je wel naar het toilet gaan, niet in je stoel.
0: Radio Oost, Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
3: Ze zaten in ieder geval nog business class. Als je in die stoeltjes van economy class iets wil uithalen, past dat al helemaal niet.
2: Had je tenminste de ruimte. Nou, het was een tricky business in ieder geval. 12 mei is het vandaag, dinsdag. Goedemorgen, goedemorgen Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: We zijn pikant begonnen, maar er zijn ernstige zaken vandaag in onze provincie. Er wordt vandaag namelijk geteld voor de ethos-telling. Gemeenten willen een goed beeld krijgen van het aantal mensen zonder vaste woning.
3: De nieuwe gemeentebesturen krijgen ook langzaam vorm. Hardenberg presenteert vandaag als eerste Overijsselse gemeente het college.
2: In de Koekoekspolder heeft glastuinbouw de toekomst, maar dan moeten de omstandigheden wel beter worden.
3: En twee amateurteams uit de provincie gaan vandaag 42 seconden voetballen.
2: Ik zeg een extra warm-up. Het weer, het verkeer hoor je ook, de burgemeester van de dag. En ook nog eens heel veel lekkere muziek in de vinylweek bij
0: Radio Oost. De Radio Oost vinylweek.

0: Jermaine Jackson samen met Pia Zadora. Het was destijds een grote hit. When the rain begins to fall. 6:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: Dinsdag 12 mei vandaag. Wat gebeurt er in en rond Overijssel? De etelstelling is vandaag in Overijsselse gemeente, noemden we net al even. Het aantal dak- en thuislozen wordt geteld. Gebeurt om er een beter beeld van te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld ook om kinderen, 65-plussers en mensen die bijvoorbeeld in een auto of op een vakantiepark verblijven die daaronder vallen. Dus niet alleen de mensen die echt op een kartonnen velletje ergens in het park of onder een brug liggen.
0: Er gaan heel veel mensen tellen. Huisartsen, boswachters, vakantieparkmedewerkers, scholen, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, kerken, woningcorporaties gaan allemaal vragenlijsten invullen. Ook de dierenopvang doet Kim mee, omdat daar steeds vaker mensen hun huisdier komen brengen omdat ze dakloos zijn geworden. De eerste telronde was in 2023, die van vandaag is de vierde. En met de uitkomst van de telling moet er dan beter beleid ontwikkeld worden.
1: Nieuwe gemeentebestuur van Hardenberg wordt vanavond geïnstalleerd. Daarmee is Hardenberg de eerste in Overijssel waar de formatie helemaal is afgerond. Toen 22 gaat de coalitie vormen met CDA en VVD. Ook in Borne is al een nieuw college gepresenteerd. Borne nu, CDA en VVD gaan daar door. Maar daar is de installatie pas volgende week.
0: En nog meer nieuws uit Hardenberg. Want het COA moet vandaag uiterlijk hebben betaald voor het niet leeg opleveren van het AZC. Nou, daar hebben we veel over bericht natuurlijk. Want daar zitten dus tegen alle afspraken in nog steeds vluchtelingen. En de gemeente legde toen het COA een dwangsom op van €55.000 per dag. Over de periode 25 tot en met 31 maart moet het COA nog betalen. En dat moeten ze uiterlijk vandaag doen. €385.000.
1: Dan naar België. Daar zijn de vliegvelden van Brussel en Charleroi dicht vanwege stakingen. Vakbonden organiseren een landelijke staking. Ze zijn niet blij met hervormingsplannen van de Belgische regering over de sociale zekerheid.
0: Staat ons dat ook te wachten?
1: Ja, wie weet. In Brussel is ook nog een grote demonstratie rond dat thema. Heeft dan weer gevolgen voor het verkeer daar.
0: Eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is vanavond in Wenen. De tweede is donderdag. De grote finale zaterdag. Nederland dus niet mee. Dus het doet niet mee. Dus het hoeft ons eigenlijk niet te interesseren. Ook Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland doen niet mee.
1: Veel veiligheidsmaatregelen wel in Wenen. Ze staan op scherp daar, want het is een extra beladen editie. Die landen die niet meedoen, doen niet mee vanwege de deelname van Israël natuurlijk. België doet er wel aan mee. Daar is vandaag ook een alternatief songfestival als alternatief uit protest tegen die deelname dus. Dat heet United for Palestine. Het evenement doen ook een paar oud songfestival deelnemers aan mee. Zoals bijvoorbeeld Gijke Arnaert. Bekend van Zoutelanden.
0: Na de rust- en reisdag van gisteren rijden de wielrenners in de Giro vandaag de vierde etappe van Catanzaro naar Cosenza. Etappe bijna 140 kilometer met onderweg een klim van de tweede categorie.
1: Fred Rutte, tot voor kort bondscoach van Curaçao, geeft vandaag een persconferentie. Verschillende media melden gisteren namelijk dat de Twente corrivee heeft besloten toch terug te treden als bondscoach van Curaçao. Dit nadat de spelersgroep en sponsors hadden gepleit voor de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. De bond wilde Rutte juist houden. Rutte verving op zijn beurt dan weer Advocaat afgelopen februari, omdat het slecht ging met de dochter van Advocaat. Die situatie is inmiddels stabiel. En nu zouden dus spelers en sponsors pleiten voor de terugkeer van Advocaat. Want onder zijn leiding plaatste Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis voor het WK voetbal.
0: En nog meer voetbal, maar dan binnen de provinciegrenzen. Want door een foutje van de scheidsrechter moet een voetbalclub uit Zwolle voor 1 minuut wedstrijd, sterker nog iets minder, 42 seconden, vandaag terug naar Hengelo. De wedstrijd ATC 65 WVF eindigde 3 weken geleden in 3-3. Ver in de extra tijd krijgt een speler van WVF geel. Dat is zijn tweede gele kaart en dus rood. Maar dat ontgaat de scheidsrechter en de speler blijft op het veld. De scheidsrechter heeft wel haar verontschuldigingen aangeboden, werden ook geaccepteerd. Maar de KNVB kan niet anders dan dat laatste stukje wedstrijd van 42 seconden laten overspelen. Hoe het precies zit, hoor je straks.
1: Ja.
0: 42 seconden. Met de bus van Zwolle naar Hengelo.
1: Ja, ik heb gisteren op de redactie vernomen, maar dat hoorde ik vaag op een afstandje. Volgens mij gaan we het live uitzenden.
0: Dat is mooi, dat zou moeten.
1: Ergens op de socials, volgens mij, gaan we het streamen.
0: Ik vind, dit moeten we ook op de radio doen. Ik weet niet hoe laat ze gaan spelen.
1: Natuurlijk. Half 9.
0: Dat is misschien wel te vervelend. Maar goed, ik vind 42 seconden live. U kunt erbij zijn. Blijf bij NTV Oost.

0: Henk en Henk van Het Goede Doel hoorde je met vriendschap.
1: Het krantenoverzicht.
2: Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen? Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad gaat het over de woningbouw. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het mes in de bezwaarprocedures kan om de woningnood aan te pakken. Maar parkeerplekken en het eigen uitzicht, dat blijven pijnpunten. Ruim 6 op de 10 mensen vindt dat bezwaarprocedures tegen bouwprojecten mogen worden verkort. Ook als dat betekent dat ze minder bezwaar kunnen maken, blijkt uit een onderzoek van de ASN Bank onder ruim 2000 Nederlanders. Bezwaren van omwonenden die zijn geregeld de oorzaak van vertragingen van bouwprojecten. Meerderheid van de ondervraagden laat dus weten dat ze vinden dat die regels wel wat soepeler mogen. Maar het onderzoek legt ook haarfijn de pijnpunten bloot. 45% van de ondervraagden zegt zo vindt 45% van de ondervraagden.

0: Verder prima.
1: Ja, verder doe maar hoor. Ja, als ik er maar geen last van heb natuurlijk. Ja. Hè? Dat natuurlijk niet. Voorop Trouw zien wij wat paarden. Die horen bij een artikel over een Brits paardentehuis. Dat voor de afgedankte renpaarden. Daarnaast gaat het over andere paardenkrachten. Dat is de opening van Trouw. Nieuwe heffing maakt benzine en gas nog duurder. Huishoudens krijgen te maken met nieuwe Europese CO2-belasting. Kwetsbare huishoudens kunnen daardoor in de problemen komen. 2028 voert de Europese Unie nieuwe energiebelasting in. Huishoudens moeten dan afzonderlijk gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. En dat zal vooral de kwetsbare huishoudens raken, denkt Trouw te weten.
2: Op de voorpagina van de Telegraaf het verhaal dat de fraude met ID explosief stijgt. Nederland kampt met een fikse stijging in het aantal mensen dat slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Komt voornamelijk doordat steeds meer platformen om een scan vragen van bijvoorbeeld je identiteitsbewijs of je rijbewijs, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Hoewel alleen banken, verzekeraars, crypto-platformen en goksites wettelijk verplicht zijn om zulke ID-controles uit te voeren, vragen inmiddels ook sites als Tinder, Airbnb, LinkedIn om dat soort paspoort- of ID-scans om profielen te verifiëren. Daarmee willen ze nepprofielen, AI-misleiding en leeftijdsfraude tegengaan. Maar de keerzijde is dat dit dus een golf aan datalekken veroorzaakt. En dat mensen dan, bij een datalek heb je dan tegenwoordig ook die gegevens als hacker te pakken. In plaats van alleen een simpel mailadres en een wachtwoord van iemand.
1: Ja, ik dacht dat het kwam door al die datadiefstallen. Want al onze gegevens zijn wel ergens een keer gepikt en geopenbaard. Maar ja, goed. Dat maakt ID-fraude natuurlijk ook een stuk makkelijker. De opening van de Volkskrant. Brussel dubbele punt. 1 kaartje bij 1 online loket voor Europese treinreizen. Het boeken van internationale treinreizen moet eenvoudiger worden. De Europese Commissie wil dat burgers via 1 online platform 1 kaartje kunnen kopen voor een reis. Waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Ja, het is nu een heel gedoe. Wil je met een internationale trein gaan rijden? En het kan ook nog wel eens heel erg duur zijn.
2: Wat staat er dan verder nog in de kranten? De Telegraaf meldt ook dat de naam van Air France KLM mogelijk gaat verdwijnen. Nieuws van gisteren staat vandaag nog in de krant. De topman zou dat definitief hebben besloten. Nu het Scandinavische SAS naar verwachting bij de groep komt. Onlangs zijn verschillende hoge managers binnen KLM en de groep geïnformeerd over het feit dat door de overname van SAS de naam Air France KLM Group definitief gaat sneuvelen. Het wordt waarschijnlijk Air France KLM SAS Group. Kan ik me zo voorstellen. Of iets heel anders. Nee, de luchtvaartcombinatie krijgt een nieuwe naam zonder Air France of KLM erin.
1: Oh?
2: Dus het wordt iets totaal nieuws.
1: Ja, dan zit het niet meer aan één natie gebonden. Dus zeg maar, nou ja, goed, dat zou kunnen. In de Volkskrant één grote foto van één straatbeeld. Met in het midden een jonge man met een koptelefoon op en aan de hand een fatbike. De meeste fatbikes rijden nu om. Fatbikes worden sinds gisteren geweerd in het Amsterdamse Vondelpark en in het centrum van Enschede. Geldt al sinds maart zo'n verbod. Zijn daar de vruchten al van te plukken? De Volkskrant heeft een reportage gemaakt die wij dat misschien ook hadden kunnen doen. Ze raasden hier door de straat, zegt de eigenaar van een kledingboutique. Echt niet normaal. Er lag ooit een man voor de winkel die door een fatbike was aangereden. En blijkbaar zijn ze wat minder te bespeuren in het centrum van Enschede. In een slakkentempo rijdt een jonge fatbike-bestuurder door de korte Haaksbergse straat in de binnenstad van Enschede. Hij heeft geluk. De boa's zijn deze maandagochtend niet te bekennen.
2: Oeh, mazzelaar.
1: Ja.
2: Nou. En dan nog het bijzondere verhaal op nu.nl van een dronken man die zijn laatste trein heeft gemist en 40 kilometer naar huis is gelopen in Hoorn. De zoektocht naar een vermiste man uit Hoorn die eindigde afgelopen weekend bij zijn voordeur. Want nadat hij de laatste trein naar Hoorn had gemist, besloot hij 40 kilometer naar huis te lopen zonder dat aan zijn vrouw te laten weten.
1: Dit soort verhalen ken ik wel van de middelbare school. Af en toe ook zo'n verhaal.
2: Ja, middelbare school, ja, maar als volwassen man.
1: Ja, maar die gingen dan naar Dalfs of zo. Dan hadden ze de laatste trein gemist. Dan liepen ze 15 kilometer. Ook knap.
2: Ook knap.
1: Maar dan moest je dan weer niet langs het spoor doen. Dat deden ze dan soms ook. Dat was niet handig.
2: Nee.
1: Dat moet ik niet aanraden.
2: 8 uur heeft hij erover gedaan om 40 kilometer af te leggen. Dat is toch prima scoren als je dronken bent.
1: Zo is het. Dat verdient respect.

0: Michael Jackson samen met Paul McCartney en CCC. Daarmee is na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week de systemen van het bedrijf binnen wisten te dringen en data wisten te stelen. De gestolen data is door het bedrijf teruggegeven. Hoeveel geld er is betaald, is niet duidelijk. Het moederbedrijf van Canvas heeft excuses gemaakt voor de situatie. De Universiteit Twente, het Deltion College en de Hogeschool Windesheim stonden ook op de lijst met scholen waarvan data was gestolen. De directeur van een failliet verklaard transportbedrijf uit Enschede is onvindbaar voor de curator. Dat er wel er nog meer dan €1 miljoen aan schulden is overgebleven na het faillissement. De Belastingdienst eist ruim €1 miljoen terug van het bedrijf. Ook het pensioenfonds en 4 andere schuldeisers hebben zich voor bijna €1 ton gemeld. De curator zoekt de komende tijd verder naar de verantwoordelijke ondernemers achter het bedrijf. De gemeente Hardenberg installeert vandaag als eerste Overijsselse gemeente een nieuw college. Doen 22, CDA en VVD vormen de komende 4 jaar het gemeentebestuur. Dat de partijen er zo snel uit zijn, komt omdat ze een akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten. Plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Dat willen de partijen later doen, samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord staat in ieder geval dat Hardenberg voorlopig geen nieuwe asielzoekers wil opvangen. En de kans is groter dat het Olympisch schaatstoernooi van de Winterspelen in 2030 in Tialf wordt gehouden. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF moet er nog wel veel worden geregeld.
2: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of die Olympische schaatswedstrijden dan echt in Tialf worden verreden. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws in de Oostep.
3: Kan het alpine skiën niet op de Holterberg?
1: Ja, weet niet. Volgens mij waren de schaatsers daar helemaal niet blij mee, want die komen iedere winter in Tialf. Weer daar te gaan schaatsen.
3: Je bent toch ook helemaal uit die sfeer? Dat lijkt me ook niet. Dan was hij in Milaan ook niet zo geweldig.
1: Nee,
3: begrijp ik die sfeer?
1: Je bent ver van het Olympisch dorp.
3: Ja, dat is. De moderne Olympische Spelen. Want het probleem is wel, en dan zijn we al bij het weer beland. Gert Voerman, goedemorgen. Het probleem is wel dat er steeds minder plekken zijn waar sneeuw ligt en ijs is. En waar je de Olympische Winterspelen kunt houden, Gert.
4: Ja, dat klopt. Ja. Als je de onderzoeken bekijkt en ook gewoon op het gebied van statistiek, dan zie je dat sneeuw niet meer vanzelfsprekend is. En dat ze steeds hoger op moeten zoeken.
3: Ja.
4: En met die verdere opwarming zou je dat ook verder kunnen gaan verwachten. Dus dat zijn wat minder mooie ontwikkelingen. Maar vooruit laten we het hopen dat Tialf verbinding krijgt. Want het zou wel mooi zijn.
3: Het zou wel een mooi evenement zijn natuurlijk.
4: Zeker
3: dat een
4: feest.
3: Dat is waar. Dat is wel. Ja, daar ga je wel heen, Gert.
4: Nou ja, dan moet ik even voor nadenken.
3: Het duurde kaartjes hoor, bij de Olympische Spelen.
4: Ja,
3: dat is wel zo. Goed, laten we het over het weer nu hebben. Nog geen winter, maar ik wou zeggen, scheelt niet veel. Dat is nou ook weer niet waar. Wel een beetje herfstig. Bij mij de straten lagen bezaaid met blaadjes. Het heeft behoorlijk gewaaid vannacht.
4: Ja, vooral het westen van de provincie. Was een klein lage drukgebied die via over de Noordzee toch gistermiddag en gisteravond boven het oostelijke deel van het wat aankwam. En van dan die westkant kwam even een stevig windveld te staan met windvlagen. Daar had het KNMI ook code geel voor. En ook het westen van de provincie heeft behoorlijke windstoten gehad. En daar is ook wat neerslag gevallen. Was het ook hard nodig, zover we dat kunnen zeggen. Want daar was het nog steeds keurig droog. Kampereiland bijvoorbeeld 3 mm. Ginnemuiden 1. Het zijn natuurlijk niet grote hoeveelheden. Maar vooruit, alles is welkom. En Wilsum 2,4 mm. En vandaag, dan is het met de meeste buitjes alweer gedaan. Het wordt wat rustiger, maar we zitten nog in de koude lucht. Er zijn wolken. Af en toe zon, maar er zijn ook best vrij veel wolken. Verspreid over de provincie is er een lichte regenbui mogelijk. In de kleine voorkeur voor het westen van de provincie, maar het blijft ook op diverse plekken gewoon droog. En temperatuur 12 tot 13 graden, dat houdt nu over. Normaal zitten we rond de 17 graden.
3: Ja.
4: Met een matige noordwestenwind die in de loop van de dag wel iets afneemt. Dus wat dat betreft niet zo stevig zoals het gisteravond was. Toen ging het echt even behoorlijk tekeer in het westen van de provincie.
3: Zeker. Onze krantenbezorger Petra in Hellendoorn heeft het koud. 6 graden is het, af en toe windstoten inderdaad. Ik vind het, als ik naar buiten kijk, iets helderder dan gisteren. Toen was het egaal grijs, nu breekt het wel wat al.
4: Ja, het is licht onstabiel. Dat betekent dus dat die afwisseling van zon en wolken, met de wolken die wel onder de streep vandaag wel de overhand hebben, denk ik. Maar dat gaat verder veranderen, want vanavond in die bewolking verder toe toe. In de loop van de avond komt er een front opzetten. Dan gaat het plaatselijk in de loop van de avond licht regenen. Geen grote hoeveelheden. Koelt af 5 tot 6 graden. Die wind die gaat vanavond naar het zuidwesten draaien. Die blijft matig en vannacht zwak tot matig. Maar morgen overdag zit er toch een best wel een stevig laagdruk gebied. Echt een zomerdepressie met veel koude bovenlucht boven de Noordzee. En die gaat die onstabiliteit bevorderen. Dus morgen is het half tot zwaar bewolkt. Dat betekent soms ook af en toe zon. En vooral in de loop van de dag, met de voorkeur in de middag en de avond, gaan er een aantal buien vallen. Er zit misschien wat hagel tussen. Dus er kan wat een heel lokaal onweersklap tussen zitten. Temperatuur een graad of 13. En een matige westen tot zuidwesten wind. En bij een wat actievere bui kunnen windvlagen optreden. Dus vooral morgenmiddag toch een grote kans op een aantal buien. En dat de her en der ook eens een aantal millimeters gaat vallen. En vooral nogmaals, vooral het westen kan het goed gebruiken.
3: Ja, dat is wel weer zo. Maar voor mensen die graag lenteweer hebben, is het de hele week een beetje door een zuurig appeltje heen bijten. Ja,
4: ja. We hebben de ijsheilige, 11 tot 15 mei. En van de oudsher zeiden onze voorouders dat er nog een potentiële koude periode met zo'n nafvorst. Nou, de laatste jaren hebben we dat niet meer gezien. De echte vorst was laatst in de ijsheilige 2020. Maar niettemin, ze doen dit jaar de naam toch weer een beetje eer.
3: Ja, en wacht met de kwetsbare plantjes tot na de 15e dan. Dat lijkt me verstandig.
4: Gert, zo is het.
3: Mooi zo. Spreek je weer over een uur.
4: Gaan we doen.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Turnaround Bright Eyes. Een icoon uit het vinyltijdperk. Bonnie Tyler hoorde je met Total Eclipse of the Heart.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Ja, want daar zitten wij middenin. En daarom is Sebastiaan van plek verwisseld. Als je meekijkt, dan is hij even uit beeld. Want hij staat achter de draaitafel.
2: Ja. Ik heb, we gaan het weer doen, het jaarlijkse tafereel van...
0: Dit keer gaat het helemaal vlekkeloos.
2: Gewoon. Naalden die langs de plaat schrampen. We hebben een hele bak staan hier op de redactie.
0: Nou, drie zelfs, zag ik.
2: Drie bakken. Ik heb er blind eentje uitgepakt.
0: Je hebt gewoon een singeltje uit de bak gepakt.
2: Ga ik de hoes omschrijven voor jou. Mag jij raden wat ik heb gepakt? Het is rood. De naam van de groep staat er in gele letters op. En we zien 1, 2, 3, 4, 5... Zes dames. Ons lief toelachen.
0: Zes dames.
2: Allemaal met wat langer haar.
0: Ja. Dolly Dots.
2: Yep.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, zeker. Goed. Ja, zes dames. We moesten vertellen. Allerlei andere bands vallen af. Oh ja.
2: Don't give up.
0: In een typisch jaren 80 schrijfstijl, Dolly Dots, Don't give up. Nou, leuk.
2: Met achterop nog het Nationaal Bespreekbureau. Dolly Dots on tour met de hele lijst waar ze tussen oktober en april staan. Het jaar, dat ontgaat me even, dat staat er niet bij. Maar ze waren destijds op 15 februari bijvoorbeeld in De Hagen in Almelo nog. Ik weet niet of het nog bestaat. En in het Concertgebouw in Hengelo. Nou, in Hengelo hebben we al lang geen concertgebouw meer, kan ik je vertellen.
0: Ik zal hierbij vertellen, bekennen dat ik een keer in de kleedkamer van de Dolly Dots ben geweest.
2: Oh.
0: Ja, ja.
2: Wauw.
0: Toen speelden ze in het Heem in Hattem, waar je toen nog grote concerten had. Onder meer van de Dolly Dots. Echt stonden ze in er stonden meerdere bands in het programma. En ik moest iets brengen voor een andere artiest, weet ik veel. De lokale artiest. En toen... liep ik in de kleedkamer en er waren de Dolly Dots zich net aan het voorbereiden op hun show.
2: Nou,
0: ja.
2: En wie zitten er ook weer in de Dolly Dots?
0: Patty.
2: Ah ja.
0: Dat is mijn favoriete Dolly Dots. Anita, Sheel,
2: wie is
0: Angela.
2: Patty dan van dit groepje die ik hier
0: iets,
2: voor
0: me iets krullend donker haar.
2: De meest rechtse?
0: Even kijken hoor.
2: Ik laat jou even
0: de
2: hoes zien.
0: Nee, dat is, weet ik niet meer. Nee, die is midden met een gele strik in haar.
2: Oké, nou. Ja. Je had geleerd.
0: Dat is pittig.
2: Dan de grote vraag. Het is een singeltje die ik uit de bak heb gepakt. Die moet op 45, toch?
0: Yes, die moet op 45.
2: Dat ik de instelling goed heb staan. Dat is altijd wel vrij essentieel.
0: Oké, ja. Ja.
2: Bring on the party. Oh, shit. Oh, daar gaan we alweer.
0: Gaat het nou alweer mis? Je moet hem net wel boven zetten. Ja.
2: Kijk, komt ie.
0: Dan gaan we de Dolly Dots. Hartstikke goed volgens mij, toch of niet? Oh,
2: wel ja, sommige op 33.
0: Ik dacht al, ik kreeg het vermoeden al dat hij wat langzamer ging voor de Dolly Dots.
2: Dat zijn zulke trage nummers hadden.
0: Dolly Dots heeft het ook ballads gemaakt, maar niet zoveel. Dit is...
2: Don't Give Up.

0: Jay Giles Band. Uit een tijd dat fototoestellen nog zo'n klikkend gemaakt maakten. Dat doen ze nu nog, maar dat is kunstmatig. Je hoorde Freeze Frame.
1: Op Radio Oost. Daarvoor de Dolly Dots van plaat. Met achterop de plaat een lijstje optredens. Ergens uit de jaren 80, gok ik zomaar. Kwam nog een appje over binnen. Want op de lijst stond ook het Concertgebouw in Hengelo. Als plek waar ze gingen optreden. Toen zei ik, nou, Hengelo heeft al heel lang geen Concertgebouw meer. Daar is op gereageerd.
0: Ja.
1: Jazeker wel. Dat is gewoon de huidige Schouwburg. Inderdaad. Maar het heet al een tijdje niet meer het Concertgebouw. Vind ik overigens wel een mooiere naam. Alleen,
0: ja,
1: ik ben er niet zo heel lang een Hengeloer. De naam Concertgebouw ken ik niet. Ik heb wel iedereen die noemt het Rabotheater. Terwijl het al jaren ook niet meer het Rabotheater is. Bij sommige dingen heb je dat het dan in de volksmond nog jaren nadat iets een naamwijziging heeft zo genoemd blijft worden. Ik heb nog nooit iemand de Schouwburg het Concertgebouw horen noemen.
0: Nee, maar zijn er nog wel concertgebouwen behalve het Concertgebouw in Amsterdam?
1: Dat vind ik een goede vraag.
0: Want het zijn meestal schouwburgen.
1: En Concertgebouw heb ik toch altijd meer een associatie mee dat het nog net iets...
0: Ja.
1: Nou goed, dat komt misschien ook door het Concertgebouw in Amsterdam, maar dat het allemaal nog net iets... Een cabaretier staat niet in een concertgebouw, zeg maar.
0: Nee, dat is waar. Die staat in de Schouwburg. Tenminste, dat zou je wel zeggen. Ja, zo vervliegen al dat soort dingen. Goeie oude tijd.
1: Ik ben er nooit in het Concertgebouw geweest. Het Concertgebouw.
0: Ik wel. Mooi. Ja,
1: dat zou ik nog wel een keer iets willen zien.
0: Mooie akoestiek. Maar daar gaan we niet over door, want anders kunnen we de Equals niet meer draaien.
1: Oh, ja. Ja.
0: Moet natuurlijk wel in de vinylweek. Een beetje oudere platen hoor je deze week voorbij komen. Dit is er een van de Equals. Nog even tot 7 uur. En baby, come back.

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week data wisten te stelen. De gestolen data is door de hackers teruggegeven. Ook de Universiteit Twente en het Deltion College in Zwolle waren slachtoffer van de hack. De directeur van een failliet verklaard transportbedrijf uit Enschede is onvindbaar voor de curator. Dat terwijl er nog meer dan 1 miljoen euro aan schulden is. Meer nieuws in de Oosten.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
3: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
2: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
4: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
2: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen op Radio Oost hoor je meer over de toekomst van de glastuinbouw in de Koekoekspolder, want daar lopen ze tegen hun grenzen aan. En we gaan het ook hebben over 42 seconden voetbal.
5: ga er maar even klaar voor zitten met chips en bier.
0: Daar gaan wij 42 seconden over praten.
5: Zo is het. Nou, dat redden we niet. Dus ze zijn eerder klaar met voetballen dan wij uitgepraat zijn over die wedstrijden. Het hoe en waarom hoor je straks na 19:30. Net als heel veel lekkere muziek natuurlijk. Bijvoorbeeld van Bananarama, om over vrouwen meidenbands te spreken. En Elton John.
6: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Harco in Raalte.
10: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
11: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
12: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
11: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
11: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
1: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Je dinsdag is begonnen met Elton John en I'm Still Standing.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 7 over 7, dinsdag 12 mei is het vandaag. Zometeen op Radio Oost hoor je meer over de glastuinbouw. Dat doen we ook aan in Overijssel, duurzame glastuinbouw. Maar dan moeten de voorwaarden wel beter worden.
0: En vandaag wordt er in onze provincie ook geteld.
2: Want in bijna 100 gemeenten in Nederland en ook een aantal Overijsselse gemeenten worden vandaag dak- en thuislozen geteld. Deventer, Olstwijde en Raalte doen mee aan die zogenoemde ethos-telling. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die op straat leven, zegt burgemeester Zuidema van Raalte.
3: Dat zijn mensen die logeren bij de ene vriend naar de andere vriend, ouders, broers, zussen. Dus die hebben eigenlijk geen huis. Of mensen die al heel lang op een vakantiepark wonen en eigenlijk geen huis hebben, maar daar wel op wachten. Of op andere manieren, misschien zelfs mensen die in auto slapen, wat je ook niet meteen ziet. Dus daar gaan we naar tellen. Om een beter beeld te krijgen, hebben wij dat ook. En de verwachting is dat dat getal veel groter is dan wij nu denken, op basis van het echt letterlijk dakloos zijn, want dat zal wel meevallen. En dan kun je daar ook veel beter beleid op gaan maken.
2: Meer daarover straks na 8 uur.
0: Onderwijsplatform Canvas, je hoorde het net ook al, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De shiny hunters die vorige week de systemen van het bedrijf binnen wisten te dringen en data wisten te stelen van miljoenen studenten. Gestolen data is door de hackers teruggegeven. Of en hoeveel geld dat betaalt, maar dat lijkt wel duidelijk. Dat is niet duidelijk, niet de hoeveelheid in ieder geval. Universiteit Twente en Deltion College en Hogeschool Windesheim stonden ook op de lijst met scholen waarvan data was gestolen. Bij de Universiteit Twente heeft het ze wel aan het denken gezet. En ze zijn wel geschrokken van hun afhankelijkheid van dat bedrijf.
4: Dat het AZC aan de jacht...
0: Ook dat is natuurlijk het verkeerde bedrijf. Dan moeten we daar even wat aan doen. Ze zijn geschrokken van dus de afhankelijkheid van dit bedrijf.
5: De leverancier van Canvas, Instructure, dat is een wereldwijd opererend bedrijf. En die hebben volgens mij iets van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd als gebruiker. Dus ja, daar kun je wel nagaan hoeveel miljoenen gebruikers dat ook zijn. Het feit dat zoveel partijen internationaal gebruik maken van één aanbieder zegt ook wel iets over ja, hoe complex zoiets is en hoe weinig aanbieders er eigenlijk ook zijn voor dit soort diensten. Dus het is niet zo makkelijk gezegd van joh, we gaan zelf even iets nieuws starten. Het is echt wel een complex systeem waar je mee te maken hebt. In meerdere opzichten is dit echt wel een waarschuwing en misschien ook wel een wake-up call voor onze afhankelijkheid digitaal.
2: Het nieuwe gemeentebestuur van Hardenberg wordt vanavond geïnstalleerd. En daarmee is Hardenberg de eerste gemeente in Overijssel waar de formatie helemaal rond is. Doen 22 was de grote winnaar bij de verkiezingen. Zij vormen een coalitie met CDA en VVD. Verslaggever Jeroen Kuiper vertelt dat de coalitieplannen al klaar liggen.
4: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxenlijn er komt. Daarvoor willen ze de lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid. Op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkulo. En op en rond de N36. En jaarlijks willen Doen 22 CDA en VVD 400 tot 450 woningen bouwen. En dat willen ze doen verspreid over zowel de grote als de kleine kernen.
2: Ook in Borne is er al een nieuw gemeentebestuur. Daar is de installatie volgende week van.
0: Voetbaltrainer Fred Rutte geeft vandaag meer duidelijkheid over zijn vertrek als bondscoach van Curaçao. Meerdere media melden gisteren dat de trainer uit Overdinkel zich terugtrekt. Heeft besloten de eer aan zichzelf te houden. Ook de perschef Kees Jansma gaat met hem mee. Er ontstond onrust vorige week rond de positie van Rutte als bondscoach. Hij volgde in februari noodgedwongen Dick Advocaat op, omdat die vanwege de gezondheid van zijn dochter een stap terugdeed. Nu die gezondheidssituatie stabiel is, willen de spelers en de sponsors dat Advocaat terugkeert als bondscoach.
6: Deze opmerkelijke ontwikkeling gaat niet over de coachkwaliteiten van Fred Rutte. Dit verhaal gaat over de nostalgie van heel Curaçao met die 78-jarige Dick Advocaat. Die samen met zijn vrienden Cor Pot en Kees Jansma onder andere het WK haalde. En dat sentiment, het feit ook dat de dochter van Advocaat aan de betere hand is en de lobby om de kleine generaal weer op de trainersstoel te krijgen, dat is ogenschijnlijk gelukt.
0: De voetbalbond die vond weer dat Rutte moest blijven, maar die houdt dus nu de eer aan zichzelf. lijkt.
2: Nog meer voetbal, maar dan op kleinere schaal. Door een foutje van de scheidsrechter moet voetbalclub WVF uit Zwolle vandaag voor 1 minuut wedstrijd, minder nog zelfs, 42 seconden, naar Hengelo komen. Daar worden de laatste 42 seconden van de wedstrijd tussen ATC en WVF gespeeld. Die wedstrijd eindigde 3 weken geleden in 3-3. Diep in extra tijd kreeg een speler van WVF zijn tweede gele kaart. Maar de scheidsrechter was even vergeten dat het daadwerkelijk die tweede gele kaart was en vergat dus de speler van het veld te sturen. Nu is die wedstrijd gaat die wedstrijd overgespeeld worden. Is veel om te doen. Vooral de club uit Zwolle zegt: als wij in deze situatie waren, hadden wij dit nooit zo ver laten komen. Zij beschuldigen ATC er toch wel van dat zij eigenlijk een beetje hebben doorgedrukt om per se die 42 seconden over te spelen. Want voor de Hengeloze club staat op de ranglijst dan weer meer op het spel. Nou ja. Het wordt spannend. 42 seconden vanavond begint ook niet met een aftrap. Het begint met de vrije trap die ontstond uit die overtreding, waar dus die tweede gele kaart voor is gegeven. Dus het begint gelijk met een dode spelsituatie voor de goal.
0: Dit wordt heel spannend. Het worden hele 42 hele spannende seconden.
2: En het is 9 tegen 11. Dus,
0: ook dat nog. Ja. Ik heb gehoord dat beide teams op trainingskamp zijn geweest voor deze 42 seconden.
2: Ja.
0: In Spanje.
2: Ga je als scheids dan nog blessuretijd bijtrekken? Of ga je echt stippen?
0: Nee, dit was al extra tijd. Maar kan er nog wel weer iets bij?
2: Kan er in die 42 seconden iets gebeuren waardoor je nog een minuutje erbij trekt?
0: We gaan er over doorfilosoferen. Na 19:30 en dan krijg je ook nadere uitleg. Hier is eerst Ming DeVille en Demasiado Corazón, oftewel Too Much Heart.

0: Ming de Villain, Demasiado Corazón. Kan ik het lekker nog een keer zeggen. Ruim 7:15. Je luistert naar Radio Oost.
1: We gaan het hebben over de toekomst voor de glastuinbouw in Overijssel. Die toekomst is er, maar dan moeten de voorwaarden wel beter worden. Want we kennen de productie van groente en fruit vooral vanuit het Westland in de kassen. Maar ook de Koekoekspolder bij IJsselmuiden, daar wordt er gekweekt onder glas. De tuinders lopen daar alleen wel tegen hun grenzen aan. Ze hebben veel meer ruimte nodig, zeggen ze zelf, voor het innoveren en duurzaam telen van bijvoorbeeld witlof, tomaten en paprika's.
2: Als je om je heen kijkt, dan is dit 7 hectare paprika. Dit is mijn trots, ja. We zitten nu ongeveer halverwege het seizoen, paprika seizoen, naderen we. En ja, je ziet dat het gewas al wel aardig blenkt is. Ja, hier moeten we het van hebben. Hier zijn we elke dag voor bezig.
3: Job Kaashoek is een trotse jonge ondernemer uit de Koekoekspolder, het glastuinbouwgebied van Overijssel. Onlangs trok hij namens tuinders in het gebied aan de bel bij de provincie. De glastuinbouw loopt tegen grenzen aan. En dat is zorgelijk voor de toekomst.
2: Het is een gebied wat zich kenmerkt door veel jonge bedrijfsopvolging. Het is ook een divers gebied met teelt van tomaten, komkommers, paprika's, witlof. Ja, het zou zonde zijn om die niet het perspectief te bieden om verder te kunnen ontwikkelen. Maar ook om de stappen te zetten die nodig zijn richting verduurzaming, groenere teelt. Daar hebben we gewoon bepaalde schaalgrootte voor nodig. Ja, daarvoor hebben wij aandacht gevraagd bij de provincie Overijssel.
3: Maar zie jij hier in de Koekoekspolder genoeg ruimte voor jullie als jonge ondernemers en ook als bestaande ondernemers?
2: Nou, op dit moment niet meer. Nee, dat wordt echt krap.
3: De tuinders zijn actief bezig met waterbesparing en het milieu, warmtegebruik en energie terugleveren, maar ook op het gebied van bestrijdingsmiddelen.
2: In de basis gebeurt dat hier allemaal biologisch. Je ziet hier een zakje hangen met een natuurlijke beschermer van het gewas. Die eet beestjes die wij liever niet in het gewas hebben, eten ze op. De natuurlijke vijand zetten we uit. En op die manier beschermen wij ons gewas. We gebruiken wel wat chemie, maar dat is minimaal.
3: Er komen jaarlijks zo'n 12 miljoen paprika's uit de kassen van Kaashoek.
2: Daarnaast hebben we natuurlijk ook wel de innovatie op het gebied van zaadveredeling. Wat hier in Nederland ook veel gebeurt. We hebben echt een aantal grote wereldspelers op dat gebied. En die hebben ook wel mede door de rasontwikkeling ervoor gezorgd dat we ook veel meer kilo's van een vierkante meter kunnen oogsten dan dat we dat in het verleden deden.
3: Maar voor innovatie is ruimte nodig, letterlijk. Daarom willen de ondernemers samen met de provincie in beeld brengen wat nodig is voor de toekomst. En een van de problemen is herkenbaar, namelijk het gebrek aan ruimte op het stroomnet. En dat houdt ook weer innovaties en verduurzaming tegen.
2: Ja, de netcongestie is eigenlijk net als in elk andere sector van ons ook van belang. Maar ook een stukje ruimtelijke inpassing is voor ons ook zeer belangrijk. Omdat we werken als glastuiners met redelijk grote oppervlaktes. En die moet je wel ergens kwijt kunnen. En dat is een uitdaging. Ik zie zeker meer kansen dan uitdagingen. Ik denk dat wij zijn koploper op het gebied van efficiënte en gezonde voeding produceren op wereldgebied.
3: Moeten we er dan aan denken dat de kassen straks nog meer hectares gaan innemen? Want dat is natuurlijk wat mensen dan wel een soort van spannend vinden.
2: We zien de afgelopen jaren best wel dat de totaal aantal hectares aan glas dat stabiel is. Wat we wel zien is dat bedrijven en clusters steeds iets groeien. Maar dat betekent ook dat er op andere plekken in het land wel glastuinbouwbedrijven afvallen, waar bijvoorbeeld huizen voor in de plaats komen. En je hebt een bepaald evenwicht nodig daarin. Je hebt een bepaald volume aan kassen nodig om die voedselproductie wel te behouden. Het belangrijkste wat wij nodig hebben is een overheid die met ons meedenkt, met ons in gesprek gaat, om samen te onderzoeken wat heeft de glastuinbouw nodig, maar ook wat heeft de provincie Overijssel nodig. En zo die samenwerking op te zoeken met elkaar.

0: Bananarama hoorde je. En Robert De Niro is awaiting de acteur. Die vonden ze zo interessant dat ze hem hebben bezongen. In de jaren 80 vanaf vinyl Bananarama.
1: Ja.
0: Ken je die nog?
1: Vinyl Bananarama? Ja. Of Robert De Niro?
0: Laten we beginnen met Robert De Niro. Ja, die ken je.
1: Ja, die heeft vrij recentelijk nog. Een paar jaar geleden The Irishman op Netflix.
0: Oh, ja.
1: Groot hit, die film.
0: En een groot criticaster van Donald Trump. These days.
1: Oh ja.
0: De Niro. Ja, gaat hier al aardig tekeer. En Bananarama?
1: Ja, die ken ik.
0: Uit maar, de vinylweek.
1: Ja, nee, maar van de, zij hebben ook een kerstliedje gemaakt.
0: Oh.
1: Daar ken ik ze van.
0: Oké, okay, dat is mij dan
1: baby,
0: weer.
1: Baby, it's Christmas.
0: Nou, kijk eens aan. Lang over nagedacht over die titel. Jaren 60, 70 en 80, die muziek hoor je deze week. Want we zitten midden in de vinylweek. Ja, vinyl tijd. Ook de opkomst van Split Ends uit Australië. Dit is Message to My Girl.

0: is na half acht.
1: We praten over de wedstrijd van vanavond. Nou ja, het restant van de wedstrijd vanavond. 42 seconden moeten nog gespeeld worden tussen ATC 65 en WVF het Zwolle. Kijken of we het gesprek ook in 42 seconden kunnen afwerken. Ik weet bijna zeker dat dat niet gaat lukken. Straks eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Net 19:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
11: Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week de systemen van het bedrijf binnen wisten te dringen en data wisten te stelen. De gestolen data is door de hackers teruggegeven. Hoeveel geld er is betaald is niet duidelijk. Het moederbedrijf van Canvas heeft excuses gemaakt voor de situatie. De Universiteit Twente, het Deltion College en de Hogeschool Windesheim stonden ook op de lijst met scholen waarvan data was gestolen. De directeur van een failliet verklaard transportbedrijf uit Enschede is onvindbaar voor de curator. Dat terwijl er nog meer dan €1 miljoen aan schulden is overgebleven na het faillissement. De Belastingdienst eist nu ruim €1 miljoen terug van het bedrijf. Ook het pensioenfonds en 4 andere schuldeisers hebben zich voor bijna €1 ton gemeld. De curator zoekt de komende tijd verder naar de verantwoordelijke ondernemers achter het bedrijf. En de gemeente Hardenberg installeert vandaag als eerste Overijsselse gemeente een nieuw college. Doen 22, CDA en VVD vormen de komende 4 jaar het gemeentebestuur. Dat die partijen er zo snel uit zijn, komt omdat ze een akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten. In het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord staat in ieder geval dat Hardenberg voorlopig geen nieuwe asielzoekers wil opvangen. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Ep.
1: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
12: Goedemorgen Marcel.
1: De waarneming uit Hengelo dat het langzaam het wolkendek wat aan het breken is. Heel voorzichtig komt de zon, doet de zon een poging. Er staat wel een briesje en uit de foto's van Yveske zie ik dat er een waterig zonnetje staat in het noorden in de kop van onze provincie.
12: Ja, en als ik hier naar buiten kijk, omgeving IJsselmuiden, dan zie ik toch wel tamelijk strak blauwe luchten met een paar stapelwolken. Dus je ziet het inderdaad dat het per plek wisselt. En dat past wel een beetje bij het plaatje. Want we hebben te maken met een onstabiele atmosfeer. En een onstabiele atmosfeer betekent dus dat felle opklaringen wolken elkaar afwisselen. En het is fris, zoals gisteravond ook guur in het westen van de provincie. Met flink wat wind in een kamper, eiland 3 mm. Dat is niet zo raar. Want op 5 kilometer hoogte was het vanochtend vroeg boven Overijssel. Vooral in het oosten Overijssel, min 30 graden. Nou vriest het daar altijd, maar zondagmiddag was het daar min 19. Dus het is even 11 graden kouder geworden. En dat verklaart ook voor een deel die lage temperaturen aan de grond. Want vandaag wordt het maximaal 12 tot 13 graden. Maar dat passeert vandaag wel een zwak ruggetje van hoge druk. En dat betekent dus zon en wolken die elkaar afwisselen. Die wolken zullen zich ongetwijfeld wat gaan uitspreiden her en der. En plaatselijk is een licht buitje mogelijk, maar het is niet grootschalig. En een matige noordwestenwind, maar als ik zei het al, met 12, 13 graden is het wel fris. Normaal zitten we rond de 17 graden. Vanavond in de bewolking verder toenadering van een front. Vannacht gaat het dan in de loop van de avond eigenlijk al omhoog. Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen. Later wordt het weer droger. 5 tot 6 graden. Zuidwestenwind die matig is. En morgen overdag dan zie je een depressie boven de Noordzee. Die geeft een extra impuls aan de onstabiliteit. Dus morgen is het half tot zwaar bewolkt. Er gaan buien vallen. Zeker in de loop van de ochtend en de middag. Heel enkele plekken naar onweer optreden. Soms is de hagel mogelijk. 13 graden en een matige zuidwestenwind. Maar als er dan een wat actievere bui overtrekt, zijn ook windvlagen mogelijk. Dus vooral morgen dan gaat die buiencarousel duidelijk activeren.
1: Ja, maar ook vandaag is het wisselvallig, Gert, als ik jou zo hoor. En dat komt tot uiting in een regenboog. Henny heeft hem gefotografeerd bij Reutem.
12: Kijk eens.
1: Tegen een grijze lucht, wolkenlucht, zien wij een keurige regenboog. Het is
12: maar weer het weer van de mooie wolk, hè? En van de regenboog.
1: Ja, die zijn hier niet te zien, maar de regenboog wel. Die is goed te zien.
12: Kijk
1: of ik ergens een pot met goud zie, dan ben ik nu zo weg. Maar dat zie ik niet.
12: Kom je me dan even ophalen?
1: Ja, dan gaan we samen, Gert. Lijkt mij goed. Nou, weten we wat ons de komende dagen te wachten staat. Gert, dankjewel. Tot over een uur spreek ik je nog een keer. Heb ik nu verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is goed op gang gekomen met files op de A28. Vanuit Amersfoort richting Zwolle rij je bij Hattemerbroek in de file tot aan Zwolle Centrum 5 kilometer. Met ook 5 minuten aan vertraging. Op de grens met Drenthe de A32, Heerenveen richting Meppel. Bij Steenwijk rij je in 3 kilometer file met 6 minuten vertraging. Andere kant van de provincie. Enschede richting Zwolle op de A35 tussen Almelo en Nijverdal 3 kilometer in 6 minuten. De N35, Zwolle richting Almelo tussen de Salam-Twente-tunnel en Wierden 4 kilometer. En ook 6 minuten aan vertraging. N36 staat nog vast om richting Almelo. Tussen Almelo en Wierde 4 kilometer 5 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen. Richting de A28 knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En meer dan 10 minuten aan vertraging.

0: De Bee Gees hoorde je 10 minuten over 7:30 op Radio Oost in de Vinyl Week. You win again.
1: De Oosttribune.
2: Ja, we gaan sporten, want er staat wat bijzonders te gebeuren in Hengelo vanavond. De wedstrijd tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle wordt gespeeld. Lees, de resterende 42 seconden van die wedstrijd wordt gespeeld. Gaat allemaal een paar weken terug. Een foutje van een scheidsrechter toen. Toen werd die wedstrijd namelijk ook gespeeld. 3-3, ver in extra tijd kreeg een speler van WVF zijn tweede gele kaart. Had dus rood moeten zijn, maar dat ontging de scheidsrechter. En dus blijft die speler in het veld staan. Werd na de wedstrijd allemaal pas duidelijk. En dus moeten de laatste seconden nu worden overgespeeld. 42 seconden om precies te zijn. Praten we over met Frank Kraken, voorzitter van ATC 65. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Toch nog even om te beginnen een artikel van onze collega's van Tubantia erbij pakken. Daar lezen we de voorzitter van WVF. Die beschuldigt u er toch wel van dat u een flinke vinger in de pap heeft gehad bij het overspelen van deze wedstrijd. Hoe zit dat nou precies?
3: Ja, de tegenstander haalt inderdaad van alles uit de kast om de boel te ontwrichten. Kijk, het is zo, de 42 seconden allereerst is 1 minuut. De KNVB heeft oorspronkelijk besloten om 3 minuten te laten overspelen naar aanleiding van het rapport van de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft na de wedstrijd haar eigen rapport opgesteld. En daarin heeft ze aangegeven, ik heb een verkeerde beslissing genomen. Ik had de speler het veld uit moeten sturen, dus niet gebeurd. En er is nog 3 minuten resterende speeltijd. En de wedstrijd moet hervat worden met een vrije bal voor ATC op 20 meter van het doel. Dus in een kansrijke positie. Ja. En daarbij aangetekend, WVF speelde al met 10 man. En had dus met 9 man de wedstrijd moeten voortzetten. Nou, daar heeft WVF bezwaar tegen aangetekend, tegen die beslissing. Want ze hebben de beelden van de VO, dat is die camera die daar bij iedere amateurwedstrijd tegenwoordig hangt, bekeken. En de scheidsrechter floot af 42 seconden na haar beslissing. Nou, dat is allemaal duidelijk. De KNVB heeft toen gezegd, we corrigeren dit. Niet drie minuten, maar 1 minuut maken we ervan. Dus we ronden die 42 seconden af. Nou, wij hebben zelf aangegeven wat onze zienswijze was. En dat is dat we zijn in een strijd om een periodetitel. De stand was 3-3. Een vrije bal op 20 meter van het doel tegen 9 man. Nou, dat is een kansrijke situatie. Dus onze voorkeur was om het duel op de correcte manier uit te spelen. Omdat dat de meest sportieve manier is. Dan wordt de competitie niet beïnvloed door die verkeerde beslissing van de scheidsrechter.
0: Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk straks? Iedereen stelt zich op. Ja. De bal komt op de plek te liggen. Er wordt een muurtje gevormd. De keeper geeft aanwijzingen. En dan begint die extra tijd met het fluitsignaal van de scheidsrechter?
3: Dat is correct. Okay. Ik kan mij voorstellen dat onze trainer de afgelopen 3 weken niks anders heeft gedaan dan oefenen op die vrije bal.
0: Trappen geven, ja, precies.
3: En zolang iemand lid is van WVF mogen ze hem opstellen. Dus misschien komt de tegenstander wel met 9 hele lange, grote, brede spelers om een muur te metselen waar niet doorheen te komen is. Dus dat zal wel ongeveer gaan gebeuren.
0: Ja, precies. Want het kan dus ook dan. Het gaat dus eigenlijk alleen maar om die vrije trap. Meer kun je ook niet doen natuurlijk dan, denk ik, in die tijd.
3: Nee, een minuut is natuurlijk weinig. Aan de andere kant, 20 meter van het doel is het niet onmogelijk. Er wordt vaker gescoord in een minuut. Maar de kans is niet zo heel groot. Dat klopt. Maar we gaan het zien vanavond. Dat maakt het ook spannend.
2: Ja, inderdaad. Zoals net al aangegeven, er staat voor ATC ook wel echt nog wat op het spel.
3: Ja, wij strijden om de tweede plek. Zutphen is kampioen, dikverdiende kampioen. En daarachter is het een hele spannende strijd van 3 of 4 ploegen die allemaal nog tweede kunnen worden. En word je tweede, dan pak je een automatische vervangende periode. En mag je na-competitie spelen. Dus ja, dat wil iedere club natuurlijk graag. Na-competitie om promotie. En dat zijn slechts 2 wedstrijden. Ja. Dus dat is ook niet een onmogelijke opgave. En we zijn vorig jaar gedegradeerd. En dit jaar staat het hele jaar in het teken van die mogelijke promotie. Daar is het hele seizoen op gericht. Dus we doen onze stinkende best daarmee.
0: Ja. Dus ik hoor wel dat u zegt, nee, die resterende tijd, ook al is maar 1 minuut. Daar zijn wij helemaal voor dat het wordt uitgespeeld. Ja, want het is in uw belang.
3: Dat klopt. Daarnaast de tegenstander die had 9 gele kaarten verzameld. Wij niet 1. Van die 9 ook nog 2 rode. Dus dan wordt dan wel eens voor de voeten geworpen. Is dat nou sportief voor 1 minuut? Zei, nou goed, wat is sportief? Wij willen gewoon dat de wedstrijd op een normale manier tot zijn einde komt. En dat het niet beïnvloed wordt door die verkeerde beslissing. Dus ja, wij vinden het sportief dat de wedstrijd wordt uitgespeeld.
2: Ja, hoe zijn de banden nu met WVF? Want die moeten voor een minuut naar Hengelo komen vanuit Zwolle. Jullie hebben wel wat aangeboden, toch?
3: Natuurlijk zitten zij daar niet op te wachten. En het is ook niet in hun belang, want zij hebben nu een punt. En ze zijn natuurlijk bang dat ze misschien dat die vrije bal erin gaat. En dan heb je niks meer. Zij zijn gewikkeld in de strijd tegen degradatie. Dus dat begrijp ik ook allemaal. Aan de andere kant, er wordt heel veel theater gemaakt, ook via de media, door WVF. Door de spelers en de staf die van alles gaan roepen. We moeten het ook niet erger maken dan het is. We zijn binnen een uurtje ben je in Zwolle. Ze mogen maar 90 spelers opstellen. Dus ja, neem de trainer mee en de fysio. Dan ben je met 11 man, dan kan je met 3 auto's deze kant op. Ja, ja. In plaats van het verhaal, we moeten met een bus en hoge kosten. En we hebben gezegd van, zij roepen, het kost ons een trainingsavond. Nou, dat vinden we vervelend, dan denken we mee. Dus we hebben aangeboden dat ze een half veld van ons ter beschikking krijgen morgenavond na de wedstrijd om hun eigen training af te werken. En we hebben aangeboden om een oefenwedstrijd na die minuut te gaan spelen tegen elkaar. En beide hebben zij afgewezen.
2: Oeh.
0: Ai, ai, ai. Ja.
2: Hebben ze geen zin in.
3: En dat heb ik de voorzitter van WVF aangeboden. En nogmaals, dat heeft de technische staf ook aangeboden. Ik heb het nogmaals onder de aandacht gebracht. En het is hun goed recht om er geen gebruik van te maken.
0: Ik hoor toch, meneer Kraken, dat de messen enigszins geslepen zijn.
3: We hebben tegengestelde belangen. Laten we het daarop houden.
0: Oké. Ja.
2: Nou kennen we u natuurlijk als schrijver. Hier kan je een boek over schrijven.
3: Ja, een boek over de laatste minuut. Nou, ik zei al eens gekscherend de afgelopen dagen, omdat er zoveel mediabelangstelling voor die ene minuut is. Als wij nog 10 minuten hadden moeten spelen, dan was er niemand die gebeld had. Niemand die interesse had gehad. En nu is het 1 minuut. En nu valt de mediawereld daar overheen. Ja, zo werkt het. Het is gewoon bijzonder. Ja. Ja.
0: En krijgt u dan alle ESPN's en andere media bezoek ook voor die minuut of niet?
3: Bijzonder is met name de tegenstander. Is in Hart voor Nederland is er iets geweest. Radio 538, Veronica. Ze hebben allemaal onze tegenstander geïnterviewd. Omdat die daar vol gebruik van maken om de druk op te voeren. Waar wij hebben zoiets van, hè, ze willen ook spelers van ons interviewen. Nou, dat doen we gewoon niet. Wij willen voetballen. En we houden alle hocus pocus bij de selectie weg. Dat zijn de spelers. Ja. En ik mag dan het woord voeren. En voor de rest concentreren we ons op het voetbal. En dat is wat ons betreft om gaat.
0: Ja, ik hoor toch een boek, meneer Kraken. Een boekenweekgeschenk misschien met thema Wat kan er gebeuren in 1 minuut?
3: Ja, die is wat dunner, hè, het boekenweekgeschenk. Daar red ik mij misschien nog wel een aardig eindje mee. Ja, ja, dat zal mooi zijn.
2: Ja, volgens mij gaan wij hem, weet ik niet helemaal zeker, dus Bimber niet helemaal op vast. Maar ik dacht dat wij ook die laatste 42 seconden gaan streamen vanavond.
3: Ik heb een belletje gehad dat een collega van jullie aanwezig zal zijn. Dat klopt. Kijk. Ja.
2: Dus je hoeft niks te missen van die
3: minuut. Ik hoop op hoge kijkcijfers, ja.
0: We zijn al bent u in trainingskamp geweest, maar dat zal wel niet tellen, denk ik.
3: Die vrije trap oefenen.
0: Ja, dat zeker, ja.
3: Ja, dus wat dat betreft. Maar jullie collega's waren er ook toen wij de halve finale van de districtsbeker speelden. En dat hebben wij natuurlijk liever, dat we vanwege de sportieve prestaties de media mogen ontvangen. Omdat er gewoon leuk voetbal wordt gespeeld. En daar zijn we dan ook trots op dat we dat af en toe ook doen.
0: En dan hopen wij dat het niet uit de hand loopt vanavond. En als die vrije trapper ingaat, dan bellen we morgenochtend weer natuurlijk. Hè? Dat snap je.
3: Ik ben beschikbaar, dat hoor ik.
0: Veel plezier vanavond.
3: Hartelijk dank, groetjes, dag.

0: Rufus samen met Chaka Khan hoorde je. En Ain't Nobody.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Jazeker, we zitten er middenin. De Vinylweek op Radio Oost. Heb je al gestemd?
0: Ik heb gestemd. Jazeker.
2: Oh, dat verbaast mij.
0: Nee, ik heb een uitgebreide lijst doorgegeven. Ik merkte wel dat het was veel gitaarmuziek. Beetje harde keuze had ik dit keer.
2: Heel goed.
0: Ja.
2: Dat juich ik alleen maar toe. Wat staat er zo al in aan harde gitaarmuziek?
0: Metallica, Enter Sandman heb ik ingezet. Iets van Golden Earring, Herman Brood, Saturday Night, Come On van de New Adventures. Ik heb ingezet. Voor mij ook wel een icoon van een vinyltijdperk. Oeh, wat nog meer. Santana. Heb ik erin gestaan. Ik weet niet meer welke nummer van Santana. Maar die in ieder geval... Nog veel meer. Rolling Stones. Ook iets van, maar...
2: Kijk.
0: Ik moet even de lijst er weer bij pakken.
2: Nou, dat klinkt zeker niet slecht. Jij kan ook stemmen. Dat kan via oost.nl/vinyl. Want de Vinyl Top 100 zenden we komende vrijdag op Radio Oost uit. Om 8:00 ochtends beginnen we met nummer 100. Jouw favoriete muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Daar zijn we naar op zoek. Valt er nog wat te winnen?
0: Zeker. Een gepersonaliseerde LP.
2: Oh,
0: met je favoriete nummers, ja. Dat is geen geringe prijs. Piece of the Rock heb ik nog, Modest Finest. Maar ook bijvoorbeeld Lovely Day van Bill Withers. Hard Day's Night for the Beatles. Against the Wind van Bob Seger. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Running with the Devil van Halen. Girls on the Film van Duran Duran. En Pride and Joy van Stevie Ray Vaughan.
2: Oké.
0: Nou, dat dus.
2: Hm.
0: Ja, en het is misschien ook een tipje. Het zijn de Stones. Let's spend the night together.

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saksen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saksisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschiet.
2: Wie zegt klootschiet?
0: Wij zijn Neder-Saksen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat droogt hier, hè?
2: Ja.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Busche Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Busche in Denenkamp.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week data wisten te stelen. De gestolen data is door de hackers teruggegeven. Ook de UT en het Deltion College waren slachtoffer van de hack. En de directeur van een failliet verklaard transportbedrijf in Enschede is onvindbaar voor de curator. Dat er wel nog wel meer dan €1 miljoen aan schulden is. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n €8 miljoen zijn weggesluist via dit project.
14: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
16: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
14: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. We hebben een drukke ochtendspits, met name op de A1 problemen op dit moment. Hengelo richting Apeldoorn. Je staat vast bij Deventer tussen Badmen en Twello, om precies te zijn, over 7 kilometer. Het komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en de vertraging inmiddels een uur. Verkeer kan omgeleid worden. Volg dan de borden U25. Dus de A1 richting Apeldoorn, U25, als je een uur vertraging wil vermijden. A28 dan vanuit Amersfoort richting Zwolle, daar rij je bij het Harde alvast. Tot aan in Zwolle 11 kilometer file en een kwartier aan vertraging. De A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Nijverdal, maar die staat er iedere dag 2 kilometer file met 7 minuten aan vertraging. N35 Duitse grens richting Enschede, vanaf de grens 2 kilometer file en een kwartier aan vertraging. Dus dat is ook niet gering. Dat kwartier pak je ook op de N35 Almelo richting Zwolle tussen Raalte en Hoornhorst. 4 kilometer file, een kwartier extra dus. En verderop tussen Nijverdal en Wierde ook nog eens 3 kilometer file met 6 minuten aan vertraging. En 50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen 5 kilometer en 10 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en 7 minuten aan vertraging.
12: Zometeen op Radio Oost hoor je meer over de telling van het aantal dak- en thuislozen. Ook in Overijsselse gemeente gaat er geteld worden. En de burgemeester van de dag die we bellen, dat is die van Olsweijen straks.
2: En ook weer krakers uit het vinyltijdperk. Bill Withers hoor je straks, net als Blondie.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
11: Ja, ook bij Bendy en Losser.
18: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
20: Check de meter.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost, Marcel en Bastiaan. Thuis in de Radio Oost Vinylweek.

0: En je dag beginnen met Blondie en Denis.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag, 12 mei. Je bent bij Radio Oost. Zometeen hoor je over een bijzondere telling die ook in Overijssel gehouden wordt vandaag. Hoeveel mensen zijn er zonder vaste woning bij ons in de provincie?
0: En de problemen door de hack van de studenten-app lijken voorbij.
2: Want het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week de systemen van het bedrijf wisten binnen te dringen. De gestolen data is ook teruggegeven. Hoeveel geld daarvoor is betaald is niet duidelijk. De Universiteit Twente, het Deltion College en de Hogeschool Windesheim stonden op de lijst met scholen waarvan data zou zijn gestolen. Bij de UT zijn ze geschrokken van hun afhankelijkheid van het bedrijf.
3: De leverancier van Canvas, Instructure, dat is een wereldwijd opererend bedrijf en die hebben volgens mij iets van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd als gebruiker. Dus ja, daar kun je wel nagaan hoeveel miljoenen gebruikers dat ook zijn. Het feit dat zoveel partijen internationaal gebruik maken van één aanbieder zegt ook wel iets over ja, hoe complex zoiets is en hoe weinig aanbieders er eigenlijk ook zijn voor dit soort diensten. Dus het is niet zo makkelijk gezegd van joh, we gaan zelf even iets nieuws starten. Het is echt wel een complex systeem waar je mee te maken hebt. In meerdere opzichten is dit echt wel een waarschuwing en misschien ook wel een wake-up call voor onze afhankelijkheid digitaal.
0: Ja, de eerste formaties van de gemeentebesturen worden afgerond. Nieuwe college van Hardenberg wordt vanavond als eerste geïnstalleerd in onze provincie. Eerste gemeente dus in Overijssel. Lokale partij Doen 22 was de grote winnaar bij de verkiezing met 10 zetels. Ze vormen nu een coalitie met CDA en VVD. En ze hebben voldoende plannen voor de komende periode.
4: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxenlijn er komt. Daarvoor willen ze het lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid. Op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkelo. En op en rond de N36. En jaarlijks willen Doen 22, CDA en VVD 400 tot 450 woningen bouwen. Dat willen ze doen verspreid over zowel de grote als de kleine kernen.
0: En ook in Borne is het rond. Er is een nieuw college van burgemeester en wethouders met Borne nu, CDA en VVD ook. Maar dat wordt volgende week geïnstalleerd.
2: En in bijna 100 gemeenten, ook in Deventer, Raalte en Olstweijen, wordt vandaag het aantal dak- en thuislozen geteld. Het is de zogenoemde ethostelling. Moet beter in kaart brengen hoeveel mensen er zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn. En ook om beter in kaart te brengen wat voor mensen dat zijn. Want het gaat niet altijd, lang niet altijd, om het standaardbeeld dat je misschien nu voor je ziet van iemand die in een kartonnen doos in het park of onder een brug slaapt. Zo ging het bijvoorbeeld om de 24-jarige Jona uit Deventer. Zij was dakloos, ontstaan vanuit een huiselijk geweldsituatie.
5: Op advies van de politie werd ons eigenlijk verwezen dat we niet meer thuis konden wonen. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Nou, wat ik heb gedaan is van bank tot bank geslapen bij vrienden. Het kan best wel de sfeer aantasten en de vriendschap ook. Ja, het was gewoon heel zwaar, heel machteloos. Je probeert er alles aan te doen om het beter te maken, maar het is niet zo dat als je dakloos bent dat je gelijk een handleiding krijgt van hey, kijk, dit moet je doen als je dakloos bent. Mensen hebben er een vooroordeel over van oh, waarom ga je niet werken? Waarom doe je dit niet? Waarom doe je dat niet? De schuld wordt heel erg neergelegd bij de dakloze zelf. Maar het kan iedereen overkomen. Of het nou een relatiebreuk is. Of het nou door geweld in huis is.
0: Ja, en zo kun je zomaar in zo'n situatie geraken. We gaan erover praten met Laura Pruik. Ze is regionaal coördinator van die ethostelling in de regio Midden-IJssel. Voor de duidelijkheid, dat heeft niets met de drogisterijketen te maken. Maar zo heet die telling nou eenmaal die al een aantal jaren gaande is. Mevrouw Pruik, Laura, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat dus altijd niet, we zeiden het al even, het gaat lang niet altijd over iemand die op een bankje slaapt. Hè, of in een kartonnen doos of onder een brug. Er kunnen ook hele andere situaties voor in aanmerking komen.
6: Ja, dat klopt. In de ethostelling kijken we inderdaad ook naar mensen die tijdelijk noodgedwongen bij vrienden of familie verblijven. Of noodgedwongen op een vakantiepark. Maar ook mensen die langer in de instelling verblijven omdat er geen passende vervolghuisvesting is.
0: Ja, maar bijvoorbeeld iemand die in zo'n vakantiehuisje verblijft. Dat kan ook zelf gekozen zijn natuurlijk. Hè, maar daar kan dus dan ook wel iets achter zitten.
6: Ja, klopt. We hebben natuurlijk in Nederland ook wel een huisvestingsprobleem. Veelal mensen die in een situatie komen van dak- of thuisloosheid... moeten soms uitwijken naar een vakantieparkwoning. En natuurlijk zijn er ook mensen die hier specifiek voor kiezen. Als je hier langdurig in sommige huisjes moet wonen... waar niet alles voor elkaar is... dan kun je je voorstellen dat dat niet echt als een thuis voelt. Als een goede basis.
2: Ja. En hoe groot is die groep? Dat wordt natuurlijk geteld vandaag, maar er zijn al eerdere tellingen geweest. Wat kwam daaruit?
6: Ja, dat klopt. Per regio is het natuurlijk verschillend hoeveel vakantieparken er zijn. En het is natuurlijk ook lastig om deze groep mensen in beeld te krijgen. Daarom vragen we eigenlijk zoveel mogelijk organisaties... die direct of indirect met deze mensen in contact staan in zo'n situatie... om een vragenlijst in te vullen. En dat kan heel breed zijn. We vragen natuurlijk de opvangorganisaties, maar ook huisartsen, kerken... mediators, bewindvoerders, scholen, om hier toch samen in mee te denken.
2: Ja, heel veel partijen worden erbij betrokken. Inderdaad, ik lees zelfs boswachters en de dierenopvang. Moeten we even uitleggen, hoe kunnen zij daarin helpen om een beter beeld te creëren?
6: Nou, de boswachter die heeft natuurlijk zicht hebben op mensen die in het bos verblijven. Dan al niet in een tentje of in een slaapzak. Deze mensen kunnen ook op die manier in kaart gebracht worden. En als we kijken, de dierenopvang telt bij ons niet mee. Maar wel een organisatie die zich inzet voor dieren. Waarvan de baasjes, laten we zeggen, dakloos zijn. En de medische zorg niet kunnen betalen. En op die manier hebben zij ook weer mensen in beeld.
0: Ja. Maar mevrouw Pruij, kunt u eens een beeld geven dan? Want we hoorden eerder in deze uitzending burgemeester van Raalte daar bijvoorbeeld al over. Over hoeveel mensen hebben we het dan als we het hebben over Raalte bijvoorbeeld? Nou ja, dat is nu nog lastig te zeggen, maar moet nog geteld worden. Maar er is bijvoorbeeld wel eerder geteld in Zwolle. Gaat het dan om tientallen? Gaat het om honderden?
6: Ja, als je kijkt naar de telling in Zwolle, was het vorig jaar 706 mensen die zijn geteld. En dat is dan over verschillende categorieën.
0: Ja, en heeft u ze dan daarmee allemaal, denkt u?
6: We hebben wel geprobeerd een zo reëel mogelijk beeld neer te zetten door met al die organisaties te kijken. Maar we zijn natuurlijk ook realistisch dat je niet iedereen in beeld kan brengen. En dat je, we maken eigenlijk een foto van dit moment.
0: Ja.
6: En op dit moment, om dat dan inderdaad in kaart te brengen. En ja, helaas zullen we niet iedereen in kaart brengen, maar we willen ze wel zo goed mogelijk beeld neerzetten.
0: Nee, en even voor de duidelijkheid, het gaat anoniem. Hè? Je kunt niet herleid worden als je op die lijst komt te staan. Aan de andere kant, hoe weet je nou in wat voor omstandigheden zo iemand zit? En of het toch niet zelf gekozen is of zelf gewild?
6: Ja, die inschatting laten we over aan de professional die in contact staat met deze persoon. En die kan de inschatting maken, is dit vrijwillig of is deze persoon noodgedwongen in deze situatie terechtgekomen. En zij vullen dan ook de vragenlijst in over deze persoon. Die is pseudo-anoniem en niet te herleiden. En alle resultaten worden op groepsniveau teruggekoppeld in het rapport.
2: Ja, en wat is jullie hoop in ieder geval dat uiteindelijk met de resultaten van dit onderzoek gebeurt?
6: Ja, het onderzoek geeft niet alleen de aantallen weer, maar ook kan ook aanleidingen weergeven. Dus hoe is iemand in deze situatie terechtgekomen? En als dan blijkt dat veel mensen door schulden in de problemen zijn gekomen, of dat de groep jongeren extra groot is, wat ook uit eerdere tellingen is gebleken. Dan kunnen we daar ook gerichter actie uitzetten in de regio en daar ook betere hulp voor verzinnen.
0: Dat geeft aan dat er nu niet gericht beleid is, dat het nu afhankelijk is van algemeen beleid.
6: Ja. Ja, er is natuurlijk wel gericht beleid. Alleen, we weten natuurlijk niet in die verschillende categorieën hoeveel mensen zich daarin bevinden. Ook zijn lang niet altijd alle aanleidingen in beeld. Dus ik denk dat deze etelstelling in beeld kan brengen. Wat zijn de aanleidingen? Hoeveel mensen zitten daarin? Zodat je ook gerichter actie kan ondernemen op de acties die eigenlijk nu al lopen.
0: Ja, is typisch een probleem van deze tijd, want u gaf het net zelf al aan, er is natuurlijk woningnood. Maar goed, er zijn ook mensen die liever alleen doorgaan, die mondiger zijn geworden, die misschien sneller in dit soort situaties belanden. Of zegt u, nou, dit is wel van alle tijden?
6: Ik denk wel dat in deze tijd door de woningnood inderdaad het probleem wel groter is geworden. Jongeren komen natuurlijk moeilijker ook aan een woning zelf. Hebben misschien daardoor thuis, dat ze langer thuis moeten blijven wonen, waardoor het misschien minder stabiel is. Ik denk wel dat dat ook meespeelt.
0: Goed. Telling alleen vandaag of hoe gaat het deze week? Is het echt één dag?
6: Nee, vandaag is de lanceerdatum en organisaties hebben dan 2 weken de tijd voor het invullen van de vragenlijsten.
0: Goed. Nou, dan zijn we ook benieuwd naar de resultaten en natuurlijk naar wat voor beleid daar naar aanleiding van die telling wordt gemaakt. Laura Pruik, regionaal coördinator van de ETHOS-telling in de regio Midden-IJssel. Hartelijk dank voor uw toelichting.

0: door een ongeluk. We weten inmiddels ook wat daar is gebeurd. 17 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Dat is een ongekende kettingbotsing op de A1. Er zijn ook meerdere mensen bij gewond geraakt.
1: Ja, dat kan bijna niet anders.
0: Ernstig die gewonden, hoe ernstig die verwondingen zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Zoeken we nog uit. Maar een gigantisch ongeluk dus op die A1. Waardoor je voorlopig veel vertraging hebt als je richting het westen wil.
1: En we houden je op de hoogte natuurlijk van de gevolgen van die kettingbotsing.
2: Goedemorgen, burgemeester.
0: Iedere ochtend rond dit tijd zit een Overijssels burgemeester aan het woord. En op deze dinsdagochtend Sietske Poepjes, burgemeester van de gemeente Oostwijen. Mevrouw Poepjes, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: We hadden het in het gesprek hiervoor over de zogenoemde ethos-telling. De telling van dak- en thuislozen. Ook uw gemeente doet daaraan mee, toch?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een inventarisatie van wat speelt er nou eigenlijk? Ja, bijna letterlijk op straat zou je zeggen. En ook onze gemeente doet daar aan mee. En wat mij wel opviel als burgemeester is, als je je erin verdiept, is dat als je het over dak- en thuislozen hebt, dan is het niet altijd een zwerver waar je bijvoorbeeld aan denkt als je het over Amsterdam of Rotterdam hebt. Maar het zijn ook mensen die bijvoorbeeld dan weer een week bij die ene vriend logeren en dan weer op de bank slapen bij die ander. En zal wel een heel onrustig leven hebben. En dat brengt heel veel stress met zich mee.
1: Ja.
3: Dus daar moet je het wel even over hebben met elkaar.
1: Absoluut, want het zijn dan verborgen problemen. Hè? Dat is natuurlijk goed dat dat in kaart wordt gebracht.
3: Ja, dat zijn echt verborgen problemen. En dat is ook iets waar niet iedereen heel erg voor uitkomt. Want misschien schaam je er wel een heel klein beetje voor. En ik denk ook niet dat dat hoeft. En dat je met z'n allen, dus ook de overheid erbij, maar ook je eigen netwerk, daar wel een oplossing voor kunt vinden. Maar als je in de zaak verdiept, dan kom je er wel achter dat vaak scheidingen daaraan ten grondslag liggen. Dan moet iemand het huis uit. En huizen, woningen zijn duur. En scheiden kost ook veel geld. Dus dan raak je zomaar van een heel normaal leven in één keer in een beetje een luchtledig iets. En ik ken wel mensen die daar ook voor hebben gestaan uit mijn eigen persoonlijke leefomgeving. En vooral de stress die het met zich meebrengt. Het doet wat met mensen.
1: Zeker. En denk niet dat het jou niet kan gebeuren. Het kan zomaar, hè? Zo'n situatie kan ontstaan.
3: Ja, exact. En het is vaak een scheiding of iets dergelijks dat er aan ten grondslag ligt. En je hoort ook wel verhalen van mensen die nooit gedacht hadden bijvoorbeeld dat ze naar de voedselbank zouden moeten. Want als je aan een voedselbank denkt, een heel ander onderwerp hoor, maar wel vergelijkbaar, dan denk je vaak aan mensen in bittere armoede. Maar dat is het niet altijd. Soms kan je eigen koopkracht ook enorm onderuit gaan in één keer. Ook omdat je bijvoorbeeld iets moet terugbetalen bij de belasting of iets anders. En zelfs mensen waarvan je zou zeggen, nou, die hebben een levensstijl, die hebben het helemaal gemaakt, staan daar soms binnen. Ja. Binnen 6 weken staan ze daar. En ik word er altijd wat stil van.
1: Ja, je kunt er ook niet achter kijken. Je weet niet precies hoe de financiële situatie dan is. En dan kan het inderdaad zomaar veranderen. Nou, het is goed dat daar naar gekeken wordt en er beleid op ontwikkeld wordt, want dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling.
3: Ja.
1: Mevrouw Poepjes, aardig en wat vrolijker dingen. Ik begreep dat u met het hele college de kroeg in bent gegaan.
3: Ja, de feesttent, inderdaad.
1: Oh, de feesttent.
3: Dat is eigenlijk
1: hetzelfde. Dan heet het niet een pubquiz.
3: Ja, het heet een pubquiz, maar in de feesttent op de Eikelhof. En het is leuk om te weten, die bestaat dit jaar 100 jaar, de Oranje Vereniging. Donderdagavond was er de formele opening van, zoals het een burgemeester betaamt, hoor je daarbij. En het was echt geweldig. En het is begonnen in 1926 met een lampionnenoptocht voor kinderen. En toen gingen ze in optocht naar het huis van de burgemeester, destijds van Olst. En dat was ook nog de tijd dat burgemeesters in kastelen woonden. Die tijd hebben we echt gehad, hoor.
1: Helaas.
3: Helaas. Maar aan de andere kant, volgens mij zijn het ook aardig tochtige dingen, hoor. Die kastelen. Maar zo begint dat dan. Nou, burgemeester erbij, destijds inpak, ansketen, sigaar in de mond. Dat soort dingen. Het is een beetje veranderd, maar Showband Amicitia was er donderdagavond weer. Prachtige majorettes. Ik hou daar altijd heel erg van. Ik wilde vroeger ook altijd majorette worden. Is me nooit gelukt. Het was ook geen succes geweest. Ja. Nee, maar dat Sietske Poepjes als majorette, leeftijd 6, 7 jaar, geen goed idee.
1: Nou ja, ik zou niet weten waarom niet. Maar, oh, daar heb je, oh, dat is heel goed.
3: Ja, ja. Heeft u enig idee hoe legendarisch onhandig ik ben? Dat,

0: Dat was toen ook al zo.
1: Ik zie u wel met zo'n baton rond te twirlen.
0: Nou, dat is alleen maar in uw verbeelding dat dat kan bestaan. Want het echte leven trekt dat niet.
1: Laten we het niet over mijn verbeelding hebben, mevrouw Poepjes, vanochtend.
0: Nee,
1: maar inderdaad, dit is nu uw leven te gestimuleerd. Maar laten we... Dus Amicitia heeft ook gespeeld, neem ik aan.
0: Ja. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk cabaret ook over hoe het door de jaren heen is geweest. Het is echt 100 jaar, hè. De oorlog is altijd dan een beetje een kritieke periode geweest. Want de Duitsers hadden het niet zo op oranje verenigingen. Hè?
1: Nee, dat snap ik.
0: Nee, dus dat moest dan een beetje anders met feesten voor kinderen. Dat lukt dan ook nog wel. Dat zie je overigens in heel Overijssel, hè, dat even passen en meten was. En vervolgens heeft het echt weer een flinke vaart genomen. Je krijgt dan ook mee dat bijvoorbeeld, wat was het, Willeke Alberti, Imca, Marina, Gert en Hermien. Dat soort mensen, die traden daar dan op in de jaren 60, 70. En er waren soms flinke publiekstrekkers.
1: Mm-hmm.
0: En toen dachten we als college, het is ook wel leuk om aan de pubquiz mee te doen vrijdagavond. En dat was goed georganiseerd hoor, door de mensen van de Eikelhof. Het was echt per ronde werd het ook nagekeken. Dat is echt heel clever, want anders dan ben je 3 uur met het nakijken bezig.
1: Ja.
0: En we hebben niet gewonnen als college. We hebben ook niet vals gespeeld door iPhones erbij te pakken.
1: Nou, dat hadden we nu wel verwacht van het college, dat die niet vals spelen natuurlijk.
0: Nou, overschat een college niet hoor, mensen. En ik ook niet. Maar het was gewoon hartstikke gezellig. Sommige vragen waren echt heel moeilijk. En sommige waren echt gewoon heel amusant. Maar je hebt gewoon een leuke avond. En we hadden ook een verloting erbij. Onze gemeentesecretaris heeft zowaar nog een flinke taart gewonnen. Dus wat wil je nog meer?
1: Nou, de avond kan niet meer stuk, ik hoor het al. En iets van de historie meegekregen en weer opgefrist. Dus dat was prachtig. Ik hoor het, mevrouw Poepjes. Ik hoor u enthousiast erover vertellen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel mooi. Dan zitten we ook nog in...
2: De Radio Oost Vinylweek.
1: Ja, en dan mag iedere burgemeester een favoriete vinylplaat uitkiezen.
0: Ja. Nou, dat was heel eenvoudig voor mij. Ik hoefde daar ook helemaal niet lang over na te denken. Ik kom ook uit een familie. Mijn vader is een groot muziekliefhebber. Had ook veel platen thuis. En toen ik een jaar of 6 was, begon ik ook wel te interesseren daarin. En Madonna was helemaal top of the bill toen. Vooral met haar nummer haar album Like a Virgin. En het nummer dat mij daar echt heel erg altijd op aansprak was Dress You Up.
1: Oké. Okay. Had u hem op single? Of is dit een albumnummer?
0: Ik had hem op cassettebandje. En hij staat als eerste liedje op kant B van het album Like a Virgin. Kijk, dat weet je dan wel weer, hè, omdat je dat bandje altijd eeuwig afspeelt. Ik heb het overigens nog en het doet het ook nog, het bandje. En ik heb toen eens van een vriend van mijn vader daar echt zo'n maxi-LP van gekregen. Dus dan had je dat liedje zelf. Het is ook uitgebracht met allemaal van die extended versions erbij. Op kant B en zo.
1: Ja.
0: Ik vond dat echt geweldig.
1: Okay.
0: En u merkt het wel aan me, ik vind het nog steeds geweldig.
1: Nou, hartstikke goed. Een maxi-single van Dress You Up.
0: Ja.
1: We gaan hem voor je draaien.
0: Nou, dat vind ik echt super, want het is een geweldig nummer.
1: Mooi zo. Tot volgende week.

0: Madonna hoorde je en Dress You Up op verzoek van de burgemeester van Oost-Weijen. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Half negen geweest al een tijdje geleden. Hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws.
14: Bij een grote kettingbotsing op de A1 zijn vanmorgen 17 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde bij Badme in de richting van Deventer. Meerdere automobilisten zijn gewond geraakt bij het ongeluk. Om hoeveel gewonden het gaat is nog niet bekend. Zeker 11 auto's zijn zo zwaar beschadigd geraakt dat ze door een bergingsbedrijf meegenomen moeten worden. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week de systemen van het bedrijf binnen wisten te dringen en data wisten te stelen. De gestolen data is door de hackers teruggegeven. Hoeveel geld er is betaald is niet duidelijk. Het moederbedrijf van Canvas heeft excuses gemaakt voor de situatie. De Universiteit Twente, het Deltion College en de Hogeschool Windesheim stonden op de lijst met scholen waarvan data was gestolen. En de directeur van een failliet verklaard transportbedrijf uit Enschede is onvindbaar voor de curator. Dat terwijl er nog meer dan een miljoen euro aan schulden is overgebleven na het faillissement. De Belastingdienst eist ruim een miljoen terug van het bedrijf. Ook het pensioenfonds en 4 andere schuldeisers hebben voor bijna een ton aan schulden gemeld. De curator zoekt de komende tijd verder naar de verantwoordelijke ondernemers achter het bedrijf. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws in de Oost-Ep.
0: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
15: Goedemorgen Marcel.
0: De zon is erbij in Hengelo. Ik heb er van alles voorbij zien komen. Wolken, brekende wolken, een regenboog via de foto. Ja, het is wisselvallig hè.
15: Ja, het is een heel wisselend beeld. Een uurtje geleden was het hier in Kampen, omgeving helder. En halverwege die periode een bui gehad en momenteel is het weer opgeklaard. En ook opklaringen, je gaf het zelf al aan, boven Twente en Salland. En het is inderdaad een wisselend beeld. Het blijft vandaag ook zo. Stapelwolken, wolken, af en toe zon, het wisselt elkaar allemaal af. Lokaal valt er een paar dichte regenbuien. Voorkeur voor het westen van de provincie. Maar het blijft ook op een groot aantal plaatsen gewoon droog vandaag. Met temperaturen maximaal 12 tot 13 graden. Met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Ja. Later krimpt die wat naar het zuidwesten. En dat heeft te maken met een front wat vanavond op het programma staat. Vanavond raakt het overal bewolkt. Later vanavond, het eerst in het westen plaatselijk wat lichte regen, wat zich naar het oosten gaat uitbreiden. Later vannacht wordt het dan weer een tijdje droog met minimaal 5 tot 6 graden. Met dan vannacht een zwakke tot matige zuidwestenwind. En morgen arriveert er een depressie op de Noordzee. Die is vooral in de bovenlucht goed ontwikkeld. Dat betekent de onstabiel weer. Half tot zwaar bewolkt weer. De wolken overheersen, ook af en toe zon. En het toenemend aantal buien in de loop van de dag. Plaatselijk zouden wat hagel bij kunnen zitten. Op een enkele plek ook een klap onweer. Temperatuur temperaturen een graad of 13 en een matige zuidwestenwind. Maar bij een actievere bui kunnen er ook windvlagen optreden. Dus vooral morgen overdag toch een aantal buien die zeker ook in het westen van de provincie welkom zijn.
0: Ja, robuust weer met wat lage temperatuur. Het is frisjes gewoon.
15: Ja, het is frisjes. Normaal gesproken zit je rond de 17 graden in deze fase van mei. Nou, vandaag is het 12 tot 13, morgen 13. En als je kijkt naar de donderdag, dan ongeveer weer gemiddeld over de provincie 12 graden. Nog steeds een aantal buien. Vrijdag 13 graden met meer een plaatselijke bui. Neemt het aantal buien wat af. En in de loop van het weekend zie je langzaam zeker wat opwarmen. Zaterdag nog niet. Dan is de zon heel lokaal nog een bui. En zondag, met een beetje geluk, blijft het droog. Hmm. En daar zitten we dan gemiddeld op zo'n graad of 15.
0: Ja, we moeten dus geduld hebben. Ja, je gaat er een beetje snel aan voorbij, Gert, met donderdag. Maar het is wel hemelvaarts. Ja, dag, we kunnen toch wel een beetje dauw trappen, denk ik. Ja, dat met die vochtigheid gaat het wel lukken, denk ik. Maar.
15: Ja, maar die vochtigheid gaat wel lukken. Het zal een frisse stort zijn, 's ochtends. Dan is het vervolgens, die donderdag, is het toch weer een beetje vergelijkbaar met de dagen die we nu hebben. Wisselend bewolkt, zon, stapelwolken. En dan gaan weer een aantal buien ontstaan. Ik denk wel dat het aantal buien ten opzichte van morgen wat minder is. Maar het is zeker niet droog. En temperaturen 12, 13 graden met een matige wind overdag uit een westelijke richting.
0: Iets dikkere jas dan maar mee bij het dauwtrappen, Gert.
15: Ja,
0: dankjewel.
15: Zeker.
0: En een fijne dag.
15: Ja.
0: Dan maar de verkeersinformatie nog. Want ja, door die aanrijding op de A1 natuurlijk nog een grote en drukke ochtendspits. Bastiaan zei het al, Hengelo richting Apeldoorn tussen Lochem en Twello. 1 kilometer file nog maar wel een uur vertraging door de bergingswerkzaamheden. Ja, als er 17 auto's op elkaar rijden en ook mensen afgevoerd moeten worden met ambulances, gaat dat wel even duren. 3 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan via knooppunt Azelo. Daar moet je dan al zijn in de buurt van Hengelo. En dan via Zwolle. Dus de A35, A28, A50. Dat is een fors eind om, maar dan sta je niet een uur in de file. Verwachte eindtijd van alle problemen staat aangegeven op 11 uur, maar dan moeten ze opschieten. Dat lijkt mij stug met zoveel ravage. Dan de andere files nog maar even. A35 Enschede richting Zwolle staat vast tussen Almelo en Nijverdal. 3 kilometer en 6 minuten. Richting Enschede tussen Buren en Enschede West. 6 kilometer en 6 minuten. De N35 vanaf de Duitse grens naar Enschede. 2 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salm-Twente-tunnel en Wierde. 4 kilometer en 10 minuten aan vertraging. N50 en Loord richting Apeldoorn tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Dus richting de A28, 5 kilometer en 10 minuten aan vertraging. N340 staat ook vast. Onze collega Joost Haring staat erin. 2 ongevallen meldt hij. Eentje ter hoogte van de Hessenweg. Langzaam rijdend verkeer met een oplopende file. En dat klopt, 5 minuten vertraging heb je er. En 4 kilometer file staat er voor de afrit Dalfsen. N344, want mensen gaan omrijden nu. Rotte richting Apeldoorn tussen Dijkenhoek en Deventer. 2 kilometer met 7 minuten vertraging. En dat was het wel. Grootste probleem dus altijd op de A1. We houden je op de hoogte als er meer nieuws over bekend wordt.

0: Veel saxofoons vanochtend. Deze solo zat in Super Freak van Rick James.
1: Hoorde je op Radio Oost. Wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending? We hadden het over de ethostelling. In bijna 100 gemeenten in Nederland, ook in Deventer, Raalte en Oostwijen, worden de komende 2 weken dak- en thuisloze mensen geteld. Moet een beter beeld geven van hoeveel mensen nou eigenlijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Want dakloosheid, dat is meer dan iemand die in het park slaapt, zegt de regionaal coördinator.
2: In de ethostelling kijken we inderdaad ook naar mensen die tijdelijk noodgedwongen bij vrienden of familie verblijven of noodgedwongen op een vakantiepark. Maar ook mensen die langer in de instelling verblijven omdat er geen passende vervolghuisvesting is. En het is natuurlijk ook lastig om deze groep mensen in beeld te krijgen. Daarom vragen we eigenlijk zoveel mogelijk organisaties die direct of indirect met deze mensen in contact staan in zo'n situatie om een vragenlijst in te vullen. En dat kan heel breed zijn. We vragen natuurlijk de opvangorganisaties, maar ook huisartsen, kerken, mediators, bewindvoerders, scholen, om hier toch samen in mee te denken.
0: Ja, het gaat bij de telling niet alleen om aantallen, ook de oorzaken van de dakloosheid zijn belangrijk.
2: Het onderzoek geeft niet alleen de aantallen weer, maar ook kan ook aanleidingen weergeven. Dus hoe is iemand in deze situatie terechtgekomen? En als dan blijkt dat veel mensen door schulden in de problemen zijn gekomen, of dat de groep jongeren extra groot is, wat ook uit eerdere tellingen is gebleken, dan kunnen we daar ook gerichter actie uitzetten in de regio en daar ook betere hulp voor verzinnen.
1: Dan de toekomst voor de glastuinbouw. Daar hadden we het ook over vanmorgen. Die toekomst is er in Overijssel als er meer ruimte komt voor kassen. De sector ken je vooral uit het Westland natuurlijk, maar ook in de Koekoekspolder bij IJsselmuiden wordt veel geteeld uit kassen. Tuinders zeggen daar meer ruimte nodig te hebben om innovatief en duurzaam groente te kunnen kweken.
3: Als je om je heen kijkt, dan is dit 7 hectare paprika. Dit is mijn trots, ja. Het is een gebied wat zich kenmerkt door veel jonge bedrijfsopvolging. Het is ook een divers gebied met teelt van tomaten, komkommers, paprika's, witlof. Ja, het zou zonde zijn om die niet het perspectief te bieden om verder te kunnen ontwikkelen. Maar ook om de stappen te zetten die nodig zijn richting verduurzaming, groenere teelt. Daar hebben we gewoon bepaalde schaalgrootte voor nodig. Ja, daarvoor hebben wij aandacht gevraagd bij de provincie Overijssel. De netcongestie is eigenlijk net als in elk andere sector van ons ook van belang. Maar ook een stukje ruimtelijke inpassing is voor ons ook zeer belangrijk. Omdat we werken als glastuiners met redelijk grote oppervlaktes. En die moet je wel ergens kwijt kunnen. Dat is een uitdaging. En je hebt een bepaald evenwicht nodig daarin. Je hebt een bepaald volume aan kassen nodig om die voedselproductie wel te behouden. Het belangrijkste wat wij nodig hebben is een overheid die met ons meedenkt, met ons in gesprek gaat. Om samen te onderzoeken wat heeft de glastuinbouw nodig om samen tot een goede aanpak te komen.
0: En dan hoorde je vanochtend over de voetbalwedstrijd van het jaar tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle. Nou ja, wedstrijd. Het gaat om 42 seconden, afgerond naar boven tot 1 minuut voetbal. Vanavond de warming-up duurt langer. Waarom gaan ze dit nou doen? Een fout van de scheidsrechter.
4: De scheidsrechter heeft na de wedstrijd haar eigen rapport opgesteld. En daarin heeft ze aangegeven, ik heb een verkeerde beslissing genomen. Ik had de speler het veld uit moeten sturen, dus niet gebeurd. En de wedstrijd moet hervat worden met een vrije bal voor ATC op 20 meter van het doel. Dus in een kansrijke positie. En daarbij aangetekend, WVF speelde al met 10 man. En had dus met 9 man de wedstrijd moeten voortzetten. De scheidsrechter floot af 42 seconden na haar beslissing. De KNVB heeft toen gezegd, we corrigeren dit. Niet drie minuten, maar 1 minuut maken we ervan. Dus we ronden die 42 seconden af.
1: Ja, en dan denk je die 42 seconden, die laatste minuut, dat gaat helemaal nergens over. Nou, zeker wel, want de kans op promotie staat nog op het spel.
4: Wij strijden om de tweede plek. Zutphen is kampioen, dikverdiende kampioen. En daarachter is het een hele spannende strijd van 3 of 4 ploegen die allemaal nog tweede kunnen worden. En word je tweede, dan pak je een automatische vervangende periode. En mag je na competitie spelen. Dus ja, dat wil iedere club natuurlijk graag, na competitie om promotie. En dat zijn slechts twee wedstrijden. Een minuut is natuurlijk weinig. Aan de andere kant, 20 meter van het doel is het niet onmogelijk. En ja, er wordt vaker gescoord in een minuut, maar de kans is niet zo heel groot. Maar we gaan het zien vanavond, dat maakt het ook spannend.
0: Zeker, we zijn erbij en we gaan het streamen live. Een minuut lang ATC WVF. En je hoorde alleen de voorzitter van ATC, Frank Kraken, omdat ze bij WVF de telefoon niet opnamen. Anders hadden we die ook graag gehoord. Want er is wel iets van animositeit nu.
1: Ja,
0: het zat niet helemaal lekker.
1: Nee, ze zijn er niet blij mee.
0: Is geen lolletje gebleken.

0: grootste hit was het van Herman's Hermit. No Milk Today, allemaal in het kader van...
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: En die Vinylweek gaat ook zometeen na 9 uur door bij Bert van Losser op Radio Oost. We bouwen langzaam op naar komende vrijdag. Dan is de Vinyl Top 100.
0: Ja, je kunt nog stemmen als je dat nog niet hebt gedaan via onze website, via de app. Klik op de button daarvoor en dien je favoriete vinylplaten in. En daarvoor hebben we op Hemelsdag natuurlijk nog de Vinyl Bingo.
2: Oh ja.
0: Bingo.
2: Nou zeg, ja, het kan niet op.
0: Het kan zeker niet op. Met mooie prijzen en veel platen van vinyl. Vooral muziek dus uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals deze. Tot morgen.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: Europakinderhulp.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
13: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Hornen Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
13: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Hornen en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een kettingbotsing op de A1 bij Badmen zijn vanmorgen 17 auto's op elkaar gebotst. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. Ook de UT en Deltion College waren slachtoffers van de hack. De directeur van een failliet verklaard transportbedrijf uit Enschede is onvindbaar voor de curator. Dat er wel een nog meer dan een miljoen aan schulden is. Meer nieuws in de Oost-app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
18: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
17: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
6: studenten die uit de omgevingen van de Hoogveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
17: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Er kwam iemand binnen, ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
21: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
22: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
21: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
23: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
21: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
24: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
25: Het is 3:09. Goedemorgen. Het is tegenwoordig bijna standaard even een scan van je paspoort uploaden voor een hotel, een datingapp of zelfs social media. Ondertussen liggen duizenden Nederlandse paspoortkopieën op straat en neemt identiteitsfraude flink toe. Dus de vraag van vanochtend, waar trek jij eigenlijk de grens? En ondertussen maken we het muzikaal een stuk veiliger, want tussen 10 en 11 is het weer tijd voor de Pim Pam plaat. Vandaag draait alles om de letter F. Dus welke artiest of titel met een F moet absoluut voorbij komen in de vinylweek hier op Radio Oost. En dan nog even de diepgaande gedachte van vandaag. Wees altijd de beste versie van jezelf en niet de tweede rangsversie van iemand anders. Oftewel, probeer niemand anders na te doen, want juist dat eigene maakt mensen interessant. Goedemorgen.
26: Hey, hallo!
16: Radio Oost. Bert van Lossen.
26: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: De Radio Oost.

0: gisteren nog vakmatige toilet. Door het toilet gespoeld, deze van Kate Bush. Samen met Peter Gabriel. Don't Give Up, niet door mij, overigens maar door Wieke. Maar de LP die wordt dus opgestuurd. Zometeen natuurlijk weer een nieuwe vinylronde hier op Radio's. Want we zitten natuurlijk midden in de vinylweek hier op Radio's. Kate Bush en Peter Gabriel, halverwege de jaren 80, grote hit Don't Give Up.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is natuurlijk dinsdag, dat wisten we. Het is vandaag ook internationale dag van de verpleegkundige. Een mooi moment om alle mensen in de zorg even extra in het zonnetje te zetten. Verpleegkundigen, verzorgende specialisten. Mensen die dag en nacht klaarstaan voor anderen. Dus mocht je iemand kennen in de zorg, geef ze vandaag even een compliment. Want het is vandaag de internationale dag van de verpleegkundige. Verder is het ook Limerickdag, de dag van de grappige, soms een tikje flauwe rijmpjes. Grote kans dat er vandaag ergens weer creatieve gedichten voorbij gaan komen op de radio. Let op mijn woorden. Het is ook kilometer tellendag. Mooie reminder om eens te kijken hoeveel kilometers jouw auto inmiddels op de teller heeft staan. En of je nog een tijdje mee kan. En het is ook notenfudge-dag. Dus mocht je nog een excuus zoeken voor iets lekkers bij de koffie vandaag, nou dan is dat bij deze geregeld. En dan in het nieuws. Twee vliegtuigen met opvarenden van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. Een deel van de passagiers stapt uit in witte beschermende pakken. Ik weet niet of je de foto hebt gezien. Ziet er echt wel astronomisch uit, hoor. Zes geëvacueerden reizen later door naar Australië. En het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackers na de cyberaanval van vorige week. En volgens het bedrijf zijn de gestolen gegevens teruggegeven en vernietigd. En ook in het nieuws Rusland, want die heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op meerdere Oekraïnse steden vlak na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren. Onder meer in Kharkiv, Zaporizhia en Kiev. Die werden dus getroffen. En wat gebeurde er nog meer op deze dag? Nou, in 2008 kreeg Neil Young letterlijk een plek in de natuur. Er werd namelijk een nieuw ontdekte spin naar hem vernoemd. En vandaag, 13 jaar geleden, ging astronaut Chris Hadfield viraal met zijn versie van David Bowie's Space Oddity, opgenomen vanuit het internationale ruimtestation ISS. Miljoenen mensen bekeken die bijzondere videoclip op YouTube. En ik heb nog een record voor je, eentje voor in de geschiedenisboeken. In 1941 presenteerde Konrad de Z3 in Berlijn. Dat is de allereerste werkende programmeerbare computer ter wereld. Vandaag dus, de eerste in 1941.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, juffrouw. Ja, jarig vandaag, 78, Stevie Winwood. Higher Love is een van zijn hits uit de jaren 80.

0: Prachtige plaat, schrijft Sari Schepers uit Deurdingen over deze van de Hollies en The Air That I Breathe. Het is bijna 9:30, zometeen het regionale nieuws. Bastiaan, wat heb je voor ons?
1: Zometeen gaat het over een grote kettingbotsing op de A1. Daar heeft verkeer nog steeds heel veel last van.
0: En de vraag van vandaag komt er ook aan. En de pingpongplaat zometeen, de letter F. Tussen 10 en 11 ben jij aan zet. Het is de volop vernieuwweek hier op Radio Oost.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
7: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Het is 9:40 op Radio Oost, het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijan.
1: Bij een grote kettingbotsing op de A1 zijn vanmorgen 17 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde bij Badmen in de richting van Deventer. Zeker 3 mensen zijn bij het ongeluk gewond geraakt. 11 auto's zijn zo zwaar beschadigd geraakt dat ze door een bergingsbedrijf meegenomen moeten worden. Door het ongeluk is de vertraging van Holte richting Deventer nog een uur. De weg is inmiddels wel weer vrij. Door het ongeluk staan er ook veel files op de provinciale wegen rondom Deventer. Bij een ander ongeluk op de N340 bij Dalfsen is vanmorgen ook iemand gewond geraakt. Ongeluk gebeurde daar toen 2 auto's op elkaar botsten. De gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto's mee moeten nemen. En de gemeente Hardenberg installeert vandaag als eerste Overijsselse gemeente een nieuw college. Doen 22, CDA en VVD vormen de komende 4 jaar het gemeentebestuur. Dat de partijen er zo snel uit zijn, komt omdat ze een akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten. Plannen zijn daarin niet nog volledig uitgewerkt. Toch zijn een paar plannen al wel bekend, zegt verslaggever Jeroen Kuiper.
10: Dat het AZC aan de Jachthuisweg zo snel mogelijk dicht moet. Daarvoor wordt maximaal druk gezet op het COA. Ook willen ze dat de Neder-Saxe-lijn er komt. Daarvoor willen ze het lobby voortzetten. En ook zetten ze in op verbetering van de verkeersveiligheid. Op bijvoorbeeld de kruising met de N341 in Sipkulo. En op en rond de N36.
1: Behalve dat het huidige AZC dicht moet, wil het nieuwe gemeentebestuur van Hardenberg voorlopig ook geen nieuwe asielzoekers opvangen. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Tep.
0: Dankjewel, Bas. Ik heb even een file. Nou, die file waar jij aan refereerde, daar staat op dit moment een file van 5 kilometer vertraging. Er staat nog ruim een uur. Het is 9:30. Je luistert naar radio's. Ik heb ook nog even het weer voor je. Tenminste, als ik het weer ergens kan vinden, dan is het helemaal in orde. Goed. Dat heb ik hier.
1: Bewolkt, winderig.
0: Ja, nee. Vandaag veel wolken boven Overijssel. Af en toe wat zon en lokaal kan een buitje vallen. De meeste plekken houden het waarschijnlijk droog. Met een stevige noordwestenwind voelt het fris aan voor half mei. Het wordt maximaal een graad of 13. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig met buien en weinig warmte. Dan even naar de vraag van vandaag.
11: De vraag van vandaag.
0: Stel, je moet nu ineens een les geven van een uur, maar je mag zelf het onderwerp kiezen. Waar zou jij dan zonder voorbereiding over kunnen praten?
1: Tennis? Denk het wel, ja.
0: Een uur lang over tennis. 45 minuten, hè? 45 minuten. Tennis, oké. Okay. Maar nou, dat kan dus van alles zijn. Van voetbal tot barbecuen, van tuinieren tot top 40 hits uit de jaren 80. Waar ben jij stiekem een expert in? Laat het me even weten via de app. Jij dus tennis. Een uurtje, nou, denk wel over het vak radio en tv. Kan ik wel een uurtje over kletsen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. En over amateurvoetbal, amateurpotje, vanaf vanmiddag weer online.
1: Dat bewijs je wekelijks. Ja. Meer dan een uur.
0: Ja, anderhalf uur. Dus wat dat betreft, dat moet lukken. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd naar waar jij een expert in bent. Dus je moet nu ineens een les geven van een uur, maar je mag zelf het onderwerp kiezen. Waar zou jij dan zonder voorbereiding over kunnen praten? Laat het me weten. Het is de vernieuwweek hier op Radio's met zometeen de Bad Shop Boys en Dusty Springfield. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, bingo-dag op Radio's. En vrijdag natuurlijk de Vinyl Top 100. Dit is Tina Turner en Watch Love.

0: file op de A1 is inmiddels opgelost. Staat er nog wel eentje op de A32. Heerenveen richting Meppel tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. Daar staat een file van 4 kilometer en vertraging van dan een minuut of 6. Je hoorde de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en What Have I Done to Deserve This?
1: Vraag van vandaag.
0: Even naar de vraag van vandaag hier op radio. Stel, je moet nu ineens een les geven van een uur, maar je mag zelf het onderwerp kiezen. Waar zou je dan zonder voorbereiding over kunnen praten? Even kijken. Nicole Gieskes uit het mooie Oldenzaal. Nou, op dit moment in mijn leven kan ik wel een uur vol praten over de geweldige overgang. Ik denk niet dat het gaat over het... Over de overgang van het ene liedje naar het andere liedje. Maar goed, ik wens je veel sterkte toe en veel wijsheid. Ik zal wel een uur kunnen praten over de werking van het brein en de gevolgen op het leren. Dat het goed is om je brein te trainen, net zoals je andere spieren traint in de sportschool. Aldus Betty Radstok uit Kampen. Mooi! En Yveske kan uren praten over natuurbeheer in de Weerribben. Stel, je moet nu ineens een les geven van een uur, maar je mag zelf het onderwerp kiezen. Waar zou jij dan zonder voorbereiding over kunnen praten? Laat het even weten via de app. Volop vernieuwd, het is de vernieuwweek hier op radio's met Wham en Wake Me Up. Before you go.

0: De Culture Club met voorman natuurlijk Boy George.
1: De vraag van vandaag.
0: En Karma Chameleon stond 1 in de jaren 80 tussen 12 en 1 natuurlijk hier op Radio Sfeer. Een nieuwe editie van de vinyl editie van Back to the 80s. Even naar waar jij wel een uurtje les in kan geven, want dat is namelijk de vraag van vandaag. Stel, je moet nu ineens een les geven van een uur, maar je mag zelf het onderwerp kiezen. Waar zou jij dan zonder voorbereiding over kunnen praten? Wat komt er allemaal binnen? Nou, ik vind puzzels oplossen en puzzel leggen leuk. Daar kan ik me goed mee vermaken en daar kan ik dus ook wel een uurtje over praten. Hartstikke leuk. Goedemorgen Bert, technieken in schilderen. Groetjes Corrie. Dat lijkt me heel erg interessant. En Ronald, goedemorgen Bert. Als ik een uurtje spontaan les zou geven, zou ik het doen over het maaien van gazon. Met name het iets grotere werk. Bijvoorbeeld gazons in woonwijken. Ik heb het zelf 12 jaar gedaan voor de gemeente Enschede. Dankjewel voor het doorgeven, Ronald. En Karin Teunis uit Lettelen, respect, daarover lesgeven. Nou, ook wel een goeie. Hey, zometeen de Pimpam Blaad op Radioost.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best... Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
12: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
13: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
15: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een kettingbotsing op de A1 bij Badme zijn vanmorgen 17 auto's op elkaar gebotst. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Er stond een lange file, maar de weg is inmiddels weer vrij. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week data wisten te stelen. Ook de UT en Deltion waren slachtoffer van de hack.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste.
13: Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het mooiste plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
19: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
20: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
21: Designer outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
20: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
22: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
23: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
22: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
24: Check de meter.
25: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Het is 3:10, je luistert naar radio's. De strakke paardenstaarten en knotjes voor mannen kunnen kale plekken veroorzaken. Het is maar even dat je het weet. Het is de tijd voor de Pimpamblaad hier op radio's. Alles met een F is van harte welkom. Dus artiesten die beginnen met een F. Of titels van liedjes die beginnen met een F. De trap af met de keuze van Tony Morsink, Irene Cara en Fame.
26: Radio Oost. Bert van Lossen.
27: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
26: De Radio Oost Vinylweek.
28: Pim, pam,

0: natuurlijk niet ontbreken op deze dinsdag. Volop vinyl hier op Radio's. Komende donderdag spelen we de vinyl bingo. Ga naar oost.nl/vinyl en dan kun je gratis jouw bingo kaart downloaden. Je kan onder andere een platenspeler komende donderdag winnen. Dus op Hemelvaartsdag de hele dag vinyl bingo. En komende vrijdag de vinyl top 100. En jij kan jouw ingestuurde lijst op vinyl krijgen. Als jij dus jouw favoriete liedjes even doorgeeft, ga naar onze site oost.nl/vinyl. En daar kun je dus stemmen op de vinyl top 100. En je kan jouw bingo kaart geheel gratis downloaden.
1: Hè? Succes, hè?
2: Wie wens jij vandaag succes?
0: Wie wil jij vandaag succes wensen? Misschien je zoon of dochter met examens, een collega met een spannende presentatie, of misschien wel je favoriete voetbalploeg, want ja, je kan natuurlijk ook WVF succes wensen en ATC ook, want die spelen vanavond tegen elkaar voor 42 seconden. En dat kun je vanavond allemaal live zien op Instagram Oostsport. 42 seconden voetbal dus vanavond live tussen twee ploegen. ATC uit Hengelo tegen het Zwolse WVF. Maar goed, wie wens jij succes? Laat hem even weten.

blijft een fantastisch liedje deze van Sting, The Fields of Gold. Natuurlijk voorman geweest van The Police. Op radio's, we zitten dus midden in de Pimpamplaat, liedjes met een F. Zo meteen nog Fiction Factory met Feels Like Heaven. En straks ook nog Roxette, Fading Like a Flower. Ik heb nog een paar plekjes over. Welk liedje wil jij graag horen met een F in de Pimpamplaat? Laat het me even weten. Kan via de radio-step. Je mag ook een spraakbericht insturen via de radio-step. 06-456-7133.

0: Zometeen ook het regionale nieuws met Bastiaan Kleijan. Wat heb je voor ons, Bastiaan? Het
1: gaat zometeen over de hek waar Universiteit Twente en het Deltion College in Zwolle slachtoffer van werden. Dat is opgelost.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op Eliza. ElizaWasHere.nl.
0: Het is 10:30 op radio's, het regionale nieuws met Bastiaan Kleijan.
1: Bij een grote kettingbotsing op de A1 zijn vanmorgen 17 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde bij Badme in de richting van Deventer. Zeker 3 mensen zijn bij het ongeluk gewond geraakt. 11 auto's zijn zo zwaar beschadigd geraakt dat ze door een bergingsbedrijf meegenomen moesten worden. Door het ongeluk was de vertraging op het hoogtepunt van Holte richting Deventer 1 uur. De weg is daar inmiddels weer vrij en alle files zijn ook opgelost. Ook op de provinciale wegen rond Deventer stond het vanmorgen muurvast, maar ook die files zijn opgelost. Universiteiten willen in de loop van deze week weer gebruik gaan maken van de systemen van Canvas. Die systemen werden vorige week gehackt, maar het moederbedrijf achter Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gestolen data is teruggegeven. Of en hoeveel geld er is betaald is niet duidelijk. Het moederbedrijf heeft in ieder geval excuses gemaakt voor de situatie. De Universiteit Twente, het Deltion College en de Hogeschool Windesheim stonden op de lijst met scholen waarvan data was gestolen. De UT besloot hierop om Canvas tijdelijk offline te halen. En het is een bijzondere situatie vanavond in Hengelo. Je had het er net ook al even over. De laatste 42 seconden van de wedstrijd tussen ATC en BVF uit Zwolle worden uitgespeeld. Wordt afgerond daarboven, dus het zal een minuut zijn. Heeft allemaal te maken met een fout die is gemaakt in de wedstrijd tussen die beide clubs van een maand geleden. Toen kreeg een speler in de slotfase een 2e gele kaart, maar die speler werd vervolgens niet van het veld gestuurd door de scheidsrechter. Werd pas na de wedstrijd ontdekt, waardoor de laatste minuut nu over moet. ATC-voorzitter Frank Kraken vertelt dat er voor zijn club nog wel wat op het spel staat.
14: Wij strijden om de 2e plek. Zutphen is kampioen, dikverdiende kampioen. En daarachter is het een hele spannende strijd van 3 of 4 ploegen die allemaal nog 2e kunnen worden. En word je 2e, dan pak je een automatische vervangende periode. En mag je na competitie spelen. Dus ja, dat wil iedere club natuurlijk graag. Na competitie om promotie. En dat zijn slechts 2 wedstrijden.
1: Tegen Tubantia zegt WVF juist niet blij te zijn met de situatie. De Zwolse club beschuldigt ATC ervan te hebben aangedrongen tot het overspelen van die laatste minuut.
0: En vanavond live te zien op Instagram, ja. O-Sport. 42 seconden.
1: Ik ben benieuwd. Ja, een minuutje naar boven afgerond, zei Frank Kraak ook. Het wordt een minuut. Ze gaan niet...
0: Wordt het een minuut? Ja, het is een vrije trap voor ATC rond de 16. Dus ik snap het eigenlijk wel.
1: En dan 9-11.
0: Ja.
1: Ook nog. Dus
0: Ja, nou, ik denk dat de voorhoede van WVF de kleren gewoon niet aan hoeft te trekken.
10: Nee.
0: Het is een vrije trap. Ja, je moet wel een muurtje neerzetten natuurlijk. Nou, mooi. Ik heb afgelopen seizoen nog een keer 20 minuten ergens moeten fluiten. Dat is ook wel raar, hoor. Dan begin je ergens met een doeltrap en dan moet je nog 20 minuten bij een stand van 2-0.
10: Om des keizers baard.
0: Nou, nee. Dat was Luktor Etemergo tegen Reutem. Twee ploegen die tegen degradatie strijden. Dus was best
10: ja, in 20 minuten kan je ook nog wel wat.
0: Ja, maar
10: 42 seconden, iets minder.
0: Als je voorstaat is heel irritant. Want je denkt aan de ene kant van, joh, we moeten niet snel een tegengoal tegen krijgen. En Luktor kreeg al binnen 5 minuten een goal tegen. Toen was het 2-1. En toen was het nog 15 minuten heel hectisch. Ga daar naartoe. Vanavond dus.
10: Ja.
0: En ik moet nog aan één iets denken. Ooit om promotie, hè. De strafschoppen-serie. Moesten wat clubs alleen voor een paar strafschoppen moesten naar Weerselo.
10: Oh.
0: Was een club uit, even kijken, volgens mij was daar Schalk Haar bij betrokken. De Zweef en UD Weerselo. Die moesten dus vanaf de strafschoppenstip bepalen wie er uiteindelijk volgens mij in de klasse bleef. En de overige twee degradeerden. Of ja, het ging niet om het kampioenschap. Heb ik ook nog een heel itemje over gemaakt. Dat is meer dan 20 jaar geleden ook. Niet
10: mooie
0: te geloven.
10: Apotheose.
0: Ja, mooi, dit soort verhalen. Hoort alleen maar bij het amateurvoetbal. En elke week hebben we daarover een amateurpotje. Ik heb even het weer voor je. Vandaag veel wolken boven Overijssel. Af en toe wat zon en lokaal kan er een buitje vallen. De meeste plekken houden het waarschijnlijk droog. Met een stevige noordwestenwind voelt het fris aan voor half mei. Het wordt maximaal een graad of 13. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig met buien en weinig warmte. We gaan gauw door met de Pimpamplaat in de Volop Vernieuwweek hier op radio's. Komende donderdag natuurlijk de bingo en vrijdag de Vernieuw Top 100. Je kan nog steeds stemmen. Ga naar onze site oost.nl/vernieuw. Fiction Factory feels like heaven. Over hemelvaart gesproken.

Jenny kwam met deze suggestie van Fleetwood Mac. Family Man is wel een van de leukste liedjes van Fleetwood Mac, vind ik zelf persoonlijk. Hey, leuk dat je luistert naar radio's. Het is kwart voor elf, zometeen Raad de Plaat. Goedemorgen Bert. Heb je een plekje voor een plaat met een F voor me? We zijn afgelopen zaterdag naar het geweldige concert van Frank Boeijer geweest en kregen zelfs een hand van hem. Daarom graag een nummer van Frank Boeijer, Esther Wijdans. Frank Boeijer. Koud in mijn hart is mooi, paradijs is mooi. En als ik ergens op een jaren 80 feestje wat liedjes in mag starten, dan sluit ik vaak af met deze, want deze zingt iedereen mee. Van A tot Z. Het was overigens in de Deventer Schouwburg afgelopen.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Georgie Michael en Faith, zo is het stofzuigen nog leuker, schrijft Nicole op de app.
2: Raad de plaat.
1: Dorothy deed het altijd in Ziezo Zondag, raad de plaat. Nou, ik heb weer een opgave voor je. Je kan onder andere een sportieve waardebon van €42 in de was slepen. En daarbij doen we natuurlijk ook een vinylblokje. Het gaat om deze. Nou, weet je welke het is? Laat het me even weten via de Radio Oosten. De Vinylweek op Radio Oost. En ik heb er nog eentje in het kader van de Pim Pam Plan. Liedjes met een F. Of artiesten met een F. Ellen Foley.

0: Zij zong ook Paradise by the Dashboard Light samen met Meatloaf. Ik heb er wel een foto in What's a Matter Baby. De laatste vandaag in de Pim Pam Plaat.
1: Succes, hè?
2: Wie wens jij vandaag succes?
0: Wie wil jij vandaag succes wensen? Nou, heel veel mensen willen de spelersselectie van WVF het beste toewensen voor 42 seconden in de bus richting Hengelo voor die wedstrijd ATC tegen WVF. Vanavond trouwens te zien via Instagram en via de socials van NTV Oost, Oostsport. 42 seconden voetbal. Met commentaar, geloof ik, hè? Ik heb me laten vertellen dat Tijmen van Rissing commentaar geeft. Het begint dus met een vrije trap. Ergens net buiten de 16, recht voor de goal. En daar hebben ze al weken op geoefend bij ATC. Spektakelstuk vanavond in Hengelo. ATC tegen WVF. Ik hoorde zojuist dus Frank Kraken, die is ook in het echte leven voorzitter van ATC. Dan denk je net van nou, dat het nog net niet over de wereldvrede gaat. Maar goed, dat blijft ook alweer de charme van het amateurvoetbal. Zometeen het vervolg met meer vernieuw natuurlijk hier op Radio Oost. Zometeen dus na 11 gaan we vrolijk verder met natuurlijk ook Raad de Plaat.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een grote kettingbotsing op de A1 bij Badme zijn vanmorgen 17 auto's op elkaar gebotst. Meerdere mensen zijn hierbij gewond geraakt en 11 auto's moesten worden meegenomen door een bergingsbedrijf. De weg is inmiddels weer vrij. En het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die vorige week data wisten te stelen. Ook de UT en Deltion waren slachtoffer van die hack geworden.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
13: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
1: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
14: Check de meter.
15: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
16: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
17: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
18: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
19: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
20: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
19: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
21: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
19: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Het is 3 over 11. Leuk dat je luistert. De vinylweek de hele week bij radio. Zometeen natuurlijk Raad de Plaat. Heel veel suggesties komen binnen via de app. Zometeen dus de finale van Raad de Plaat hier op radio. Ik heb ook Supertramp voor je met school. En we trappen in dit uur af met Amy Stewart. En daarna gaan we...
11: Radio Oost. Bert van Lossen.
22: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
11: De Radio Oost Vinylweek.

0: Blijft een heerlijke klassieker, deze. Ik heb het over Supertramp en Schoedel op Radio Oost. Dan even naar deze, want in het kader van Raad de Plaat. Nou, ik heb Gerda Leveringa aan de telefoon uit het mooie Halle. Dag, Gerda.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Hoe is het eigenlijk in Halle qua weer? Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik een flits zonnetje. Maar het voelt een beetje koeltjes aan toen ik vanochtend even naar mijn auto liep.
1: Het is hier ook heel koud, Ben. En helemaal niet leuk. En wel een waterig zonnetje, dat klopt.
0: Een waterig zonnetje. Ja, hoe moeten we dan Hemelvaartsdag doorkomen, vragen wij ons af.
1: Ja, en dan moet nog naar de Hoeve toe natuurlijk met school- en volksfeesten.
0: Ah, ik reed er afgelopen, want ik was even in Rietmode zondagavond. Ze zijn er al helemaal klaar voor in de Hoeve. Wat is dat prachtig aangekleed in de avonduren.
1: Ja, dat heb ik nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is altijd heel gezellig, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want het eerste officiële zomerfeest, toch? De Hoeve?
1: Nee, en Markvelde is eigenlijk altijd het eerste. Hè?
0: Oh ja, Markvelde was afgelopen weekend.
1: Ja, dat was afgelopen weekend. Ja, tenminste, zo was het lang geleden toen wij daar nog woonden.
0: Oké, je bent echt een zomerfeest-queen, Gerda.
1: Ja, maar mijn kinderen zijn er ook altijd nog erg verliefd op.
0: Oh, nou, mooi toch. Even naar Raad de Plaat. Welke zocht ik?
1: Ja, Una Palona Blanca van Shoshi Baker. Die hebben we ooit...
0: Gefeliciteerd, zeg het maar.
1: Die hebben we ooit gezien in Bentelo, ooit lang geleden.
0: Ja, een van de meest spontane zangers die ik ken. Henk Weijgaard is spontaan, maar George Baker ook.
1: Ja, zeer zeker.
0: Ja. Nou, dankjewel Gerda. Ik heb een sportieve waardebon voor je. Die kun je mooi verzilveren.
1: Daar ben ik blij mee.
0: En in het kader van de vernielweek hier op Radio's krijgt er nog een vernielblokje bij.
1: Mooi.
0: Dan heb je er een mooie LP-standaard bij, zou ik zeggen.
1: Ja, ik heb er nog wel een mooie voor.
0: Nou, ik wens jou een fijne dag. Leuk om even weer met je gesproken te hebben.
1: Ja.
0: En ik ben helemaal op de hoogte. Het begint dus met Mark Velde, dan gaan we naar de Hoeve. Ik zal het in mijn agenda zetten voor volgend jaar.
1: Oké.
0: Okay. Dag, Gerda.
1: Groetjes, man.
0: Doei. Zometeen hier op Radio Oost. Het onmogelijk weet je. En ik heb Whitney Houston voor je. Met One Moment in Time. En dit is de opgave in Raad de Plaat. Zometeen kwart over 12 gaan we nog een keer spelen hier op Radio Oost. Dit is Una Paloma Blanca, Georgie Baker.

0: De Golden Earring, another 45 miles. Afgelopen zaterdag was ik bij Van Dikhout. Van Dikhout en vrienden. César Zuiderwijk deed ook nog even een stukje mee. De drummer natuurlijk van de Golden Earring. Krijg veel leuke reacties, complimenten voor de goede platenkeuze. Ik geniet volop. De een na de andere mooie en onverwachte plaat komt voorbij. Dankjewel, groetjes Liesbeth. Ik zal het even overbrengen natuurlijk. Want het is natuurlijk de vernieuwweek hier op Radio Oost.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: De onzinvraag voorbij de koffieautomaat. Om ergens onderuit te komen waar ze geen zin in hadden, gebruikte 20% van de mensen een heel bijzonder excuus. Nou, wat denk je? Laat het me even weten via de app. Zometeen krijg jij.

0: antwoord. Denk jij te weten welke bijzondere excuus mensen gebruiken om ergens onderuit te komen waar ze geen zin in hadden?
1: Ik denk dat heel veel mensen een griepje veinzen. Ja. Een beetje aanstellen.
0: Ja, misschien is dat nog wel meer dan 20%.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Een bijzonder excuus. Een heel bijzonder excuus.
1: Ik ga even nadenken hierover.
0: Oké, zometeen hoor je het hier op radio. Dus wat heb je zometeen in het nieuws?
1: We gaan het hebben over de postbezorging in ons land. Een dikke boete voor PostNL. En we gaan even kijken naar een bijzondere voetbalwedstrijd van vanavond.
0: 42 seconden.
1: Daar gaan we maar aan staan.
0: Te beginnen met een vrije trap.
1: En zo is het maar net.
0: Net buiten de 16, recht voor de goal.
1: Precies.
0: Ja, en dan
1: goed opgelet. Ja.
0: Ja, ja. Zo meteen het regionale nieuws met Wieke Essendal. Maar hier is nog even Neil Diamond.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Het is 11:55 hier op Radio's, het regionale nieuws. Wieke.
12: Ja, goedemorgen. Er wordt vandaag geteld in bijna 100 gemeenten in ons land. Onder meer in Raalte, Oostwijen, Zwolle en Deventer wordt gekeken hoeveel dak- en thuisloze mensen daar zijn. Het gebeurt om een beter beeld te krijgen van hoeveel mensen er wonen zonder vaste woon- of verblijfplaats. En ook om wat voor mensen het gaat. Want het gaat lang niet altijd over iemand die in een park slaapt. Het gaat ook om kinderen, 65-plussers en mensen die bijvoorbeeld in een auto of op een vakantiepark verblijven. Het is de laatste telling van dit jaar. Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt en vanaf dat moment kan er ander beleid worden gemaakt. PostNL moet een boete van bijna €7 miljoen betalen, omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd, zegt de toezichthouder. Volgens de wet moet het bedrijf 95% van de post binnen 24 uur bezorgen, maar dat was toen maar 90%. PostNL zegt tegen deze verslaggever dat het bedrijf daarom te weinig personeel heeft.
13: Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen, want er is geld voor gereserveerd. En nou ja, daar heeft PostNL natuurlijk wel een punt. Een visie is wel noodzakelijk. Dit schiet allemaal niet echt op.
12: Ja, de toezichthouder vindt dat PostNL beter zijn best moet doen om nieuw personeel te vinden. En vanavond gebeurt er iets opvallends in Hengelo. De laatste 42 seconden van de wedstrijd tussen ATC en WFF wordt opnieuw gespeeld strakjes. Bij die eerdere wedstrijd ging het namelijk mis toen een speler zijn tweede gele kaart kreeg, maar mocht blijven staan op het veld. En dus vanavond de aftrap voor nog geen minuutje aan voetbal.
14: En de wedstrijd moet hervat worden met een vrije bal voor ATC op 20 meter van het doel. Dus in een kansrijke positie. En daarbij aangetekend, WVF speelde al met 10 man. En had dus met 9 man de wedstrijd moeten voortzetten. De scheidsrechter floot af 42 seconden na haar beslissing. De KNVB heeft toen gezegd, we corrigeren dit. Niet drie minuten, maar één minuut maken we ervan. Dus we ronden die 42 seconden af.
12: WVF baalt van de situatie en zegt dat ATC heeft aangedrongen op het uitspelen van die laatste minuut. ATC zegt dat ze gewoon gebruik maken van het recht om het te laten overspelen. Je kunt hier meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
11: Ja, Job Lambrink is de trainer van WVF.
12: Ja.
11: Dus ik heb hem al een appje gestuurd. Ik zeg al klaar voor vanavond het tactische strijdplan. Ja, het is wel leuk.
12: Een wonderlijk verhaal is het.
11: Ja, en die wedstrijd kun je vanavond gewoon live zien op onze Instagram.
12: Ja.
11: O-Sport, 42 seconden met commentaar van Even te Napel.
12: Oh, wauw, echt
11: Evert,
12: waar?
11: Ja, Even gaat vanavond.
12: Dat is leuk.
11: Dat Evert schrikt dat hij het hoort, maar...
12: Ja. Bij deze.
11: Ja, nee, grote voorbeschouwing met Jan van Stalen.
12: Ach, geweldig.
11: Even bij de trainers toch... je moet dat helemaal oppompen,
12: heel
11: vind
12: goed.
11: Ik eigenlijk.
12: Ja, helemaal uitspelen.
11: Ja, voorafgaand nog even een tactisch plan, de verwachte opstelling.
12: Heel leuk. Ik heb ooit een keer een cursus gehad van Evert ten Napel over voetbalcommentaar.
11: Ja.
12: Daar blijk ik ongelooflijk slecht in te zijn.
11: Ja, je moet... Nou,
12: het is echt een vak.
11: Nou, ik heb... Evert is een van mijn helden. Evert,
12: ja.
11: Dat zeg ik ook altijd tegen andere collega's. Niet te veel willen lullen. Ik lul wel veel op de radio, maar als ik tv-commentaar geef, dan lul ik niet zoveel.
12: Nee.
11: Ja, feitjes vond ik vroeger altijd wel heel erg leuk. Maar nu denk ik ook allemaal, het zal ook. Ja, je bent daar niet in geïnteresseerd, toch? Feitjes.
12: Nee, geen Siert de Vos.
11: Nee. Maar gewoon sec namen en wat je van de wedstrijd vindt. Korte zinnen maken en de meest... Ja, die hou ik altijd wel in mijn achterhoofd. En dat was misschien wel een van de mooiste tips van even Jibbe Jannekentaal. En er moet altijd nog iemand iets van kunnen maken.
12: Oh.
11: En daarmee bedoelt hij een beeldbander. Die moet er natuurlijk wel een samenvatting kunnen knippen.
12: Ja, goede tip.
11: Ja.
12: Nou, die ster die hoor je dus vanavond op het Instagram-kanaal. Geweldig.
11: Ja. Het is 9:30, 11:30 hier op Radio Oost. Even kijken, het weer van vandaag. Vandaag veel wolken boven Overijssel. Af en toe wat zon en lokaal kan er een buitje vallen. De meeste plekken houden het waarschijnlijk droog. Met een stevige noordwestenwind voelt het fris aan voor half mei. Het wordt maximaal een graad of 13.
2: Het tegeltje.
11: Het theekransje, ik weet niet wat deze is.
12: Ik vind deze wel leuk.
11: Ja, vind je deze wel leuk?
12: Het theekransje van vandaag. Die gaat over het minuutje voetballen van vanavond. Moet nog even geklaard worden, dat klusje. En toen dacht ik, welk uitgestelde klusje staat er al zo lang op jouw lijst? Kost maar een minuutje. En welke ga je vandaag daarvan afvinken?
11: Kost het maar een minuutje?
12: Ja, kom op. Je hebt toch een paar van die dingen dat je denkt... oh, die ene pan moet ik echt even afwassen. Of dat ene document moest ik nog even mailen naar de belastingadviseur. Of dat ene plantje moest nog even in een ander potje worden verpot.
11: Ja, ik moet nog wat facturen versturen van een heel tijdje terug.
12: Ja, even dat doen vanavond. Ja. Dat is zo lekker dat het dan klaar is.
11: Ja.
12: Ga je goed je hemelvaartweekend in.
11: Oké. En jij, heb jij ook iets?
12: Ik moet mijn stemlijstje voor de vinylweek nog invullen.
11: Oh, ja.
12: Dat kost wel langer dan een minuutje, gok ik zo. En ik moet eigenlijk nog heel eventjes een cadeautje langsbrengen bij mijn nichtje.
11: Ah, dat is belangrijk.
12: Ja, dat ligt al een paar weken op de kast.
11: Dat stemlijstje, je laat lekker gaan, joh.
12: Ja, maar wel leuk, toch?
11: Ja, ik vind het leuker dat luisteraars...
12: Dat is waar. Daar gaat het uiteindelijk om. Je kunt hem dus nog even invullen, je stemlijstje. En misschien heb je iets anders op je to-do-lijstje. Iets dat je vandaag gaat afvinken.
11: Nou, ik heb ook nog iets voor je.
12: Oh.
11: Ja, jouw vinylplaat. Ja. Want waar is hij?
12: Ik pak hem erbij.
11: Oké.
12: Ja, het is een glijer vandaag.
11: Een glijer?
12: Ja.
11: Ik hou van glijmuziek, echt waar.
12: Hier.
11: Ik ben zo'n gevoelige man, dus...

0: Madison Song was ook een groot hit voor haar in de jaren 80. Deze kwam op nummer 1 terecht in de Nederlandse top 40. Never knew love like this before, hoorde je voorbij trekken. Ja, jouw vinylliedje. Ja, we zitten er een beetje op te lachen ook.
1: Ja, want we kenden het allebei niet.
0: Nee, ik ken de beste man ook niet. Maar je hebt even gezocht wie het is.
1: Houston, daar hebben we het over. Een zanger van Aruba is uiteindelijk naar Nederland getrokken. En vooral heel veel hitjes gehad met covers.
0: Ja.
1: Onder andere met een liedje van Joni Mitchell. Komt hij nog wel eens in wat toplijstjes voorbij. En hij klinkt zo.
2: We'll keep on turning. Let's just be
0: ja, Chris Christopherson heeft het origineel van dit liedje dus. Maar uit wie zijn collectie komt dit?
1: Van mijn vriend.
0: Van je vriend.
1: Die kan je laatst mee aankakken.
0: Ja, en je vriend heeft het van zijn moeder.
1: Ja? Ja, en die weet ook niet dat dit plaatje nu hier ligt en mogelijk naar iemand anders gaat.
2: Lay your head upon my pillow.
1: Ja.
0: Nou,
1: Houston. Nou, je kan een klein beetje raden wat ik ervan vind.
0: Ja.
1: Wil jij deze plaat graag hebben? Stuur even een berichtje. Ja.
0: Dan, en met een briefje erbij.
1: Absoluut, handgeschreven kaartje. Dan mag jij deze plaat van mij hebben.
0: Hij is helemaal egaal, helemaal niks mis mee.
1: Ja.
0: Ik zag zelfs dat er nog een prijskaartje op
1: Precies,
0: stond.
1: Precies, helemaal vers, strak in het plastic.
0: Ja.
1: Maar hij gaat nu al weg. Sorry.
3: De Vinylweek. Deze week op Radio Oost.

San Francisco. Je hoorde Scott McKenzie voorbij trekken. Zometeen in goud of fout. Danny de Munk. Want hij stond vandaag op 1 in 84. Met Ik voel me zo verdomd alleen. Is het een gouden liedje of is het voor jou een fout liedje? Laat het me even weten via de radio-step. De Bengals nu.

0: De Bengals, Manic Monday op radio's.
1: Goud of fout?
0: Ja, vandaag precies 84. Tenminste, in 1984 stond deze op nummer 1. Ik heb het over Danny de Munk en Ik voel mezelf verdomd alleen. Ik ga dat liedje draaien. Maar is het voor jou een gouden of een fout liedje? 84% via de Instagram zegt goud. En slechts 16% zegt fout. Wat is het in jouw ogen? Is dit een gouden liedje of is het toch stiekem fout? Hier is hij, Danny de Munk.

0: Goedemorgen, Bert en Wieke. Ik hoorde hem gisteren ook nog voorbij komen, zo verdomd alleen. En betrapte me erop dat ik tegen mezelf zei... wat een draak van een liedje. Aldus Arnold. Jenny Kortman uit Borne. Supergoud is het. En Monique die zei ook, het is een supergoud liedje. Daarom is hij bij deze toegevoegd aan de gouden lijst van radio's. Danny de Munk. Tot zometeen, back to the 80s.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 20 euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. Er wordt vandaag geteld in bijna 100 gemeenten. Onder meer in Raalte en Deventer wordt gekeken hoeveel dak- en thuisloze mensen er zijn. En ook wat voor mensen dat precies zijn, want het gaat ook om verborgen dakloosheid. En een flinke botsing op de Hessenweg ter hoogte van Dalsen vanochtend. Twee auto's botsten op elkaar. Iemand is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
14: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
14: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
16: Check de meter.
17: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
10: Radio Oost.
18: Thuis in Oost.
6: Oost. Vinyl.

0: Lekker, deze van Paul Garrick. Don't shed a tear, hoorde je voorbij trekken.
1: Raad de plaat.
0: Raad de plaat. Ik heb 42 euro heb ik voor je. Ja, een tegoedbon, 42 euro. Een sportieve waardebon. Dus voor 42 euro, die kun je dus verdienen als jij het liedje raadt. In Raad de Plaat. Je werd wel vroeger gespeeld door Dorothy Oosting dat altijd in Ziezo Zondag. En ik heb het gekregen van haar, het spelletje. Dus ik denk, nou ga ik er ook optimaal gebruik van maken natuurlijk. Want vroeger speelden we dit spel ook dagelijks in Goedemorgen Overijssel. Dit is de opgave. Nou, wie is het? Laat hem even weten. En komende vrijdag kun je natuurlijk in Raad de Plaat het spel Hitster winnen. En vrijdag natuurlijk ook de Vinyl Top 100. Je kan nog steeds stemmen. Ga naar onze site. Doos.nl/vinyl. Dit is Wax and Right Between the Eyes.

0: Ann Wilson heeft een nieuw liedje uit. Ik zal morgen even een stukje laten horen van Ann Wilson. Ann Wilson is natuurlijk de zangeres van Heart Alone, hoorde je voorbij trekken hier op radio's.
1: Pimpamplaat.
0: Ja, Pimpamplaat. Morgen natuurlijk, want ik moet nog even een letter verzinnen voor morgen in het kader van de Pimpamplaat hier op radio's. Want dat was ik even vergeten ook. Eens even kijken wat de letter morgen gaat worden in het kader van de Pimpamplaat. De letter E, England Done. Zou morgen zomaar tussen 10 en 11 voorbij kunnen komen hier op radio's. Leuk oplettende luisteraar. Hey, wat is de letter voor morgen, Pimpamplaat? Nou, de letter E dus. Dat hebben we dus bij deze ook geregeld. En ik heb nu de vrouw aan de telefoon. Dat vind ik zo leuk, want jij bent het kruidvatmeisje voor mij, Marloes.
2: Nee, ik ben niet het kruidvatmeisje, nee.
0: Ja, je bent wel het kruidvatmeisje, want je hebt ooit je moeder boos gemaakt door stiekem foto's te maken van vreemde mensen op haar fototoestel. Want dat heb je mij ooit een keer geappt.
2: Ja, ik ben echt het kruidvatmeisje. En dat heb ik jou afgelopen vrijdag heb ik je gestuurd.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
2: Oh Bert, dat was echt hilarisch. Ja,
0: vertel even, want...
2: Nou weet je, wij waren op het zwembad met de hele familie. En nou, zeg maar, ik denk dat een jaar of... Ja, misschien wel een jaar of 30 geleden... Nee, 20 denk ik dat het geleden is.
0: Ja.
2: En mijn broer, ja, die had altijd wel leuke grapjes. En die pakte stiekem de camera van mijn moeder. En die ging allemaal beelden maken van, ook van mensen die hij niet kende. En een vogel die in de lucht hing. Maar toen had je nog dat je het fotorolletje naar het kruidvat moest brengen. En dan weer op moest halen. Dus mama die stond daar bij die balie en die kijkt in dat hoesje. En die zegt, ah, dit is niet van mij, dit is niet van mij. En toen moest ze ook nog, dat was nog in guldens denken. Ja, dan moest ze betalen. Nou, ze zegt, ik ga dat niet betalen. En na die tijd zei mijn broer wel van, weet je, wij hebben de vreselijk om gelachen. Maar voor mijn moeder was het natuurlijk minder. Want die stond daar bij het kruidvat. Maar hij was echt, ja, weet je, ik vond het een hele goeie. Ja,
0: ja ik ook. Ik vond het ook een hele goeie. Maar heeft ze er later wel om kunnen lachen, je moeder?
2: Ja, nou, volgens mij is het nog steeds een beetje pijnlijk.
0: Maar goed, daarom noemde ik jou dus het kruidvatmeisje. En,
2: ja, dat
0: mooie
2: klopt.
0: Verhalen
2: ja.
0: Voor op de radio. Dank je wel.
2: Gevallen.
0: Ja, maar nu gaan we naar dit liedje. Want raad de plaat, welke is dit? Nou, welke is het?
2: Het is Tina Turner met Private Dancer.
0: Ja, Tina Turner met Private Dancer. Heel veel andere mensen hadden een ander liedje van Tina Turner. Maar jij bent een van de weinigen die het goed heeft. Laurens Vos heeft het goed. Ineke Vos heeft het goed. Ronald Langkeet heeft het goed. Richard Weghorst. En ook jij dus, Marloes. En ik heb jou in de uitzending. En bij deze heb jij een sportieve waardebon van €42 te pakken. En je krijgt een vinylblokje.
2: Oh, leuk. Helemaal mooi. Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Applaus is voor je. En ik ga Tina Turner ook maar even draaien met de Private Dancer. Want zo lastig was hij niet, hè, vandaag.
2: Oké, geweldig. Bedankt, Bert.
0: Oké, groetjes. Dag, Marloes.
2: Hey, groetjes. Doeg.
0: Doeg. Het is 1:08. Radio's de Vrielweek. We zitten in Back to the 80s. En dit is dus de opgave. Tina Turner.

0: Geschreven door de Bee Gees, dit liedje van Dolly Parton samen met Kenny Rogers. En op feestjes draait dit liedje nog wel eens. Want iedereen zingt dit liedje van A tot Z gewoon mee,
1: ja,
0: hoor. Als
1: dit
0: je op een fout feestje staat met een V.
1: Dit vindt iedereen leuk, toch?
0: Ja, ja, ja. Tenminste, ja. Hè?
1: Jawel.
0: Maar je kan nu hele dagen kun je echt alles opzetten.
1: Lekker is dat, hè?
0: Ja, dat is wel mooi. Want de jeugd van tegenwoordig kent echt alles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik was vorige week in een vinylzaakje in Deventer. En iedereen was jonger dan ik. Vond ik leuk.
0: Ja, nee, maar goed. Zometeen Bets Blijmaker. Weet je wie ik ga doen uit de jaren 80? Arne Jansen.
1: Oké.
0: Okay. Die heb ik even opgegraven als een meeuw in de wind.
1: Ja, ik heb geen idee, dus ik ben benieuwd.
0: En ik ben ook wel even benieuwd wat jij gaat doen natuurlijk met jouw vinyl. Of je hem weg gaat geven of dat je hem toch in je collectie bewaart.
1: Wie weet, wie weet.
0: En wanneer je allebei heel zagrijdig bent. Jij en je vriend, dan kun je altijd
1: nog... Ook een erbij.
0: Ja.
1: Oh, wat een parel.
0: Huge.
1: Ja.
0: Zometeen in het nieuws.
1: Ja, we gaan het hebben over duurzame keuzes. Heel veel mensen willen dat best wel doen, maar doen het toch niet. En we gaan nog even terug naar de problemen op de weg van vanochtend op de A1 bij Deventer.
0: Krijg ik een lintje, want ik ben van een dieselauto naar een volledig elektrische auto gegaan.
1: Jij krijgt absoluut een lintje.
0: Ja.
1: Ik ben trots op je.
0: Ben je trots op?
1: Heel goed.
0: Ja, nee, maar ik heb me wel een klein beetje... in verdiept ook.
1: Heel goed van je.
0: Ik heb wel wat advies ingewonnen, links en rechts.
1: Dus. Het is nogal een aankoop, dus dat is wel goed.
0: Maar het is wel even een mindsetje.
1: Ja.
0: Even een mindsetje.
1: Maar goed van je.
0: Valt wel goed. Zometeen dus in het regionale nieuws.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
0: Het is 3:30, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws. Wie kent ze dan?
1: Goedemiddag. Er wordt vandaag geteld in bijna 100 gemeenten hoeveel dak- en thuislozen daar wonen. Onder meer in Raalte, Deventer, Zwolle en Oostwijen wordt gekeken hoeveel mensen dat zijn. Het gebeurt om beter in beeld te krijgen hoeveel mensen geen vaste woonplaats hebben. En ook om wat voor mensen het gaat. Want het gaat lang niet altijd over iemand die bijvoorbeeld in een park slaapt. Het gaat ook om kinderen, pensionado's of mensen die bijvoorbeeld in een auto of op een vakantiepark verblijven. Het is de laatste telling van dit jaar. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en dan wordt er nieuw beleid gemaakt. Het is nog onduidelijk naar wat er nou precies misging bij een grote kettingbotsing op de A1 vanochtend. Het gebeurde bij Badme in de richting van Deventer. 17 auto's botsten op elkaar. 11 auto's zo zwaar beschadigd dat ze zijn weggehaald daardoor een bergingsbedrijf. Die weg is inmiddels al lang weer vrij. De files zijn ook weg. In elk geval 3 mensen zijn vandaag bij dat ongeluk gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders wil graag een duurzame keuze maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar de meeste mensen doen dat niet. Dat zegt Milieu Centraal.
13: We zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen ja, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus ja, dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
1: Ja, en ook zijn veel mensen bang dat het stroomnet te vol zit. En dus zetten ze de stap richting duurzaamheid, maar niet. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Het is 5:05. Je luistert naar radio's. Leuk dat je luistert. We zitten volop in de verdeelweek. Het regionale nieuws hebben we gehad. Nu gaan we naar het weer met, Gert.
14: Robert, hoi.
0: Ik hoorde je vanochtend bij Marcel en Bastiaan.
14: Ja.
0: Ja. Toen hadden jullie het ook even over Hemelvaartsdag.
14: Ja, hoe het precies gaat worden bedoel je natuurlijk.
0: Ja. Ja. Blijft het wel droog met Hemelvaartsdag?
14: Nee, het blijft niet droog. Ah. Nee, zoals het er nu uitziet, dan is het een beetje het weertype qua bewolking wat we nu ook hebben. Dus zon en stapelwolken. Het is aan de frisse kant, 12, 13 graden. En verspreid over de provincie een paar buien. Het positieve is, het is geen verregende dag. Het zijn meer plaatselijke buien. Het zijn ook hele droge periodes. En ik had, ja, hier in IJsselmuiden was de zon er net even bij. Was ik even buiten. Dan is het best goed te doen, vind ik. Maar als er zo'n regenbui passeert, is het weer een tegenvaller. Maar het zijn waarschijnlijk verspreide buien. En nog wat minder dan bijvoorbeeld morgen. Maar morgen dan is het half tot zwaar bewolkt en dan vallen er een aantal buien. Die duidelijk actiever zijn dan die van vandaag. Daar kan morgenmiddag vooral hagel onweer bij zitten, 12 graden. Dus morgen wat qua buien, denk ik, het dieptepunt tussen aanhalingstekens. Want veel plaatsen is de regen wel nodig. Donderdag wat minder buien. En vanmiddag is er een lichte bui. Sinds midden de nacht bijvoorbeeld in Hardenberg 1,8 mm, Raalte 0,8 mm, Rijzen. Qua temperatuur is het Rijzen op dit moment op 12,9 was de hoogste die ik zag. De meeste plekken 10 tot 11 graden. Vanmiddag blijft dus die mix van zon en stapelwolken verspreid. Een lichte regenbui stelt vanmiddag niet zoveel voor. En temperaturen vanmiddag van zo'n 11 tot 12 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting en het eind van de dag naar het zuidwesten gaat krimpen. En dat heeft te maken met die storing van morgen die vanavond of vannacht op plaatselijk regen gaat veroorzaken.
0: Oké, en wanneer gaan we weer de lift in qua temperatuur?
14: Ja, dan zit het al pas op vrijdag, op zondag moet ik zeggen. Dus donderdag die plaatselijke buien, ook zeker droge momenten. Vrijdag nog steeds een paar buien, temperatuur 12, 13 graden. Zaterdag nog een enkele bui, dan 13 graden. Maar zondag gaat die wind langzaam naar het zuidwesten toe, zoals het nu lijkt. Dan krijg je weer meer droge periodes. Ik denk met een beetje geluk dat zondag op de meeste plaatsen droog blijft. Het is nog een beetje onzeker, maar daar ziet het op dit moment van uit. En er zit op 15, 16 graden. En er zijn aanwijzingen volgende week dat die temperatuur langzaam maar zeker verder omhoog gaat. Met af en toe een bui en dan weer momenten met zon, dus lichtwissel vallen weer. Maar we moeten toch even door die ijsheilige heen, waar we vandaag in zitten. 11 tot 15 mei met koud weer en regelmatig een paar buien.
0: Oké, dankjewel. Ik spreek je komende zaterdag sowieso. En vanmiddag ben je natuurlijk ook weer op de radio, Gert. Dankjewel.
14: Dat zeker doen. Oké, hoi.
0: Zometeen, gaat hij door het toilet, ja of nee?
1: Joesen, daar gaat het vandaag over.
0: Ja, Laurens Vos die reageert op je.
1: Hoi
0: Wieke, hoor ik nou dat je een LP van Fusion, I've Looked the Clouds from Both Sides Now, gaat houden of weggeven?
1: Ja.
0: Ik vrees dat je hem gaat weggeven. En dan hou ik me natuurlijk aan bevallen.
1: Oh, dus Laurens. Misschien krijgt het een goed thuis.
0: Zometeen hoor je het. En zometeen natuurlijk ook in het tekenrandje.
1: Ja, welk taakje moet jij vandaag echt eventjes gaan afronden?
0: Echt?
1: Ja, tijd voor dat to-do-lijstje.
0: Dit is Elvenville.

0: Een van de klassiekers, deze van de Elvenville. Je hoorde Forever Young voorbij trekken. Nou, nu gaat het gebeuren ook. Dames en heren, jongens en meisjes. Het gaat om... Nou, je legt het zelf maar even uit.
1: Ja, het plaatje van de dag is vandaag van Houston. Ga ik dit bewaren of weggeven? What you mean?
0: Hij heeft best wel goede liedjes, hoor.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal covers. It's lonely there when
1: there's no one here to share. Ja.
0: Maar je hebt je nog wel even verdiept in hem, hè?
1: Want, zeker, het is een interessante man, hoor. Hij komt van Aruba, is uiteindelijk naar Nederland gekomen om een kans te krijgen in de muziekwereld. En ja, hier en daar staat hij nog met bepaalde covers in allerlei hitlijstjes. Maar toch kennen we hem niet zo goed.
0: Nou, ik denk, want... Ik zit altijd te kijken naar je ogen, Wieke.
1: Dan, ja.
0: Ja, mijn ogen die spreken natuurlijk altijd de waarheid.
1: Ja.
0: Ja, je was wel lekker enthousiast, maar ik denk wel dat hij...
1: Houston. Ja. Ja.
0: Houston is toilet.
1: Uit de collectie.
0: Ja, uit de collectie, ja. Uit het toilet. En volgens mij hadden jullie daar ook weinig woorden
1: Geen
0: voor nodig.
1: Geen discussie. Nee hoor, deze gaat weg. Nou. En ik geef hem ook weg.
0: Oh, aan wie ga je hem weggeven?
1: Dan gaat hij vandaag naar... Laurens Vos.
0: Nou, omdat Laurens zo lief
1: en zo is het.
0: Appje stuurde.
1: En mijn vriendje Laurens, die heeft deze plaat gekocht.
0: Oh.
1: Dus hij komt goed terecht.
0: Oh, dat doe je. Van Laurens gaat hij naar Laurens.
1: En zo is het maar net.
0: En je doet er
1: een kaartje bij.
0: Begeleidend schrijven
1: en een bedankje
0: erbij.
1: Ik ben blij dat hij goed terecht komt.
0: Nou, Laurens uit Marienberg, je krijgt hem cadeau van Wieke. En waar kom je morgen mee, Wieke?
1: Ja, weer iets heel anders, Bert.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekrantje.
2: Man.
0: Ja, het theekrantje.
1: Ja, meteen. Leuten lekker door. We hebben het vandaag over die gekke voetbalwedstrijd van vanavond. Maar 1 minuutje spelen op het veld. Moet nog even worden afgevinkt natuurlijk. En toen dacht ik, welk taakje van 1 minuut moet jij nog even afvinken?
0: Nou, ik heb even contact gehad met Job Lambrink.
1: Ah ja.
0: Die is namelijk de trainer van WVF.
1: Ja.
0: En die zegt van, nou ja, punt over de streek treppen. Even kijken. Ik zeg, al klaar voor vanavond?
1: Ja.
0: Ik heb hem even. Ja, zeker ben ik klaar. Punt over de streep trekken, zijn wij blij.
1: Mm.
0: Want ATC krijgt namelijk een vrije trap. Dus daar gaat het om. Ik denk niet dat ze dat WVF de bal nog voor het doel krijgt van ATC.
1: Je weet maar nooit.
0: Ja, 42
1: kan veel gebeuren in 42 seconden. We gaan het meemaken. Maar wat staat er nog op jouw lijstje dat je eigenlijk wel in een minuutje kunt klaren?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, hier zegt iemand... ik hoor dat er heel veel buien aankomen. Ik moet mijn planten even buiten zetten.
0: Nou, Marja, hapjes maken voor vriendinnen... die vanavond voor mijn verjaardag komen. Nou,
1: dat is
0: hartelijk
1: leuk.
0: Gefeliciteerd, Marja.
1: Ja, zeker, zeker. Harry zegt, ik moet de lege batterijen... in de afstandsbediening vervangen.
0: Eindelijk de oude fotoalbums uitzoeken. Ja, daar heb je nu mooi weer voor.
1: Zeker. Je fietsband ompompen, daarna rij je een stukje lekkerder.
0: Een weekendje wegboeken met mevrouw zonder dat het er weer bij inschiet, Petra uit Zwolle.
1: Heel goed.
0: Dat is voor mij ook wel een beetje herkenbaar, hoor.
1: Ja?
0: Gewoon denk van, nou, ik wil op vakantie, dan...
1: Regel je het niet.
0: Nee, ga ik niet op vakantie.
1: Doe dat dan.
0: Ja, ja.
1: Hier zegt iemand de wasmachine leeghalen. Hoog tijd.
0: Gerard uit Almelo, die heeft een leuk klusje. Mijn vinylplaten opnieuw sorteren op alfabet.
1: Ja, dat is lekker, hoor. Echt zo'n regenklusje. Hier zegt iemand de statiegeldtas alvast bij de deur zetten.
0: En deze is ook mooi. Gerrit is het. Gerrit uit Tubbergen. Nog steeds een keer leren hoe Spotify nou echt werkt.
1: Heel goed. En hier moet iemand nog even een pakketje retourneren voordat het te laat is.
0: Oké.
1: Nou, iedereen een taakje. Vink het lekker af en je gaat lekker de week in.
0: Both Sides Now van Houston is een prachtig nummer uit 1971.
1: Dat
0: stond er niet op.
1: Nee,
0: helaas. Anders hadden we hem gedraaid, Janneke Lichtenberg. Maar we gaan het nummer even opzoeken. Dan gaan we dat nummer morgen helemaal draaien.
1: Heel goed.
0: Afgesproken. Morgen zo rond de klok van 11:55 ga ik Houston draaien met Both Sides Now. Mag jij even je oordop in, Jan?
4: Back to the 80's. De Vinylweek op Radio Oost. Mama, hit it!

0: zelfjarig jochie maakte ik natuurlijk slaapkamerradio. En ik kan me herinneren dat deze in de top 40 stond. Dat was in de jaren 80, 1983. Arne Jansen, Leslie Gall en als een meeuw in de wind.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep, hoera!
0: En hoe is het met Pietertje 2.0?
3: Prima, Bert, prima.
0: Ja, ja, ja. Komt er ook een naamplaatje op de vogelkooi? Want daar vroeg Bas om dat daar Bas en Bert op kan staan. Zou dat kunnen?
3: Ja, ja hoor, Bert, dat kan, ja.
0: Ja, oké. Okay. Of deze vogelkooi is gesponsord of mede mogelijk gemaakt, zoiets. Daar zat Bas Nijhuis aan te denken. Komende zaterdag weer terug trouwens. De Bas en Bert ochtendshow natuurlijk. Hé, Cor en Marjolein, goedemiddag. Leuk dat ik jullie even spreek. Wie zijn er allemaal jarig vandaag?
3: Nou, over die had jij het vanmorgen. Die,
0: Die hadden jullie niet, hè? Stevie Winwood.
3: Wie?
0: Steve Winwood is vandaag jarig.
3: Steve Winwood?
0: Ja, Steve Winwood, ja.
3: Oh, Steve Winwood. Oh. Nou, ik heb Mathieu Hintze.
0: Ja.
3: 20 jaar geworden. Dan Gesper Doel. 45 jaar.
0: Gesper Doel.
3: 45 jaar. Dan Manon Thomas.
0: Manon Thomas, jaar vandaag, dames en heren.
3: Ja, die is 63 jaar geworden.
0: 63.
3: Dan de Franse zanger Michel Fugain.
0: Ah, Michel Fugain vandaag jarig.
3: 84 jaar.
0: 84, Michel Fugain vandaag jarig, dames en heren.
3: Dan hadden we acteur Ton van Duinhoven.
0: Ton van Duinhoven ook jarig.
3: Catherine Hepburn en Florence Nightingale.
0: Ah, de sterfdag, of de geboortedag, sorry, van Florence Nightingale.
3: Ja.
0: On the Wings of a Nightingale gaat daar ook over, toch?
3: Ja.
0: Ja, van de Everly Brothers. Nou. Oké, nou, ik ben er door voor vandaag. Ik wens jullie een fijne dag, Cor en Marjolein.
3: Oké,
0: doei, doeg. Tot morgen. Dag, Cor. Doeg. Dag, Marjolein.
3: Doeg.
0: Zometeen ruimbaan voor Paula Keizer hier op Radio Oost. En morgen vanaf 9 uur ga ik verder met de Vinylweek. Tot morgen. Fijne dag verder op Radio Oost. Hoi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
7: Creon Kozijnen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Harco in Raalte.
15: Het nieuws in Overijssel. Een belangrijke telling vandaag in bijna 100 gemeenten. Onder meer in Raalte en Deventer wordt gekeken hoeveel daken en thuisloze mensen er zijn. Ook wordt gekeken om wie het precies gaat. Want het gaat bijvoorbeeld ook om kinderen en gepensioneerden. En het is onduidelijk wat er vanochtend precies misging bij een grote kettingbotsing op de A1. 17 auto's botsten daar op elkaar. Meer nieuws in onze app.
16: Radio Oost. thuis in Overijssel.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
18: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
19: Check de meter.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
22: Er kwam iemand binnen, ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
23: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
24: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
23: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
25: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
23: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
16: Radio Oost.

0: eigenlijk best bizar dat ze maar een paar jaar hebben bestaan, hè? 3 jaar maar. De Kom Je Nerd.
1: Paula Keijzer.
0: Ja, van 1985 tot 1988. Ik vond het helemaal opvallend wat ze daarna gingen doen. De een ging verder als solomuzikant. Nou, hè, die snap ik nog. De ander werd radiopresentator en uiteindelijk predikant.

Een hele goede middag. 8:08 is het. Radio Oost waar je naar luistert. We zitten midden in de vinylweek, dus zometeen ook tijd voor vinyl. Ik ben weer thuis in de platenkast gedoken en ik heb het een en ander aan moois meegenomen. Zometeen ga je daarvan genieten na muziek van Boney M. En nu eerst Elton John.

0: Michael Jackson hoorde je natuurlijk vanaf vinyl met Wannabe Starting Something.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: En dat laatste stukje wat je hoorde, dat Mama Say Mama Sa, dat heeft Michael een flinke duit gekost. Hij had het namelijk ongevraagd geleend van een Cameroense muzikant. Die heeft er uiteindelijk 1 miljoen frank voor gekregen. Ik heb het even teruggerekend. Tegenwoordig is dat nog zo'n 350.000 euro. Nou, dat is toch helemaal niet gek. En welk stukje gaat het dan om? Nou, ik kan je even laten horen hoe het in het origineel klinkt. Namelijk zo.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Een minuutje over 1:30 is het en tijd voor het nieuws. Mieke Essendal, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het is nog steeds onduidelijk wat er nou precies misging bij die hele grote kettingbotsing vanochtend op de A1. Dat ongeluk gebeurde bij Badme in de richting van Deventer. 17 auto's botsten op elkaar. 11 auto's raakten zo zwaar beschadigd dat ze zijn weggehaald door een bergingsbedrijf. In elk geval 3 mensen zijn bij dat ongeluk gewond geraakt. De politie heeft vorig jaar een record aantal wapens in beslag genomen bij minderjarigen. In totaal gebeurde dat 2300 keer, vooral steekwapens en vuurwapens. Volgens de politie nemen jongeren steeds vaker een wapen mee, onder meer door bedreigingen op sociale media en de invloed van filmpjes online. De politie noemt het hartstikke zorgelijk, omdat het natuurlijk gevaarlijk is. De politie zegt ook dat ze extra gaan controleren en meer gaan inzetten op voorlichting. Vanaf vandaag wordt er geteld in bijna 100 gemeenten. Onder meer in Raalte en Deventer wordt gekeken hoeveel dak- en thuisloze mensen er zijn. Het gebeurt om beter in beeld te krijgen hoeveel mensen het zijn. En ook wie het precies zijn. Want het gaat lang niet altijd over iemand die in een park verblijft. Het gaat ook om kinderen, pensionado's of mensen die bijvoorbeeld in een auto of op een vakantiepark verblijven. En PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Omdat het bedrijf een paar jaar geleden te veel post te laat heeft bezorgd, zegt de toezichthouder. Volgens de wet moet het bedrijf zeker 95% van de post op tijd bezorgen. Dat was dat jaar maar 90%. PostNL zegt tegen deze verslaggever dat het bedrijf hiervoor te weinig personeel heeft.
13: Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen, want er is geld voor gereserveerd. En nou ja, daar heeft PostNL natuurlijk wel een punt. Een visie is wel noodzakelijk. Dit schiet allemaal niet echt op.
12: De toezichthouder vindt dat PostNL ook beter zijn best moet doen om nieuw personeel te vinden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Dankjewel. Het is een opvallend koude dag voor de tijd van het jaar. Momenteel een graadje of 10 en dat kan nog oplopen tot een graadje of 13. Er is vrij veel bewolking, af en toe een beetje zon en er kan her en der ook een bui gaan vallen. Hoewel dat op de meeste plekken

droog lijkt te blijven. In de loop van de avond komen er ook nog weer wat buien bij. En de komende tijd, ja, ik zal er maar alvast aan gewend raken als ik jou was, blijft het ook wel wat regenachtig. Er staat 1,5 kilometer file op de A1 tussen de Lutten en de Duitse grens. De weg is daar dicht. Die wordt via de af- en oprit omgeleid. Zorgt er ook voor dat op de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost een file staat. En die is 2,5 kilometer lang.

0: Loving Spoonful, Summer in the City. Dat nummer dat je misschien ook wel van Joe Cocker kent. Maar dit is het origineel.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Ja, lekker zeg. We zitten midden in de Vinylweek. Ik ga zo meteen ook nog even wat voor je draaien van vinyl. Ik heb namelijk Abbey Road meegenomen van de Beatles. Die ga je zo meteen van me horen. Ja, dat komt omdat ik hier naar het lijstje van Carla zit te kijken. En daar staat onder andere ook Bee Gees in. Carla, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Maar ook natuurlijk Cliff Richard, want jij bent groot Cliff Richard fan.
2: Dat klopt, nog altijd.
0: Ja, je hebt hem ook nog niet heel lang geleden gezien, toch, in Londen?
2: Ja, dat klopt, ja. In afgelopen december.
0: Ja, ja, dat is fantastisch, toch?
2: Ja, zeker. Het is altijd weer een feestje.
0: Dat geloof ik direct. Maar als ik zo jouw lijstje bekijk, er zit van alles tussen. Jouw eerste LP was The Beatles, Sgt. Pepper. Ik noem het net al even, Bee Gees, Nazareth, dat is dan weer wat harder. Bon Jovi, Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Nou, dat is dan weer heerlijk soft natuurlijk. Peter Maffay. Is er een manier om jouw muzieksmaak te omschrijven of gaat het gewoon alle kanten op?
2: Nee, het gaat wel heel veel kanten op, ja. Ik ben een beetje meer van de softe kant. Mm-hmm. Maar door mijn man ben ik toch ook wel het wat hardere gaan waarderen.
0: Oké, okay, want wat vindt hij dan mooi?
2: Status quo.
0: Oh, ja.
2: Gitaar
0: en drum.
2: Dat zeg je, ja, lekker veel lawaai.
0: Ja, precies. Maar is op zijn tijd ook lekker, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, vooral als je bij een live concert ervan staat, dat is gewoon fantastisch.
0: Wat ik vaak het mooiste vind bij concerten is dat je kan zien dat de muzikanten zelf ook genieten.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is leuk hoor. We hebben ooit één keer gehad dat een groep niet zo veel puff had volgens mij die avond. Oh. En dan ga je de volgende keer denken, ga ik nog weer? Ja. Toch maar gedaan. En toen was het weer zo'n feest. Nou ja.
0: Ja, daar hoor je soms wisselende verhalen over. Hè? Want ik heb het een keer gehad met Nena. Dat ik dacht, van, nou, die had er vandaag echt geen zin in. En dan hoor ik vervolgens iemand anders over Nena. En die vond het helemaal het einde.
2: Ja, het is net het gevoel wat op dat moment overkomt, denk ik.
0: Het is net hoe de vlag erbij hangt en wat voor pet ze op hebben, zeggen we dan maar.
2: Ik bedoel, we hebben zelf ook wel eens een off day, toch?
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Hey, laten we nog even wat verder in jouw lijstje duiken, Carla. Want er staan mooie suggesties tussen. Jij aan de andere kant van de radio kan natuurlijk ook stemmen op die Vinyl Top 100 van komende vrijdag. Oost.nl/vinyl. En misschien dat dit dan wat leuke tips zijn. Want onder meer in het lijstje van Carla staat deze.
3: Du bist alles was ich habe auf der Welt.
0: Peter Maffay met Du. Nou, dit valt inderdaad wel in die categorie soft. Maar wat fijn is dit, toch?
2: Heb ik ooit nog eens een keer van een Duitse vriend gekregen.
0: Oh ja, heb je deze op singeltje?
2: Ja.
0: Oh, en dat denk je dan ook elke keer aan, toch? Als je dit nummer dan opzet of hoort?
2: Ja, precies, ja.
0: En Carla, wat voor vriend was dat?
2: Een hele goede vriend.
0: Oh, ja.
2: Echt verkering.
0: Ik wou net zeggen, ik hoor het al aan je stem wat voor soort vriend dat was. Ja, mooi dat je daar dan door muziek altijd aan terug kan blijven denken.
2: Ja, precies.
0: En deze heb jij ook opgestemd? Wet, wet, wet met Angel Eyes. Nou, ik vind het leuk dat je deze zei, van die wil ik ook nog wel even horen. Want die staat straks op de planning. Dus die komt ook nog helemaal voorbij op Radio Oost.
2: Wat, oh, leuk.
0: Ja, nou, alsof het zo moest zijn, toch?
2: Zeker.
0: Wat heb jij hiermee?
2: Ik vond het altijd wel hele leuke muziek. Maar die Marty Pello, die is toen apart gegaan. Nou zijn mijn Cliff-vriendinnen, die zijn 15 jaar jonger dan mij.
0: Cliff-vriendinnen, en, dat zijn de dames die ook fan zijn van Cliff Richard. En waarmee
2: ik mee naar Engeland ga en overal en zo, naar concerten.
0: Ja.
2: En die zijn dus een stuk jonger dan mij. En die zijn dus meer in de tijd van Wet, Wet, Wet en die Marty Pello.
0: Ah.
2: En zodoende ben ik ook een beetje bij Marty Pello terechtgekomen.
0: Ja.
2: Ook onder meer met hun nou weer mee naar een concert van hem geweest in Utrecht. En dan gewoon hartstikke leuk.
0: Ah,
2: en het is ook een fantastische avond om mee te maken.
0: Dus het zijn nu niet alleen je Cliff-vriendinnen, maar ook je Marty-vriendinnen?
2: Ja, precies. Ja. Ja, we zeiden al, hè? Die Marty Pello is natuurlijk ook veel jonger dan Cliff. En als Cliff ermee ophoudt, dan hebben we weer een vervanger.
0: Hey, wat goed. Dan heb je reden om elkaar te blijven zien. Je hebt helemaal gelijk. Ja, en ik hoef natuurlijk niet te vertellen welk nummer je dan helemaal wil horen. Want dat staat voor zich. Dat, Dat staat als een paal boven water.
2: Ik moest natuurlijk wat... er stond er niet heel veel in. Maar ik moest natuurlijk wel Cliff kiezen als ik die tegenkwam.
0: Natuurlijk.
2: En ik vond dit wel een hele vrolijke...
0: Dat dus, is ook zo. Ik heb er altijd nog een lach van op mijn gezicht als ik deze hoor. Carla, het is geen cliffhanger. Het is wel Cliff Richard and the Young Ones met Living Doll. Gaan we van genieten. Dank voor je stem.
2: Graag gedaan. He's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're...

Richard and the Young Ones met Living Doll hoorde je. Stond op het lijstje van Carla uit Zwolle voor de Vinyl Top 100 van komende vrijdag. Kan jij ook nog opstemmen? Doe dat vooral via oost.nl/vinyl en maak dan ook kans op mooie prijzen. Dit zijn Sam en Dave.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
10: Het nieuws in Overijssel. De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen gaan de fietstunnels onder de N340 bij Oud-Leuzen veiliger maken. Fietsers en voetgangers klaagden afgelopen winter over gladheid, wateroverlast en een onveilig gevoel in die tunnels. En het is vandaag de dag van de verpleging. Ook in onze provincie wordt daarbij stilgestaan. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
9: Ja, ook bij Bendy en Losser.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
18: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
19: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
18: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Radio Oost. Paula Keizer.

Kes, I was made for loving you op Radio Oost in deze vinylweek. Komende vrijdag is die top 100. Het zou heel leuk zijn als deze daar ook in staat. Stemmen, dat kan al. oost.nl/vinyl. Zometeen ga je Angel Eyes horen van Wet Wet Wet. Waar Carla, die ik toevallig net sprak, ook op heeft gestemd. En nu eerst de mama's en de papa's.

0: Blijf mooi, hè? Enya en Orinoco Flow hoorde je op Radio Oost. Maakt het 2:20. Vanaf deze week verschijnen veel Overijsselaars op het witte doek. Dat komt namelijk omdat de film App in première gaat. En een van de acteurs is Peter Nillessen. Die heb ik aan de telefoon. Peter, een hele goede middag.
1: Ja, hele goede middag.
0: Gisteren was de eerste première. Dat was in Tuschinski in Amsterdam. Daar was jij ook bij. Hoe was dat?
1: Ja, dat was geweldig. Dat was eigenlijk een hele kleine première voor cast en crew en wat familieleden, zeg maar. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat was ontzettend leuk om mee te maken. En ja, vandaag gaan we richting Ameland. Dus ik sta nu eigenlijk vlak voor de veerboot om naar Ameland te gaan.
0: Ja, want op Ameland vanavond is de tweede première te zien. Dat heeft te maken met dat er ook een heel groot deel van die film op Ameland is opgenomen. De film heet dus App. Onder meer van Jan van der Bos, die zit erin. Musicalster en actrice. Maar ook Mingus Dagelet, Juvat Westerdorp. Bouke, de zanger, die kennen we ook allemaal wel. Maar ja, waar gaat App eigenlijk over?
1: Ja, App gaat eigenlijk over een vrouw die komt terug op Ameland. Haar broer die verwelkomt haar dan. En dan ontstaat er een misdaad gebeuren op het eiland waar zij geen weet van heeft. Maar waarbij haar broer wel betrokken is. En eigenlijk mag ik daar niet te veel over prijsgeven. Maar en dan zit er ook nog een groot drugssyndicaat achter.
0: Het is een soort misdaad-detective-achtige film dus.
1: Ja, wel een thriller-achtige, ja, zeker wel. En daar zit ook het Santa Claus-verhaal, wat we wel kennen, zit er ook in verwerkt.
0: Dat is op Ameland ook een ding natuurlijk, geen Sinterklaas, maar Santa Claus. Dat is altijd in, was dat nou november?
1: Nee, dat is ook in dezelfde tijd. Hè. Is een beetje als,
0: wel gewoon op 5 december ook.
1: Ja, volgens mij wel, in mijn optiek. Ja, en dat is dat is echt, dat komt allemaal terug in de film. En het is, laat ik zeggen, het is reet spannend. En het mooie ervan is dus dat er ontzettend veel mensen uit Overijssel hadden meegedaan. En voornamelijk uit de regio Hardenberg en Gansberg als figuranten.
0: Ja, dat komt door jou, want jij bent benaderd van, joh, vanwege jouw vorige werk bij films, zou jij niet wat figuranten willen regelen, toch?
1: Zo is het eigenlijk. Ja, als je het wat wil zien, ja, zo is het al gegaan. Eerst gevraagd om een van de rollen te spelen. Ik heb een kleine rol, maar wel een belangrijke rol. Ik speel eigenlijk de zwaarste misdadiger in de film. Dus dat er dan wel. Ik mag gewoon mezelf zijn.
0: Dus het is allemaal jouw schuld.
1: Dus en dan hebben we toen hebben ze gevraagd. Uiteindelijk is dat een beetje steeds groter worden. Heb ik meegeholpen om de figuranten te werven.
0: En waarom dan specifiek die regio?
1: Nou ja, goed, ik sport zelf in Gansbergen. En het sportcentrum in Gansbergen waar ik train, die heeft heel veel mensen die graag mee willen doen. En ontzettend enthousiast zijn. En plus dat zij ook figuranten uit die destijds met Grenzeloos Verraad hebben meegedaan. Die hadden gezegd, Peter, als er weer zoiets is, dan willen we graag weer meedoen. Nou, zo is dat eigenlijk gelopen.
0: Dat is een vorige film die jij hebt gemaakt, Grenzeloos Verraad. En je wist dus nog een hele hoop figuranten te vinden. Maar je hebt zelf ook in die buurt gewoond, toch, jarenlang?
1: Ja, ik heb sowieso in Zwolle gewoond. En ik heb in Hardenberg gewoond een paar jaar. Dus, en ik woon nu eigenlijk net over de grens bij Gansbergen. En mijn tentakels zitten nog steeds in Overijssel. En zelf werk ik natuurlijk in Drenthe. Dus ja, Drenthe en Overijssel, daar loop ik al zeker 25 jaar lang. Hè, want ik ben eigenlijk opgegroeid in Groesbeek bij Nijmegen. Daar liggen mijn roots eigenlijk. Maar het is wel eigenlijk allemaal het oosten en noordoosten van het land waar ik me vertoef, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, en zo ben je dus ook bij al die figuranten uit Gansberg en Hardenberg terechtgekomen. En we zeiden het al, de eerste première was gisteren in Amsterdam. Vanavond dus één op Ameland nog, nummer 2. Maar nummer 3 is er ook nog en die is speciaal voor de figuranten, toch? Die gaat in Hardenberg zijn.
1: Ja, die is in Hardenberg en die is in Bier van Hardenberg. En die is op 18 mei is die en... Dat is een speciale avond waar inmiddels al meer dan 50 figuranten zich hebben opgegeven. Waar ook Klaas de Jonge, de producent ook van de film App, maar ook zeg maar die ook de Michiel Ruyt heeft gemaakt en meerdere mooie films. Mm-hmm. Die zal erbij aanwezig zijn. En ook de directeur van Dutch Filmworks zal erbij aanwezig zijn. Dus het wordt echt een hele feestelijke leuke avond. En ook voor ook een ode aan alle figuranten die meegedaan hebben. Hè? Want ja, zonder goede figuranten heb je ook geen goede film. Hè? Nee. Zo zie ik hem zelf. En ja, dus dat is. Ik vind dat prachtig om te doen. En ik ben een van de organisatoren ervan om dat voor elkaar te krijgen in Hardenberg.
0: Ja, en figuranten die kunnen zich nog bij jou aanmelden, hè? Als ze even de uitnodiging hebben gemist.
1: Ja, precies. Die kunnen zich nog aanmelden. Maar ook mensen die naar de bioscoop willen, die kunnen natuurlijk ook nog een kaartje kopen. Dus dat is natuurlijk wel leuk om tussen al die mensen die meegedaan hebben, om dat tussenin te zitten. En, ja, zelf ben ik er ook bij aanwezig. Dus ik vind het, het wordt gewoon een hele leuke, gezellige, mooie Overijsselse avond. Laat het maar zo zeggen.
0: Nou, je hebt groot gelijk. Peter, dank je wel. Veel plezier ook bij die première vanavond op Ameland. En komende maandag dus de figurantenpremière in Hardenberg met al die Overijsselse figuranten van de film App.
1: Ja, dank je wel. Oké.

0: buiten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast.

0: onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Minuutje over 2:30 is het en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijgen we van Wieke Esto. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Onze provincie en de gemeente Dalfsen gaan de fietstunnels onder de N340 bij Oud-Leuzen veiliger maken. Fietsers en voetgangers klaagden afgelopen winter over gladheid, wateroverlast en een onveilig gevoel in die tunnels. Daarom komen er nieuwe markeringen en waarschuwingsborden. Wordt ook gekeken naar betere verlichting. Ook pakt de provincie de waterproblemen aan, omdat grond- en regenwater die tunnels instroomt en in de winter kan bevriezen. Na de hack bij onderwijsplatform Canvas lijken de gegevens van studenten van de UT en het Deltion voorlopig veilig. De leverancier zou een deal hebben gesloten met de hackersgroep, waardoor de gestolen gegevens zouden zijn vernietigd. Deltion College in Zwolle gebruikt Canvas alweer, maar de Universiteit Twente blijft nog voorzichtig en onderzoekt eerst of dat systeem inderdaad echt veilig is. En er wordt vanaf vandaag geteld in bijna 100 gemeenten. Onder meer in Zwolle, Raalte en Deventer wordt gekeken hoeveel dak- en thuisloze mensen er zijn. Het gebeurt om beter in beeld te krijgen hoeveel mensen geen vaste woon- of verblijfplaatsen hebben. Het is ook belangrijk om te weten wie het zijn. Want het gaat lang niet altijd over iemand die in een park slaapt.
4: Mensen die tijdelijk noodgedwongen bij vrienden of familie verblijven, of noodgedwongen op een vakantiepark. Maar ook mensen die langer in de instelling verblijven, omdat er geen passende vervolghuisvesting is. En het is natuurlijk ook lastig om deze groep mensen in beeld te krijgen. Daarom vragen we eigenlijk zoveel mogelijk organisaties. En dat kan heel breed zijn. We vragen natuurlijk de opvangorganisaties, maar ook huisartsen, kerken, mediators, bewindvoerders, scholen. Om hier toch samen in mee te denken.
3: Ja, het is de vierde telling in de reeks. Aan het einde van het jaar horen we wat het heeft opgeleverd. En vanaf dat moment kan er ook ander beleid worden gemaakt. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Een opvallend koude dag voor de tijd van het jaar. Het is een graadje of 10, maar kan nog iets opwarmen zo richting de graad of 13. Het is best wel bewolkt. Heel af en toe gaan we toch een beetje zien van de zon. En het gaat vooral ook wat regenen. Hoewel het op de meeste plekken droog lijkt te blijven. Vanavond verandert dat trouwens. Komen er nog wat meer buien aan. En ook de komende dagen kunnen we daar toch echt wel op rekenen. We kijken even naar de situatie op de weg. Op de A1 kan ik zien dat er nog zo'n 1,5 kilometer file staat. Daar is een deel van de weg dicht. Die wordt dan via de af- en oprit omgeleid. Het is trouwens tussen de Lutte en de Duitse grens. En ook op de N35 is langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. En dan gaat het om 2,5 kilometer.

0: Bruce Springsteen met Born in the USA.
1: Laat me hangen. Quiz.
0: Hoor je in deze vinylweek, waar we natuurlijk ook fijn spelletjes gaan spelen. Ja, mocht je de tv aan hebben staan, dan zie je ook dat er hele mooie platen uitgestald staan hier zo bij de studio. En dat staat allemaal op zo'n mooi houten blokje. En dat blokje, dat kun je thuis ook krijgen. Dat is super fijn. Ik heb hem zelf ook thuis staan. Als je dan een mooie plaat op de speler hebt liggen, dan kan je namelijk de hoes een soort van tentoonstellen, als een soort van kunstwerkje. Nou, die kun jij dus winnen als jij weet naar welk nummer wij op zoek zijn. Ja, en dat blijft natuurlijk een beetje het thema. Wel overigens vervelend, want ik merk dat ik dat zelf ook lastig vind als de naald blijft hangen. Ja, daar baal je dan echt van, toch? Nou, laten we er wel iets positiefs van maken. Dat kunnen we gelukkig ook. We maken er gewoon een spelletje van. Welke plaat hoor je en van wie waarop die naald dus blijft hangen?
2: En je wilt wel, en je wilt wel, en je wilt wel, en je wilt wel.
0: Nou, nu is die wel klaar. Wie hoorde je? En met welk nummer? Laat het maar weten. Dat kan allemaal via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665.

0: Kim Wilde, Never Trust a Stranger.
1: Laat me hangen, quiz.
0: De Laat me hangen quiz, die gaan we spelen. En dat doe ik samen met Henk uit Nieuw-Leuzen. Henk, goedemiddag.
2: Dag Paul, goedemiddag.
0: Nou, dit is helemaal in jouw straatje, hè? Want jij bent groot muziekliefhebber.
2: Ja, ik ben altijd voor oude muziek te pardon.
0: Ja, want jij belde net en toen zei je, nou, het is deze en deze uit dit jaartal. En het nummer dat je nu draait, dat komt uit dit jaartal. Hoe weet jij dat allemaal nog? Hoe blijft dat bij jou hangen uit welk jaartal het ook komt?
2: Ja, sommige mijn hobby die gaan helemaal echt verder. Die gaan echt, die weet veel van voetbal, die weet veel van dat. Nou ja, en ik weet hier al zeg het zelf wat van.
0: Heb je dat met meerdere nummers of waren dit dan toevallig twee gelukstreffers waarvan je het jaartal wist?
2: De jaartal heb ik niet zo vaak goed wel vaak, maar daar hou ik me niet op. Maar de artiest en wat ze zingen, daar ga ik voor.
0: Oké, want ik heb bijvoorbeeld straks Kenny Loggins met Footloose. Weet je van wanneer dat ongeveer is?
2: Nee, dat weet ik niet, want het zou na de 80 jaar geweest zijn. Maar dan wordt mijn muziekinteresse minder. Sorry.
0: Oh, volgens mij is hij nog wel net van de jaren 80. Nou, dat geeft ook niks. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel blij dat je dat niet wist, hoor. Ik was namelijk heel erg onder de indruk.
2: Oké.
0: Ik kreeg er een beetje minderwaardigheidscomplex van. Maar gelukkig weet jij wel om welk nummer het gaat bij het spelletje die we zo meteen gaan spelen. Zullen we maar eens een poging wagen, Henk?
2: Ja, hoor.
0: Oké, nou, komt hij dan. En je wilt wel, en je wilt wel, en je wilt wel. Vervelend zo'n naald. Wie was dit ook alweer?
2: Uit 1969, helemaal van Vin, Suzanne.
0: Uit 1969, hè? Die krijgen we er nog even bij.
2: Ja. En je wilt wel met haar meegaan,
0: samen naar de overkant. Ja, tuurlijk, tuurlijk is dit hem. En wat een mooi nummer is dat, hè?
2: Ja, dat vind ik wel mooi, ja.
0: Heb je daar speciale herinneringen ook bij, toevallig?
2: Heb ik bij elke plaat wel. Daar kan ik maar aan blijven.
0: Maar dat maakt muziek toch ook juist zo leuk?
2: Ja. Ja, ik heb elke plaat wel naar de nummer. Deze ga ik... dat was in de Ningsilver. Ja, nee, nou, dat ga ik allemaal niet vertellen. Dat zit ik in 5 uur nog.
0: Nou, weet je, dan weet ik het goed gemaakt, Henk. We gaan er gewoon lekker van genieten. Ik begreep dat jij thuis aan het behangen bent. Nou, volgens mij met...
2: bij mijn zoon.
0: Oh, bij je zoon. Nou, ja. met de muziek die we deze week op Oost draaien, dan gaat het helemaal extra lekker. Want dat is natuurlijk helemaal jouw straatje in de vinylweek. Ja, dus we gaan ervoor zorgen dat je een heel eind gaat komen daar met het behang.
2: Oké, bedankt. Het is wel een goede vitamine.
0: Zet hem op, hè?
2: Ja, bedankt.
0: Doeg.
2: Doeg.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
8: Het nieuws in Overijssel. De provincie en de gemeente Dalfsen gaan de fietstunnels onder de N340 bij Oud-Leuzen veiliger maken. Fietsers en voetgangers klaagden afgelopen winter over gladheid, wateroverlast en een onveilig gevoel. En er rijden geen treinen tussen Zwolle en Meppel door technisch onderzoek. Die problemen duren nog zeker tot 3:30. Meer nieuws in onze app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
12: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
13: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
12: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
14: Check de meter.
15: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
17: Radio Oost.

De Pointer Sisters en Jump op Radio Oost maakt dit 3:07. Fijn dat je lekker naar de radio luistert. Zal ik zo meteen nog even wat van vinyl draaien? Ja, ga ik dat even doen. Ik heb namelijk de Beatles hier nog liggen. Dat vergeet ik elke keer, maar dan moet ik even draaien. Het is fijn. Muziek krijg je nu eerst van Whitney Houston en gaan we zo meteen lekker voor de Beatles.

0: kun je toch niet stil blijven staan, toch? Met deze van Donna Summer, Last Dance, hoorde je. Mogelijk ook wel in die vinyl top 100 komende vrijdag. Ja, dat is van jou afhankelijk, hè? Je kan nog stemmen, oost.nl/vinyl. Het is tijd voor wat anders. Het is tijd om even de geschiedenis in te duiken. Dat gaan we vanavond ook doen in Wij zijn Neder-Saxen. Vanaf 5:40 elk uur te zien op TV Oost. Dan duiken we namelijk de geschiedenis in bij het Stadsarchief van Kampen. En dat doen we samen met Theo van Mierlo en Finn Berends. Die werken daar namelijk. Hallo allebei.
1: Hallo, goedemiddag.
0: En jullie zijn ook onderdeel van Wij zijn Neder-Saxen. Misschien goed om even kort een voorstelrondje te doen. Theo, jij werkt al wat langer, toch, bij Stadsarchief van Kampen?
1: Nou, niet meer. Ik heb daar in het verleden gewerkt. De laatste 25 jaar bij het museum. Maar ik liep er al als jochie van een jaar of 14 ook al rond. Jeetje. Daarna allerlei andere dingen gedaan. En inderdaad in de jaren 90 bij het archief gewerkt en daarna bij het museum.
0: En Finn, jij bent nog aan het studeren, maar Theo is een beetje jouw mentor, toch?
2: Ja, maar tot op zekere hoogte wel. We hebben vooral heel veel overeenkomsten, wat heel grappig is. Omdat Theo toch een stuk jonger ben dan Theo en andersom. Dus ik ben, ik werk nu zelf op het archief en ik studeer geschiedenis in Utrecht. Nou, dat heeft Theo ook gedaan. Mm-hmm. En we zitten allebei in de erfgoedraad. Nou ja, zo kan ik wel even doorgaan. Wat je zegt, ik ben eerstejaars student nu in Utrecht.
0: En is het dan ook door het werk wat je bij het Stadsarchief van Kampen doet gekomen, dat je dacht van, oeh, ik wil iets meer die kant op?
2: Ik denk dat het al wel was. Ik ben daar ooit begonnen als vrijwilliger, toen ik op mijn 15e, geloof ik. Uh-huh. En dat was omdat ik eigenlijk, geschiedenis, dat vond ik altijd wel interessant. En toen moest ik toch op mijn 15e toch ergens werk gaan zoeken. En toen vonden mijn ouders het ook wel goed als ik vrijwilliger werd bij het archief.
0: Dus,
2: zo is dat een beetje gekomen.
0: En daar waren jullie natuurlijk hartstikke blij mee, Theo.
1: Hartstikke leuk. Hè? Ik bedoel, eerlijk gezegd zag ik mezelf een beetje terug. Qua enthousiasme, ook qua leeftijd en zelfs ook qua belangstelling voor dingen. Dus,
0: Wat zijn het ook dezelfde onderwerpen wat jullie dan interesseert? Merk je dat ook?
1: Nou ja, ik heb als klein kind, als jong kind, in de 14-15 was, bezighouden met de geschiedenis van IJzerbrug. En de eerste publicatie die vorig jaar van de hand van Vint verscheen, gaat ook over de IJzerbrug in Kampen. Dus dat is wel eigenlijk wel bijzonder dat we allebei uiteindelijk al jong met dat onderwerp bezig zijn geweest.
0: En Vin, heeft Theo je daarin dan aangestoken of is dit ook weer toeval?
2: Nee, dat is denk ik wel toeval. Maar hij heeft me wel heel erg geholpen met het artikel. Dus hij zat in de redactie die dat stuk uitbracht. Mm-hmm. Dus hij heeft me wel heel erg geholpen bij het schrijven. En ook op een paar ideeën laten komen. Dat ik dacht, dit is wel goed. Dit moet ik ook opschrijven in dat artikel. Dus hij heeft me wel heel erg geholpen, ja.
0: En als geschiedenisliefhebber, dan zit je natuurlijk perfect in Kampen. Want Kampen heeft een hele rijke geschiedenis. Is iedereen daar evenveel van op de hoogte, denk je, Finn?
2: Ik denk wel meer dan in andere steden, denk ik hoor. Dat is een aanname. Want er zijn wel heel veel mensen die hier die dat heel erg interessant vinden en daar ook mee bezig zijn. Wat ook, wat je zegt, ook heel makkelijk kan, omdat er zoveel is. En dat Kampen vroeger wel een belangrijke stad was. Maar dat zijn natuurlijk het grootste deel die daar niet zoveel van weet. Maar dat is met zoveel onderwerpen zo.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Dus dat is. Kampen was vroeger inderdaad een belangrijke stad.
0: Ja, want ik begrijp dat als het niet aan jullie zou liggen, maar als je kijkt naar de geschiedenis en wat voor een rol Kampen speelde in Nederland destijds, had het prima onze hoofdstad kunnen zijn in plaats van Amsterdam, toch? Hier hebben jullie volgens mij een heel epistel over te vertellen.
2: Ja, dat klopt wel. Dus het woord Kampen wordt ook wel eens, geloof ik, de Rotterdam van de middeleeuw genoemd. Ook al is het natuurlijk ook een beetje een zwaktebod dat je met een andere stad moet vergelijken, maar goed. Dat klopt wel. Ook al moet ik zeggen dat natuurlijk eigenlijk niet zoveel uitmaakt hoe belangrijk een stad is. Dat maakt de geschiedenis van die stad niet minder interessant.
0: Nee.
2: Dus, dat klopt. In de middeleeuw, de 15e eeuw, 14e eeuw, is Kampen wel een grote stad. Maar goed, relatief, hè. Dus Kampen had toen 7.000, 10.000 inwoners. En als we kijken naar Vlaanderen, dan heb je het al over 40, 50, 60.000 inwoners. Dus dat is allemaal relatief. In Kampen, of in Nederland, was Kampen een relatief grote stad. Ja.
0: Waar kan hij dat, hè, Theo? Dit zo vertellen.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Helemaal goed, ja. Daarom. Ik hoef niks meer te zeggen.
0: Nee, je bent ook lekker rustig. Dat is ook goed,
1: heerlijk,
0: hoor.
1: Maar... Ja, dat...
0: Je hebt het aan een goede overgelaten.
1: Ik ga wat dat betreft vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Vroeger was het wel eens zo van, ja, je ziet op een gegeven moment, bij het archief was altijd een hele vaste groep die er onderzoek deed, dat wordt steeds kleiner en kleiner. Zei, ja, maar komt er weer een nieuwe lichting. Nou, dan zijn het vaak meer wat mensen die wat ouder zijn, maar met Finn, ja, is de toekomst helemaal verzekerd in mijn ogen.
0: Ach, wat een mooie woorden van Theo voor jou, Finn. Vanavond gaan we nog veel meer van jullie zien en horen, want Wij Zijn Nederzaks gaat dan over jullie stadsarchief in Kampen en daarmee ook over jullie. Vanaf

0: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: Een minuutje over 3:30 is het. En daarmee tijd voor het nieuws dat je krijgt van Wieke Essendal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Moet je vanmiddag vanuit Zwolle met de trein naar Groningen of Leeuwarden, dan moet je rekening houden met vertraging. Door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Dat duurt ongeveer tot dit moment. Zometeen worden die treinen wel weer opgestart, maar dat kan mogelijk nog tot wat vertraging zorgen. Check daarom vlak voor vertrek even de reisplanner om verrassingen te voorkomen. De politie heeft vorig jaar een record aantal wapens in beslag genomen bij minderjarigen. In totaal gebeurde dat 2300 keer, vooral steekwapens en vuurwapens. Volgens de politie nemen jongeren steeds vaker een wapen mee, onder meer door bedreigingen op sociale media en de invloed van filmpjes online. De politie noemt die ontwikkeling erg zorgelijk. Ruim de helft van de Nederlanders wil best wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan het milieu en de energietransitie. Maar toch doen de meesten het niet. Dat zegt Milieu Centraal.
2: We zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
1: Ja, ook zijn veel mensen bang dat het stroomnet te vol zit. En dus stellen ze duurzame keuzes uit. En op deze grijze en iets wat kille dag moet je misschien niet direct denken aan een duik in natuurwater. Toch wordt de boel voor het zwemseizoen alvast voorbereid vandaag. De 44 officiële zwemplekken in Overijssel worden gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Onder meer bij de Wietermerplas in Zwolle.
3: Natuurlijk is het veiligheid, maar daarnaast ook bacteriologisch. Zeg maar. En dan kunnen ziektes, je hebt de ziekte van Well, botulisme. Het komt bijna tot niet voor. Maar als dat zo is, dan gaan we in ieder geval in het gesprek met waterschap. En mochten we toch een maatregel moeten instellen, doen we dat via de provinciale borden of via de zwemwater.nl.
1: Ja, meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel. Ja, Wieke zei het al, het is inderdaad een wat kille dag vandaag. Zeker voor de periode van het jaar. Het is ook een vrij bewolkte dag. Af en toe wel een beetje zon, er gaat ook her en der een bui vallen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanavond gaat het wel op iets meer plekken nog regenen. En de komende dagen zal die regen nog wel even blijven hangen. Dan tijd om even te kijken hoe het erbij staat op de weg. Nou, op de N36 tussen Ommen en Almelo, daar is behoorlijk wat file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Beide kanten op staat er een behoorlijke file. 5,5 tussen Frieseveen en Westerhaar. En 4 kilometer tussen Marienberg en Frieseveen. Houd er dus rekening mee als je daar langs moet. Ook op de A1 Hengelo richting Duitsland, daar is het weer bal. 2,5 kilometer file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens.
4: Paula Keizer.
5: Radio Oost. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle.

Ik word hier altijd zo vrolijk van. John Denver, Thank God I'm a Country Boy. Ja, en van die fijne country geluiden gaan we naar de schurende gitaargeluiden van Santana. Ook fijn.

0: The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. En daarvoor nog van vinyl hoorde je Santana.
1: De 6 voor 7.
0: Met She's Not There, en dat klopt eigenlijk ook al als we naar de klok van 4 kijken. Want jullie zijn op zoek naar muziek van mannen op vinyl.
2: Zo is het. She's Not There tussen 6:30 en 7:00. Want alleen maar mannen in de muziek uit de jaren 60.
0: Wieke is er gelukkig wel, hè?
2: Ja, Wieke is er wel. Ja. Ja, met de gratie. Nee, tuurlijk. Zonder Wieke is het hele programma. Hè?
0: Ja, dan zwem jij ook in het niks.
2: Ja, dat is zoals de duister. Dijk zo prachtig zingt als ze er niet is.
0: Och, mooi. Ja. Dat zou kunnen trouwens. Of is die later? Hey, is net 90's nog.
2: De dijk is zeker uit de vinyltijd.
0: Ja, hè?
2: Ja, zeker. Als ze er niet is, is volgens mij net begin jaren 90. Dus
0: nou,
2: die kwam
0: daarom
2: al op cd-single uit. Ja.
0: Ja.
2: Nee, dan moet het meer het bloedende hart zijn.
0: Oh ja.
2: Maar zover wil ik niet gaan met
0: Dansen op de vulkaan, kan dat ook?
2: Ja, dat kan ook wel.
0: Ook
2: dat
0: lekker?
2: Is ook begin jaren 80, zeker. Nou, dat is dat zoeken we. En nergens goed voor is een mooie,
0: oh,
2: die zou zomaar kunnen.
0: Ja.
2: Daar gaan we straks ook nog over bellen met een stemmer, want die vindt het ook een leuk plaatje. Weten we toevallig.
0: Hey.
2: Dus verder het nieuws van vandaag natuurlijk, maar die 6 voor 7. We zoeken dus de artiesten uit de jaren 60, 70, 80 die solo een nummer hebben uitgebracht. En dus de Bee Gees is ook leuk, maar we zoeken solo artiesten.
0: Je moet wel een beetje grinniken om Hein Scheffer. Die zegt Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me.
2: Ja, maar er zitten ook twee dames in, dus die zitten morgen in de band.
0: Ja, hij zei ook, moet kunnen, vind ik.
2: Ja,
0: Brotherhood of Man, ik snap
2: het. Zeker.
0: Oh, maar morgen doen jullie band?
2: Morgen doen we de band.
0: Oh.
2: Ja, dus dan kun je nog even inhalen. Maar
0: ja.
2: Prince bijvoorbeeld, Elvis Presley, van alles kun je erbij bedenken. Er komen ook al heel wat nummers weer binnen. Mm-hmm. En even kijken wat we nog meer zien. Johnny Cash natuurlijk, ja, zeker.
0: Ja.
2: Van the Man Morrison.
0: Tuurlijk.
2: Och, jeetje.
0: Led Zeppelin, ja, ja, het is eigenlijk ook wel een band, toch?
2: Ja. Ook, en Peter Gabriel, die zich losmaakte van
0: Genesis.
2: Ja. Slash Hammer vond ik zo leuk. En er was toen een baanbrekende videoclip.
0: Oh ja, waarom?
2: Met videoanimatie, met allemaal snippers en dergelijke. En dat was een heel schokkerig beeld allemaal. Maar was heel mooi gemaakt, heel kunstzinnig. Slash Hammer.
0: Ja, videoanimatie is al een woord wat misschien enigszins de tijd aangeeft, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Toen keken we nog naar programma's met videoclips. Toen was MTV, Music Television, was nog Music Television.
0: Ja, dat bestaat nu.
2: MTV bestaat nog wel, maar dat is allemaal van dat weet ik veel wat met je ex-verhalen.
0: Oké, okay, nou, dit zegt ook genoeg over hoe vaak ik nog MTV kijk.
2: Precies.
0: Duidelijk. Dus muziek van solo mannen wat uit is gekomen op vinyl. Dat zoeken we.
2: We dwaalden wat af, hè? Ja.
0: Ja. Ja, ik dacht, ik stuur even subtiel weer terug naar de kern. Dit was de kern. Stuur het vooral in via de Facebookpagina van Radio Oost. Mag natuurlijk ook via de Oost-app. En wie weet hoor je jouw suggestie voorbij komen. Deze maai ik alvast even subtiel voor je voeten weg, Jan-Willem.
2: Ja, maar dan.
0: Paul Young, Love of the Common People.

All Young, Love of the Common People. Ja, nummer wat er zomaar had gekund na de klok van vieren bij Jan Willem en Wieke. Want die zijn namelijk op zoek naar vinyl van mannen die solo iets hebben uitgebracht. Dus nummers van, bijvoorbeeld dus een Paul Young. Want dat had zomaar op vinyl kunnen staan. Deze was overigens niet van vinyl hoor. Maar ik weet zeker dat je straks bij Jan Willem en Wieke weer een hoop van vinyl gaat krijgen. Stuur jouw suggesties in via de Oost-app. Dat mag natuurlijk ook door even te bellen. 074-2456-665. Of laat het achter op de Facebookpagina van Radio Oost. Ik heb deze nog voor je. Steely Dan en Do It Again. Misschien ook wel een fijne suggestie voor het stemlijstje voor de Vinyl Top 100 van komende vrijdag. Ook jij kan nog stemmen. Doe dat vooral via oost.nl/vinyl.

0: In het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wij zijn klootschieten.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat drukt hier, hè?
2: Ja.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
15: Voor de grootste keuze

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. De provincie en de gemeente Dalfsen gaan de fietstunnels onder de N340 bij Oud-Leuzen veiliger maken. Fietsers en voetgangers klaagden afgelopen winter over gladheid, wateroverlast en vooral over een onveilig gevoel in die tunnels. En op de A1 zijn gisteren 57 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens die traag inhaalden op een plek waar dat niet mag. Dat vind je op onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 4:02, de situatie op de wegen in en rond de provincie. We beginnen op de A1 richting Duitse grens. Bij de grenscontrole 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan de A28, al dagen vanwege de slechte wegdek tussen Wezep en Zwolle Centrum. 6 kilometer en 7 minuten de vertraging. En dan kijken we ook nog eventjes naar de A28 Assen richting Zwolle. Daar staat, dat is trouwens in de Drentse gedeelte, ook een omleiding. En dat duurt nog tot morgen, maar als je die kant op moet, weet je dat alvast. Ook de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. De dagelijkse file, 3 kilometer en 5 minuten. En de N36 is in beide richtingen afgesloten. Dat is tussen Adorp en Westerhaar. En daar is in verband met een ongeluk met een vrachtwagen de weg dicht. De omleiding wordt ingesteld over de U44. En de verwachte eindtijd is dat dit nog zeker tot 6:30 gaat duren. Dus de wegafsluiting N36, dat is in beide richtingen tussen Adorp en Westerhaar afgesloten.
5: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
2: Radio Oost. Jan-Willem Kobus

0: Het album was ook blauw. Met een Madonna, een beetje grijs getint, met haar hoofd zo half achterover. En dan True Blue.
1: Prachtig plaatje, hoor.
0: La Isla Bonita staat er ook op.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
1: Oh, wat zitten wij lekker in die vinylweek.
0: Heerlijk, hè? Ach. De week van het vinyl op Radio Oost nog tot en met de vrijdag. En natuurlijk draaien we heel veel muziek uit die tijd. Altijd al op onze zender. Maar nu even extra aandacht ervoor. En jouw lijstje, daar zijn we ook benieuwd naar. Die kun je nog steeds doorgeven. Tot en met morgenavond, 12 uur. Dan gaat de stembus echt dicht. We hebben een heel hemelvaartsdag om te puzzelen welke honden dan meest gestemd zijn. En het op volgorde te zetten. En vrijdag is het dan zover die top 100.
1: We gaan het ook hebben over het nieuws van vandaag. Bijvoorbeeld de dag van de zorg. Belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En ja, wat zal ik ervan zeggen?
0: Nou?
1: Grijs, kil, herfstachtig. Mm. En toch is het zwemseizoen in aantocht.
0: Oh ja, nee, maar voor de echte fanatiekelingen, de ijsberen onder ons, is het echt een mooi moment weer om ook in buitengebieden te gaan zwemmen. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben.
1: Zeker.
0: Over die waterplekken.
1: We duiken ook de avond in samen met jou. Er staat het hoop op het programma vanavond. Bijvoorbeeld die wonderlijke wedstrijd. 42 seconden voetbal vanavond. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar vooral hebben we het natuurlijk over vinyl.
0: Ja, zeker. Want het is de week van het vinyl. En vandaag als thema mannen.
1: Ah, ja. Leuk.
0: Het is, bij de gratie mag je meedoen vandaag, Wieke.
1: Leuk.
0: Gisteren zat ik er maar bij.
1: Ja.
0: Want toen ging het helemaal over vrouwen.
1: Ja.
0: Maar nu mannen in de muziek en het liefst de solo-nummers. Want morgen gaan we naar de bands.
1: Ja, tuurlijk.
0: En zoeken we de mooiste nummers van de bands. En vandaag kun je dus kiezen voor de beste muziek van mannen. Dat je zegt van, maar die single, die heb ik helemaal grijs gedraaid. Of die artiest vond ik zo geweldig in die tijd. Daar heb ik een pick-up mee versleten. Dat willen we weten. Dat soort verhalen geef ze door op 0645671331. En nummers met lange intro's. 68 seconden, schoon aan de haak. Al Stewart, ik ga ze niet volmaken, met The Jeer of the Cat.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Cyndi Lauper, time after time. De dame die echt de goede gemeente leerde kennen met USA for Africa.
1: Oh ja.
0: Want toen was het in één keer een wat krijzend meisje met geel-rood haar die daarin meezong.
1: Ja.
0: Wie is dat? En toen kwam haar carrière echt helemaal los.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: We hebben het over de week van het vinyl.
1: Ja, dat hebben we zeker. We zitten hier ook tussen het vinyl. Mm-hmm. Achter jou Rod Stewart bijvoorbeeld. Ja. Knappe kop, Modern Talking.
0: Modern Talking.
1: Ja, leuk is die.
0: Ja, dat was die Deutsche, hè.
1: Wel
0: dat...
1: een mooie plaat is
0: ja,
1: het ook.
0: Ja, zeker. Waren ook al die jongens die helemaal strak in het wit gekleed waren.
1: Ah ja.
0: En een bepaalde fanschade hadden.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dit soort dingen, die willen we graag horen in jouw 6 voor 7. Want vandaag gaat het over mannen op vinyl.
0: Ja, welke kun jij daarbij bedenken? Geef ze door, dat kan op 0645671331. En natuurlijk gaan we die nu ook al wel een beetje draaien. Zo tussendoor, want dan kom je niet onderuit. Want heel veel nummers zijn door alleen vrouwen of alleen mannen. Ja. Of door bands gemaakt. Dus je kunt het niet helemaal lossen. Maar dit is zo'n man die heel veel heeft uitgebracht. Elvis Presley.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan.
11: Het is 1 minuut over 4:30 in Oldenzaal. Op dit moment 11,5 graad. In Rijssen, daar is het 11 graden. En even kijken in... Nou, wat zullen we zeggen? In Zalk, daar is het ook 11 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
12: Ja, de N36 tussen Westerhaar, Vriezenveense Wijk en Vriezenveen is helemaal dicht wegens een ongeluk. Er raakte iemand gewond bij dat ongeluk. Een vrachtwagen, busje en auto kwamen met elkaar in botsing. In die vrachtwagen zaten paarden, die bleven ongedeerd. De gewonde is uiteindelijk wel naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is een flinke ravage ontstaan op die N36. Die weg is dus voorlopig dicht. De politie heeft vandaag weer twee mensen opgepakt voor een schietpartij tijdens Koningsnacht in Enschede. Het gaat om een vrouw van

0: 21 en een man van 26, beide ook uit Enschede. Bij dat incident in het uitgaansgebied raakte onlangs een man gewond, werd naar het ziekenhuis gebracht. Kort na die schietpartij werd ook al een vrouw opgepakt. Vandaag dus nieuwe arrestaties. Een van die arrestaties in de wijk Zunabrink. De politie wil nog niet zeggen wie daar is opgepakt. De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen gaan de fietstunneltjes onder de N340 bij Oud-Leuzen veiliger maken. Fietsers en voetgangers klaagden afgelopen winter over gladheid, wateroverlast en vooral over een onveilig gevoel in die tunnels. Daarom komen er nieuwe markeringen en waarschuwingsborden. Er wordt ook gekeken naar betere verlichting. En ook pakt de provincie de waterproblemen aan, omdat grond- en regenwater in de tunnels stroomt en dat in de winter kan bevriezen. En op deze grijze dag moet je misschien niet direct denken aan een frisse duik in het natuurwater. Toch wordt de boel voor het zwemseizoen alvast voorbereid. De 44 officiële zwemplekken in onze provincie zijn gecontroleerd. En vandaag was de eerste check bij de Wietemerplas in Zwolle.
1: Natuurlijk is het veiligheid, maar daarnaast ook bacteriologisch, zeg maar. En dan kunnen ziektes, zeg maar, je hebt de ziekte van Well, botulisme. Het komt bijna tot niet voor. Maar als dat zo is, nou, dan gaan we in ieder geval in gesprek met waterschap. En mochten we toch een maatregel moeten instellen, doen we dat via de provinciale borden of via de zwemwater.nl.
0: Ja, dat is een drone die hoort. Drone, ja. Die werd ook nog gebruikt bij die controles vanmiddag. Later vandaag ga je daar in deze uitzending nog meer over horen. Meer nieuws, dat vind je dan weer op oost.nl of in onze eigen app.
2: Maar jij bent toch ook zo'n het is er eigenlijk geen weer voor, maar ik ga lekker in open water zwemmen figuur.
0: Absoluut.
2: Ja, hè?
0: Absoluut.
2: Ja.
0: Ik kan niet wachten.
2: Nee.
0: Nee, ik vind het heerlijk.
2: Nou.
0: Ja, ik was vanochtend al bij het zwembad,
2: ja?
0: Maar ik mocht er niet in.
2: Mocht niet in?
0: Mocht niet buiten zwemmen. Moest nog even wachten.
2: Nou ja, zeg. Ja. Waarom dat,
0: het is te koud, het is te regenachtig. Nou. Mensen moeten nog binnen zwemmen.
2: De bestaande verstandige mensen. Even na de files, die staan onder meer voor de Duitse grens, zoals elke dag. Op de A1, 3 kilometer, 5 minuten. Langere file, en ook niet elke dag, maar wel al 2 dagen. Dat is die tussen het Haarden en Zwolle centrum. Vanwege het slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. Er staat alweer 15 kilometer. En even kijken, de vertraging is in ruim een half uur. Dan de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost vanuit Duitsland. 3 kilometer, een kwartier vertraging. Verder op de N35, dat is dan weer voorbij de A35... tussen Almelo en Wierde. De dagelijkse file 3 kilometer en 6 minuten. En kom je vanaf Nijverdal, kom je in eenzelfde lengte file voor de verkeerslichten. En zoals gezegd, door een ongeluk op de N36 is de weg in beide richtingen dicht. Naar verwachting gaat het nog zeker 2 uur duren voordat die weer kan worden opengesteld. Verkeer wordt omgeleid. En dat is dan om precies te zijn tussen Vriezenveen en Westerhaar. Dat verkeersblok is gesloten in beide richtingen. Het verkeer moet daar omrijden. Nou, nog het weer. Veel wolken vandaag. Grijze luchten. Al zien we af en toe even het zonnetje die is doorkomen. Ook kans op een bui. Wind is koud en dus is het frisser dan normaal met zo'n 13 graden maximaal. In de loop van de avond meer buien vanuit het westen. Morgen tot met vrijdag ook weer meer buien. En wolken en zonneschijn wisselen elkaar wel af. Misschien zit er ook nog een bui met onweer of hagel bij. In de nachten valt de wind weg en kan zelfs een beetje vriezen aan de grond.
0: Ai, ai, ai.
2: Zijn die ijshuizen al voorbij? Of is
0: nee,
2: dat
0: daar zitten we middenin.
2: Oh, daar zitten we middenin. Ja. Vandaar. Goed. Overdag liggen de temperaturen tussen de 12 en de 14 graden.
3: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

Volgende week is de allereerste landelijke Week van het Nieuws. In deze week worden al jouw nieuwsvragen beantwoord. En krijg je de kans op een exclusief kijkje achter de schermen bij RTV Oost. Stel je vraag of meld je aan via oost.nl/weekvanhetnieuws.

0: Oost Vinylweek.
1: Midden zitten we in die Radio Oost Vinylweek en je hebt nog tot morgenavond om te stemmen. En dan maken we de lijst op voor de vrijdag, de top 100.
2: Och, we kijken er naar uit. En dat doen we samen met jou en vandaag samen met Martin Tikke uit Borne. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Een prachtig lijstje heb je ingevuld. En het knappe is, ik zou denken, ik ga netjes van letter A naar letter B naar letter C. Maar bij jou zit alles door elkaar en vooral de dijk komt veel voor.
3: Dat klopt, ja. Ja.
2: Wat is dat voor band voor jou?
3: Nou, ja, de dijk is... ik ben ermee opgegroeid. Ik vind het mooi. Ik ben er gek van. Ik vind dat ze goede teksten hebben. En ik luister er graag naar. Als ik op de fiets naar mijn werk fiets, dan is de playlist de dijk. En dat vind ik altijd, dat is altijd wel genieten.
1: Dan heb je vast ook wel eens een keer of wat live gezien.
3: Ik heb ze inderdaad live gezien. Ik ben met mijn dochter naar het afscheidsconcert geweest van hun.
1: Ja.
3: En dat was fantastisch. Jammer dat ze gestopt zijn.
1: Ja, zeker. Maar heb je ze daarvoor ook wel eens gezien in de jaren dat ze die hits hadden?
3: Eerlijk gezegd niet.
1: Nee. Oké, okay, even een klein persoonlijk ding voor mij. Want ze waren namelijk geregeld op schoolfeesten. Dus ik heb ze geloof ik wel 3-4 jaar achter elkaar live gezien. En het was echt een fantastische band, inderdaad.
3: Ik denk dat jij ook wat jonger bent dan ik. Dus,
1: dat zou kunnen, dat weet ik niet.
3: We
2: gaan ook nog even van de dijk naar Rob de Nijs. Daar komen er ook een paar van terug. Bijvoorbeeld foto van vroeger, het werd zomer, alles wat ademt. Dat is ook een artiest die goed in het geheugen zit.
3: Ja, ik vind, er wordt een beetje sentimenteel van soms. Het is ook onlangs nog weer, en dat is een minder prettige ervaring geweest, in het crematorium in Borne. En dan hoor je weer een nummer en dan krijg je kippenvel, hè.
1: Ja, inderdaad ook van Rob de Nijs. Deze is dan heel mooi, laat even een klein stukje horen.
4: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer...
1: Ja, mooi melancholisch nummer is dit van Rob de Nijs. Ja, fantastisch. Ja. Wat ik nog meer op je lijstje zie staan is een nummer dat altijd in alle hitlijsten zo'n beetje voorbij komt. Landelijk is het vaak de Queen en de Bohemian Rhapsody. Maar bij ons in de jaarlijsten die we dan hebben en de gouden ouwe, is het deze.
5: Welcome to the hotel.
1: Staat ook op jouw lijst, hè?
3: Staat ook op mijn lijst.
1: Ja.
3: Ik heb een aantal jaren, helemaal in de beginjaren van de top 2000, daar Go-Go, gingen we altijd naar de studio. En de oliebollen aflevering, en dan was dit eigenlijk Stefans nummer 2.
1: Ja, precies.
3: En, ook geweldig.
1: En wat heel grappig is, in Overijssel is het, als we dat soort lijsten hebben, altijd nummer 1. Dus heel mooi lijstje heb je samengesteld. En je zei ook al van de favoriet van mij is toch wel de dijk. Dus daar gaan we er eentje van draaien. Heb je daar nog een specifieke voorkeur voor?
3: Ja, ik heb er wel een specifieke voorkeur voor. Ik heb eigenlijk 2 nummers van de dijk. En dat is Ik ben nergens goed voor. Dat zegt mijn vrouw, die zegt altijd van dat nummer is op je lijf geschreven. eigenlijk het mooiste nummer van de dijk vind ik zelf, en dat hoor je bijna nooit, is Ga je mijn schoenen staan.
1: Ja, ja, dat is een oud Presley nummer volgens mij ook. Stand a mile, walk a mile in my shoes.

0: Ja, dat denkt hij. Ja, er zit voor mij zit er een dubbele boodschap in. En dat vind ik. Dat gaat me aan het hart.
1: Ja, heel mooi. Die vind ik ook heel mooi. Maar ik denk deze keer dat we toch maar zeggen van... ja, de vrouw heeft toch uiteindelijk altijd gelijk, hè?
0: Nou, prima. Hartstikke mooi.
1: Doe die. Ja? Hé, hey, dankjewel voor je lijstje.
0: Dankjewel.
1: Wat een tik uit worden. Dankjewel.
0: Groeten.
2: De Vinylweek op radio.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De N36 tussen Westerhaar, Friezeveense Wijk en Friezeveen is dicht na een ongeluk. Daarbij raakte iemand gewond. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En pas rond 6:30 vanavond gaat die N-weg waarschijnlijk weer open. En de politie heeft 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een schietpartij tijdens Koningsnacht in Enschede. Je leest daar meer over in onze app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Over naar de files op de wegen en dat zijn er nogal wat in en rond de provincie. Laten we beginnen met de langste. Die staat op de A28 tussen het Haarlem en Zwolle Centrum. 16 kilometer inmiddels vanwege slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht, dat is een paar dagen zo. De vertraging nu 36 minuten. Dan de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. 3 kilometer en 5 minuten. De A35 daar staat op 2 plekken raak van Enschede af richting Delden. 5 kilometer en 5 minuten. En rij je door, dan kom je bij Wierden in 4 kilometer en 8 minuten. A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde-Zuid overgaan naar de N50 en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat nu zo'n 9 kilometer file, 11 minuten de vertraging. Gaan we weer naar het oosten van de provincie, de N35. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 2 kilometer en 10 minuten. En tussen Nijverdal en Wieren 3 kilometer, 8 minuten. De N36, na een ongeluk met een vrachtwagen, is de weg daar dicht. Dat is tussen Adorp en Westerhaar, om precies te zijn. Tussen Vriezeveen en Westerhaar. In beide richtingen verkeer wordt omgeleid. En dat gaat nog zeker 1,5 uur duren, is de verwachting. Dat die N36 in beide richtingen dus is afgesloten. Dan het omrijdend verkeer van de N36. Even kijken, daar komt ook hier en daar een file voor. Maar die staat niet zo specifiek erbij. Wel nog de N6-764. Dat is de weg van Kampen naar Zwolle. Tussen aansluiting van de N50 en Hattem-IJsselmuiden. Staat 3 kilometer en daar ben je 6 minuten lang onderweg. Sterkte allemaal als je onderweg bent en in de file staat.
5: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
11: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
5: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
12: Check de meter.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Designer outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, The Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Natuurlijk ook bekend van Here's the News bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat dan weer bekend is als de VPRO begint, Joen.
1: Dat is ook zo.
2: Ja, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, precies die.
1: Nou ja, dan ongeveer.
2: En dan gezongen. Oh nee, gespeeld.
1: Nou, mooi hoor.
2: De week van het vinyl is het.
1: Zeker, dat is het. We dompelen ons daar helemaal onder in al die prachtige hoezen en artiesten. En daar gaan we straks nog veel meer aandacht voor hebben. Net als dat we aandacht hebben voor de dag van de zorg en de tekorten in de zorg.
2: Ja, zeker, daar moeten we het over hebben. Waar we het ook over gaan hebben is het zwemwater dat weer wordt opengesteld en gekeurd. En er gebeurt van alles mee. Voor die mensen die dan denken, 's morgens vroeg, van ik ga eens lekker even het open water in.
1: Wie doet dat nou?
2: Bij min 5, die bestaan. En dat water moet gekeurd worden, ook daar gaan we het onder meer over hebben. En de 6 voor 7 gaat vandaag natuurlijk in het kader van de Vinylweek over mannen in de muziek. Solo nummers uitgebracht door heren in de muziek. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat zijn natuurlijk ontelbaar veel, maar jouw favorieten willen we graag horen. En dan gaan we het hebben over het nieuws van vandaag.
1: Het klopte wel hoor, wat je deed.
2: Ja, hè? Ja, want we gaan het toch een beetje hebben over de verkeersinformatie.
1: Precies.
2: De N36 is namelijk in beide richtingen afgesloten. En het gaat nog zeker 1,5 uur duur, is de verwachting. Tussen Westerhaar en Frieseveensewijk, en Frieseveen is die afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen, een busje en een auto. Daarbij raakte iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In de vrachtwagen zaten paarden. Die bleven ongedeerd en worden overgeladen op een ander voertuig. Waarschijnlijk gaat die pas rond 6:30 vanavond dus weer open, die N36.
1: Vandaag wordt 2 weken lang geteld in bijna 100 gemeenten. Onder meer in Raalte en Deventer wordt gekeken hoeveel dak- en thuisloze mensen er zijn. Het gebeurt om een beter beeld te krijgen van hoeveel mensen dat zijn en ook wie het zijn. Want het gaat lang niet altijd over iemand die bijvoorbeeld in een park op een bankje slaapt. Een van hen was Jona uit Deventer. Ze is 24 jaar, was dakloos en dat kwam allemaal vanuit een huiselijk geweldsituatie.
3: Het is niet zo dat als je dakloos bent dat je gelijk een handleiding krijgt van hey, kijk, dit moet je doen als je dakloos bent. Mensen hebben er een vooroordeel over van oh, waarom ga je niet werken? Waarom doe je dit niet? Waarom doe je dat niet? De schuld wordt heel erg neergelegd bij de daklozen zelf. Maar het kan iedereen overkomen.
1: Eind dit jaar horen we de resultaten van de telling en daarna kan er ander beleid worden gemaakt.
2: Tuinders hebben aan de bel getrokken bij de provincie Overijssel. De Koekoekspolder, vlakbij IJsselmuiden, is het glastuinbouwgebied van Overijssel. Er zitten zo'n 25 bedrijven die in totaal 100 hectare grond gebruiken. Maar om te verduurzamen hebben die tuinders meer ruimte nodig.
4: Ja, we werken als glastuinders met redelijk grote oppervlaktes. En die moet je wel ergens kwijt kunnen. Dat is een uitdaging. En je hebt een bepaald evenwicht nodig daarin. Hè. Je hebt een bepaald volume aan kassen nodig om die voedselproductie wel te behouden. Het belangrijkste wat wij nodig hebben is een overheid die met ons meedenkt, met ons in gesprek gaat. Om samen te onderzoeken wat heeft de glastuinbouw maar nodig. Om samen tot een goede aanpak te komen.
2: Ja, dat klopt. Even kijken, eind dit jaar horen we de resultaten en daarna kan er beleid op worden gemaakt.
1: En daarom willen ze inderdaad ook nog even samen met de provincie in kaart gaan brengen wat er allemaal nodig is. Na de hack bij onderwijsplatform Canvas blijken de gegevens van studenten van de Universiteit Twente en Deltion in Zwolle veilig. Leverancier heeft een deal gesloten met die hackersgroep, waardoor de gestolen gegevens zouden zijn vernietigd. Deltion gebruikt Canvas alweer. De UT durft het nog niet helemaal aan. Zij willen eerst kijken of het echt veilig is. Volgens de universiteit is er nooit 100% zekerheid dat die gegevens inderdaad zijn verdwenen.
2: En vanaf deze week verschijnen veel Overijsselaars op het witte doek. De film App gaat namelijk in première. En Peter Nillessen is een van de acteurs in die film. Hij organiseert maandag een bijzondere première in Hardenberg. Speciaal voor de figuranten van de film. Hallo? Voor de figuranten van de film. Hij komt er nog niet in, nu dan misschien?
5: Dit was echt een hele feestelijke leuke avond. Ook een ode aan alle figuranten die meegedaan hebben. Hè. Want zonder goede figuranten heb je ook geen goede film. Hè. Zo zie ik hem zelf. Ja, dus dat is. Ik vind dat prachtig om te doen. En ik ben een van de organisatoren ervan om dat voor elkaar te krijgen in Hardenberg.
2: Ja, en vanaf 14 mei draait App in de Nederlandse bioscopen. Voor alle figuranten is er 18 mei dus een speciale première in de bioscoop in Hardenberg.
1: Ach, dat vind ik wel leuk.
2: Zeker. Wat ook leuk is, is de muziek. Muziek van solo-artiesten. Die kun je aanvragen voor de 6 voor 7. Chris Ria vinken we nu al eventjes af met een van zijn mooiste nummers. En I Can Hear Your Heartbeat.

0: Ik zeg het wel vaker, die muziekredactie van ons. Het is onnavolgbaar, want dit staat gewoon gepland, dit nummer. I can hear your heartbeat en dan gaat het over de zorg.
1: Ja, nou, hoe belangrijk is dat?
0: Hoe toepasselijker kunnen we het hebben.
1: Je hebt helemaal gelijk. Het is namelijk vandaag de dag van de zorg. En dat betekent dat zorgmedewerkers in het zonnetje worden gezet. Hartstikke terecht natuurlijk. En daarnaast is er nog steeds een groot tekort aan zorgpersoneel. En ook daar wordt vandaag weer aandacht voor gevraagd.
0: En dat gebeurt ook in het Saxenburg in Hardenberg. Daar was Fanny Steunenberg samen met de Vereniging van Verpleegkundigen te gast. En met haar gaan we in gesprek. Goedemiddag, Fanny.
2: Goedemiddag.
0: Ja, heeft u zelf ook een cadeautje of complimentje gekregen op deze dag van de zorg?
2: Ja, van mijn collega's wel.
0: Oh.
2: Ja, maar niet echt een fysiek cadeautje. Nee, dit bezoek was een cadeautje.
0: Ah, okay.
1: Heel goed.
0: Dat is mooi.
1: Ja, dat bezoek. Het was inderdaad een belangrijke en grote bijeenkomst in Hardenberg dus vandaag. Onder andere bedoeld om jonge medewerkers een beetje enthousiast te houden voor dat mooie vak. Dat is dus hard nodig?
2: Ja, dat is hard nodig. We stevenen af op een enorm personeelstekort. En ook nu merken we dat op de werkvloer al enorm. Dat we te weinig collega's hebben. De uitstroom is groter dan de instroom. Dus dit is wel nodig.
1: Ja, en wat opvallend was, is dat bij die bijeenkomst het vandaag ging over Gen Z. Oftewel, de jonge generatie. Heeft die iets anders nodig dan andere collega's?
2: Ja, dat denk ik wel. Want de Gen Z'er staat wat anders in het leven dan de andere beroepsgroepen, denk ik. Die zijn wat anders gevormd natuurlijk door de tijd die we nu hebben. Die zijn ook digitaler aangelegd. Dus ja, die hebben wel andere behoeftes, dat klopt.
0: Ja, wat is een voorbeeld daarvan? Kunt u het aangeven?
2: Nou ja, wat er vanmiddag benoemd werd, is dat de Gen Z'ers korter bij een werkgever blijven. Dus die kijken meer rond, die willen meer variatie. Die zijn wat minder honkvast dan de generaties hiervoor, denk ik.
1: Ja, terwijl juist dat honkvaste nou net zo hard nodig is in de zorg.
2: Nou, op zich is dat niet heel erg nodig. Kijk, het is prima als medewerkers verder kijken dan één organisatie. Want je brengt overal iets en je haalt iets. Onze zorg is dat medewerkers de zorg verlaten. En dat is een ander probleem. En dat is natuurlijk wel heel zonde. En als dat inhoudt dat je rondkijkt dat je de zorg verlaat, vinden we hem wel heel zorgelijk.
0: Ja, en wat ook zorgelijk is om ze überhaupt die zorg in te krijgen. Want eerder deze week hadden we het er ook al over dat er een groot tekort is aan stageplekken voor mbo-studenten in de zorgopleidingen. Dat is ook zorgelijk, zeker richting de toekomst. Want wie hebben ze zo hard nodig?
2: Ja, dat klopt. Daar pleiten we dus ook voor dat er voldoende en kwalitatief goede stageplekken zijn voor alle leerlingen die we in de zorgopleidingen zien. En dat er een goede begeleiding ook geboden wordt. Dus dat de stages die er gedraaid worden heel waardevol zijn voor de leerlingen.
1: Ja, nou
2: en
1: begrijp
2: ons ook goed voor te bereiden op de zorg van alle dag.
1: Absoluut. En nou begrijp ik ook dat na jaren van daling juist weer meer jongeren juist hebben gekozen voor toch een opleiding tot verpleegkundige. Dat geeft de burger moed.
2: Ja, zeker. Ja. Alleen is dit nog steeds niet voldoende. Dus we willen meer. We zijn een beetje hebberig, maar we willen meer. Ja,
0: ja, en waar zit dat?
2: Dat is ook nodig. Ja?
0: Waar zit dat nou in? Want ik kan me ook voorstellen dat het best pittig is, de opleiding. Of dat mensen dan weer door willen studeren. En dat je uiteindelijk wil je ook heel veel handen aan het bed, om het zo maar te noemen.
2: Ja, nou ja, goed. Wij willen heel graag goed opgeleide, gekwalificeerde zorgprofessionals aan bed. Handen aan bed is niet alleen voldoende. Daar moet ook wel kennis en kunde bij zitten. Er is heel veel keuze natuurlijk voor de jeugd van tegenwoordig om te kiezen in allerlei opleidingen. Dus het is van belang dat je een heel goed realistisch beeld schept van wat de zorg inhoudt. En waar ze dan voor kiezen. En dat de keuze misschien wat makkelijker gemaakt wordt om te kiezen voor een opleiding in de zorg.
0: Ja, en dan is het ook wel de Gen Z toch ook een beetje die dan in een sollicitatiegesprek met die aangeeft van nou, ik heb wel zin om op dinsdag en woensdag te werken. Of valt dat wel mee, die houding?
2: Nou, ik denk dat dat over het geheel genomen best wel meevalt. Ik zag nu vandaag ook hele gedreven leerlingen die met veel overgave op een leerafdeling in het Saxenburg in het ziekenhuis werken. En ja, ik denk dat het over het geheel genomen wel meevalt.
1: Nou, dan tijd voor het allerlaatste duwtje in de goede richting. Wat maakt dat vak van verpleegkundige of verzorgende nou zo mooi en belangrijk?
2: Nou, als ik voor mijzelf spreek, en dat hoor ik van heel collega's, hoe mooi en hoe waardevol is het niet dat je iemand mag bijstaan die kort of langdurend zichzelf niet kan redden. En dat jij dan degene bent die daar voor die persoon mag zijn. En dat die dan nadat jij de zorg hebt afgesloten of iemand is ontslagen uit het ziekenhuis, dat die zichzelf weer kan redden. Hoe waardevol is dat?
0: Nou, dat zijn mooie afsluitende woorden. Dank Fendi Steunenberg vanuit Saxenburg in Harderberg voor de toelichting. Dank u wel.
2: Ja, dank u wel.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
12: Het is inmiddels 5:30 geworden. In Anevelde, daar is het op dit moment 11,5. In Duur 11 graden. En De Velde, daar is het 11 graden. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. De N36 tussen Westerhaar, Vriezenveense Wijk en Vriezenveen is voorlopig nog dicht. Bij een ongeluk eerder vanmiddag raakte iemand gewond op die N-weg. Een vrachtwagen, busje en auto botsten daar op elkaar en dat ging helemaal mis. Er is dus iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door dat ongeluk is ook een flinke ravage ontstaan op de weg. Er staan files in beide richtingen en die weg die blijft voorlopig dus dicht. In elk geval nog een uur. Na de hack bij onderwijsplatform Canvas lijken de gegevens van studenten van Universiteit Twente en Deltion College voorlopig veilig. De leverancier heeft een deal gesloten met die hackersgroep, waardoor de gegevens zouden zijn vernietigd. Bij de UT zijn ze wel heel erg geschrokken van hun afhankelijkheid van dat bedrijf.
14: Het feit dat zoveel partijen internationaal gebruik maken van één aanbieder zegt ook wel iets over hoe complex zoiets is en hoe weinig aanbieders er eigenlijk ook zijn voor dit soort diensten. Dus het is niet zo makkelijk gezegd van we gaan zelf even iets nieuws starten. Het is echt wel een complex systeem waar je mee te maken hebt. In meerdere opzichten is dit echt wel een waarschuwing en misschien ook wel een wake-up call voor onze afhankelijkheid digitaal.
13: Deltion in Zwolle gebruikt het programma alweer, maar de UT blijft voorlopig voorzichtig. Ze zeggen dat je nooit 100% zeker kunnen zijn dat die gegevens inderdaad zijn verdwenen. En diezelfde hackersgroep zit ook achter de hack van Odido. Het telecombedrijf gaat klanten niet compenseren na die grote hack van onlangs, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen Nederlanders werden gestolen. Volgens Odido is niet gebleken dat hun eigen bedrijf fouten heeft gemaakt of regels heeft overtreden. Odido besloot dan ook geen los

0: geld te betalen aan de hackers, ondanks het risico dat de gegevens naar buiten zouden komen. Wel zegt Odido nu dat ze extra maatregelen nemen om klanten beter te beschermen. En de verkeerspolitie heeft gisteren 57 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal. Daar geldt een inhaalverbod voor vrachtwagens, maar het ging dus vaak mis. Volgens de politie zorgen die vrachtwagens niet alleen voor files, maar ook voor gevaarlijke situaties. Een chauffeur maakte het extra bond door een politiemotor in te halen die net bezig was een andere vrachtwagen naar een controleplek te brengen. De politie zegt ook dat ze vaker gaan controleren op de snelweg. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Meer nieuws van de snelwegen nu in het fileoverzicht. Staat onder meer een lange file op de A35 Enschede richting Delden. 7 kilometer en 7 minuten de vertraging op die plek. Sla ik de langste nog eventjes over. De A28 komt er nu bij tussen het Harde en Zwolle centrum. 16 kilometer, 3 kwartier vertraging. Het wegdek is daar slecht. De linkerrijstrook is dicht. Dat is een paar dagen het geval. Maar ook vandaag weer dus 45 minuten vertraging op dat traject. Dan kijken we naar de A35 tussen Almelo en Wierden. 3 kilometer 11 minuten. De andere kant op tussen Nijverdal en Wierden. 4 kilometer 12 minuten. Verder ook nog op de A35. Dat is Enschede West, Enschede Oost in oostelijke richting. 6 kilometer 7 minuten. De A50 tussen Heerde Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 9 kilometer en een kwartier vertraging. En rij je door, dan kom je tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen op de N50 in 8 kilometer en 8 minuten vertraging. Dan let eventjes op, Gert. Want er is ook een file tussen Genemuiden en Hasselt. Dus als je de weg maar op moet. De N759, 3 kilometer file. Een kwartier vertraging. En ook de N764 tussen de aansluiting van de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 9 minuten. Dus lekker binnenblijven, Gert.
2: Ja, de files bereiken ons ook. Ja, maar de Hasselt, dat hoor je niet zo vaak.
1: Het kruipt die kant op. En ligt dat dan aan het weer, Gert? Dat is even de vraag aan Gert Voerman, onze weerman uit IJsselmuiden.
2: Nee, dat ligt niet aan het weer. Tenminste, dat denk ik niet, want op de radar is nauwelijks wat zichtbaar wat regen betreft. Vaak als het dan wat serieus regent, dan heeft het wel effect op files en zeker sneeuw, hagel, storm. Maar dat is niet het geval. We hebben wat dat betreft een kille dag gehad, dat wel. Enschede West bijvoorbeeld 12,8 als maximum. Raalte was 12,7. Giethoorn, de laagste die ik zag, met 11,7. Meest droog, vanochtend een beetje zon en vanmiddag zag je duidelijk de bewolking toenemen. En dat heeft te maken met een storing, die gaat vanavond en vannacht steeds meer invloed krijgen. Dus vanavond en vannacht veel bewolking. In de loop van de avond van het westen uit plaatselijk wat lichte regen. Stelt niet zoveel voor, dan wordt het weer vannacht droog. Later weer een paar buien, die zijn wat actiever. Temperatuur 5 tot 6 graden. Die wind die gaat de komende uren krimpen naar het zuidwesten. Dus momenteel noordwest wordt zuidwest 5 tot met matig van kracht. En dan morgen overdag arriveert een depressie op de Noordzee. Die fronten van vanavond die zijn eraan gekoppeld. En morgen een koude bovenlucht. Dat betekent half tot zwaar bewolkt weer. Af en toe zon, vooral veel stapelwolken. Dan gaan een aantal buien vallen. De meeste buien denk ik in de middag. Kan lokaal hagel bij zitten, kan onweer bij zitten. Maximaal 13 graden en een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En heb je een actievere bui, kunnen er ook windvlagen optreden. Dus morgen beduidend meer buien in de provincie.
1: Ja, en dan de dag daarna is het dauwtrapdag. Maar hebben we daar nog een beetje redelijk weer bij?
2: Nou, ook wel onstabiliteit. Ik denk dat het aantal buien wat gaat afnemen. Bij het dauwtrappen zullen ongetwijfeld een paar buien actief zijn. En overdag is het opnieuw half tot zwaar bewolkt. Dus wat zon, wat stapelwolken. Ik denk dat de wolken net wat overheersen. Net zoals vandaag, zeg maar. En er vallen een aantal buien. In de middag lijken ze wat af te nemen. Dus in totaliteit wat minder buien waarschijnlijk dan op de woensdag. Maar ze zijn er dus wel. En een temperatuur van graad of 12 met een matige wind. En ook vrijdag en zaterdag enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Zondag lijkt het wat droger te worden. Dan gaat die temperatuur omhoog. Dan gaan we richting de 15 en 16 graden. Met de wetenschap dat 17 graden normaal is.
1: Oké. Okay. Nou, dan wachten we af tot het weer normaal wordt.
2: Ja.
1: Dankjewel, Gert.
2: Hoi.
3: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: Level 42, dat gaat over de temperatuur van het water, denk ik.
1: Met een minnetje ervoor.
0: Ze zongen ook ooit over hot water, maar daar gaat het deze keer niet over.
1: Nee, zeker niet.
0: Want op deze grijze dag moet je misschien niet direct denken aan een lekkere duik in natuurwater. Ja, sommige mensen denken daar wel aan.
1: Mm-hmm.
0: Maar
1: wie doet
0: niet
1: dat
0: iedereen.
1: Nou, hè? Ja. Nou goed. Toch wordt de boel voor het zwemseizoen nu alvast voorbereid. De 44 officiële zwemplekken in Overijssel worden gecontroleerd door de provincie en het waterschap. Het gaat dan vooral over veiligheid en hygiëne. En vandaag was de eerste check in de Wietermerplas in Zwolle. Onze verslaggever Marielle Beumer, die was erbij.
2: Marcel Klein-Gansij van de provincie. Jij bent toezichthouder zwemwater, zwemwaterplassen. Je staat nu met je voetjes in het water met een waadbroek aan. Wat ben je aan het doen?
3: Ik ben nu het veiligheidsonderzoek aan het uitvoeren. Dat voeren we eigenlijk voor het zwemseizoen uit. Deze is van 1 mei tot 1 oktober. Wat ik nu in het water aan het doen ben, is de taluuthellingen inmeten. Die mogen niet te stijl zijn. Komen de dieptes overeen in het water en eventuele kuilen en gaten waar kinderen in wat risico kan vormen.
2: Ja, want we staan aan het begin van het zwemseizoen weer. Straks komen massa's recreanten, hopelijk met heel mooi weer dit seizoen. Even voor de duidelijkheid, jullie controleren eigenlijk alles rondom het zwemwater, maar niet het water zelf.
3: Nee, we controleren de veiligheid, de voorzieningen eigenlijk en de faciliteiten bij de zwemplassen.
2: Wat zijn dat bijvoorbeeld?
3: Je kan denken aan toiletvoorzieningen, prullenbakken, kijken we naar of dat afdoende is, zeg maar. Maar ook eventuele speelelementen, of dat voldoende is en veilig genoeg. En het waterschap zelf controleert de waterkwaliteit.
2: Ja, en is belangrijk. We staan nu bij de Wietermerplas. Nou, die ziet er keurig uit op dit moment. Is ook weer helemaal schoongemaakt, hè, na dat grote festival wat we met Koningsdag hebben gehad en 5 mei.
3: Uitstekende waterkwaliteit. Dus dat is ook heel positief natuurlijk. Dat merk je toch wel in heel Overijssel dat heel goed is.
2: 44 plassen in totaal die jullie aan het begin van het seizoen controleren. Waarom is het zo belangrijk? Want er kunnen ook wel eens wat complicaties optreden die een beetje gevaarlijk zijn misschien voor de recreanten.
3: Ja, nou natuurlijk is het veiligheid, maar daarnaast ook bacteriologisch, zeg maar. En er kunnen ziektes, zeg maar. Je hebt de ziekte van Well, botulisme. Het komt bijna tot niet voor. Maar als dat zo is, nou, dan gaan we in ieder geval in gesprek met waterschap. En mochten we toch een maatregel moeten instellen, doen we dat via de provinciale borden of via de zwemwater.nl.
2: Ik zag je ook met een drone in de weer, dus je controleert ook de oppervlakte van het water met die drone. Je kan er overheen vliegen, maar hoe zit het onder water? Want er kan ook wel eens wat liggen, glas, ik noem maar wat.
3: Ja, glas inderdaad. Ik ben nu een beetje een inventarisatie aan het doen om te kijken of wij de drone ook kunnen gebruiken, zeg maar. Vanuit boven heb je veel meer overzicht om te kijken dat we kuilen kunnen zien, gaten inderdaad, of andere bijzonderheden wat de veiligheid of gevaar kan opbrengen.
2: Of je moet nog een onderwaterdrone zien te scoren?
3: Die zijn er wel, maar die gebruiken wij nog niet, inderdaad.
2: Een beetje te duur misschien.
3: Het zou kunnen, inderdaad.
2: Ja. Hey, is het leuk werk? Want je staat nu wel in het voorjaar al in het koude water met je waadbroek aan.
3: Ja, het is gewoon heel gevarieerd. Elke dag is anders. Daarnaast komt ook vaak wel publiek naar ons toe. Dan informeren we ook bezoekers. Kijk naar de provinciale borden. Kijk ook in het water van eventueel zie je bijzonderheden en meld dat ook. Dat zou je in ieder geval bij de provincie kunnen doen. Dat zie je op de provinciale borden. Nou, daar staat een telefoonnummer en dan zou je het altijd kunnen melden en dan kunnen wij ermee aan de slag.
2: En wie twijfelt of het schoon is of niet, of dat gezwommen kan worden, er is een app.
3: Er is een app inderdaad en als je echt twijfelt, ga niet het water in.
2: Jij nog wel even, hè? Loop nog maar even door, want je moet nog wat peilen.
3: Ga ik doen.
4: Tot 7 uur, Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Weerpost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Problemen op de N36 tussen Westerhaar, Friezenveense Wijk en Friezenveen. Eerder vanmiddag raakt iemand gewond bij een stevige botsing tussen meerdere voertuigen. En we maken ons op voor een van de kortste voetbalwedstrijden ooit. 42 seconden op de klok tussen WVF en ATC. Die flitswedstrijd is vanavond om 20:30 te zien op de site en de app van RTV Oost.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Gebeten door een kwal.
18: Ja, het kan de beste overkomen.
17: Zo is het.
1: We kijken even naar de files op de wegen. Die staan er nog steeds in de provincie en eromheen. En wel op onder meer de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is dicht, slecht wegdek. 15 kilometer file en een half uur ruim de vertraging. Ook de A35 doet nog mee tussen Almelo en Wieren. 3 kilometer en 6 minuten. En kom je vanaf Nijverdal, sta je ook voor Wieren in 3 kilometer en 8 minuten. Dan nog de A50 tenslotte Heerenzuid naar knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer file en een kwartier vertraging staat daar nog.
17: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
18: Check de meter.
19: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
20: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
21: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
22: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Radio Oost. Jan-Willem Kobus

0: Drake en Here I Go Again om 6:08.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond en here we go again voor nog een uurtje waarin we je bijpraten over wat er vanavond gaat gebeuren. Zoals die wedstrijd die nog een keer wordt voortgezet.
2: Ja, 42 seconden vanavond op de klok. En je kunt het allemaal volgen via onze eigen site, socials, app. We zijn er namelijk bij via een livestream. Je kunt het strakjes gaan volgen.
0: Ja, en verder vertellen we wat er vanavond en morgen allemaal te doen is. We hebben het ook nog over de 6 voor 7. Want mannen in de muziek van de jaren 60, 70, 80. Dat is natuurlijk een onnoemelijke hoeveelheid, net zoals vrouwen en bands. Maar goed, we hebben een mooi lijstje al aardig op weg voor de 6 voor 7.
2: Zeker, maar als je nog heel snel bent, dan kan je er nog eentje aanvragen.
0: Zo is het, solo mannen dus. Die kun je doorgeven op 0645671331. Kom maar door. Deze past er niet bij.
2: Nee.
0: Want het is een duo.
2: Ja.
0: Duo mannen. Modern Talking. Ik zeg ook Talking, want mooi. Ze komen uit Duitsland.
2: Ah ja, super.
0: And you're my heart, you're my soul.

0: Misschien was You Can Win If You Want wat toepasselijker geweest. Want daar gaan we het zo over hebben. Modern Talking hoorde je. We gaan het hebben over het nieuws wat er vanavond allemaal zich gaat afspelen. Wat je kunt volgen, morgen meer over kunt horen. En misschien zelf beleven, want het nieuwe college van Hardenberg wordt vanavond geïnstalleerd. Daarmee is Hardenberg de eerste gemeente in Overijssel waar de formatie is afgerond. Lokale partij Doen 22 was de grote winnaar bij de verkiezing met 10 zetels. Ze vormen een coalitie met CDA en VVD.
1: En vanavond inderdaad die opvallende wedstrijd. De laatste 42 seconden van de wedstrijd ATC. WVF wordt vanavond dus opnieuw gespeeld. Bij de eerdere wedstrijd ging het mis toen een speler een tweede gele kaart kreeg. Rood dus, maar toch mocht blijven staan. En daarom begint de wedstrijd vanavond van vooraf aan in het voordeel van ATC.
2: En de wedstrijd moet hervat worden met een vrije bal voor ATC op 20 meter van het doel. Dus in een kansrijke positie. En daarbij aangetekend, WVF speelde al met 10 man. En had dus met 9 man de wedstrijd moeten voortzetten. De scheidsrechter floot af 42 seconden na haar beslissing. De KNVB heeft toen gezegd, we corrigeren dit. Niet drie minuten, maar één minuut maken we ervan. Dus we ronden die 42 seconden af.
1: Ja, de wedstrijd die korter duurt dan de warming-up. Die kun je vanavond volgen via de site van RTV Oost of in de app. En ja, je moet er echt op tijd bij zijn dit keer. Het begint stipt om 8:30.
0: Dan kijken we naar de dag van morgen. In Enschede wordt morgen de slachtoffers van de vuurwerkramp herdacht. De ramp werd vorig jaar, 25 jaar na dato, uitgebreid herdacht. Dit jaar worden er soberder bij stilgestaan. Op het moment van de explosie, 15:25, luiden alle kerkklokken in Enschede en hangen in de stad de vlaggen half stok. Bij het monument worden bloemen gelegd en bij het Huis van Verhalen is iedereen welkom die erover wil praten en verhalen wil delen.
1: De Gezondheidsraad komt morgen met een nieuw advies over post-covid, oftewel long-covid. De raad heeft in kaart gebracht wat er tot nu toe allemaal uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over die langdurige gevolgen van corona en hoe je dat zou kunnen behandelen.
0: En morgen is de bekendmaking van de belangrijkste prijs voor kinderboeken, de kinderjury. Basisschoolleerlingen hebben de afgelopen tijd allerlei boeken gelezen, konden daarna hun stem uitbrengen en morgen worden de winnaars bekendgemaakt. Een van de genomineerde boeken is een boek van een schrijver uit Zwolle. En extra leuk, een van de jonge juryleden komt ook in Overijssel. Morgen hoor je er meer over op Radio Hosts.

0: Phil Collins. Ik vind dit een van zijn mooiste nummers. Against All Odds.
1: Dat is het.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Ja, die had je kunnen aanvragen.
0: Zo is het, want we zoeken mannen in de muziek. En welke je daarbij kunt bedenken, dat kan dus echt... Ik kan nu 533.000 fragmenten laten horen.
1: En dan ben je er nog lang niet.
0: Nee, maar goed, dat is natuurlijk met alle muziek zo... Hè. Het is een wat ruime opgave die we vandaag hebben gedaan.
1: De enige regel is jaren 60, 70 en 80. We zitten namelijk in de vinylweek. En als je snel bent, dan kan je ook nog je stemlijstje indienen.
0: Moet je wel extreem snel zijn. Nee hoor, dat valt wel mee. Tot morgenavond
1: precies.
0: Laat heb je de mogelijkheid om jouw favoriete nummers door te geven. 35 stuks. En dan ding je ook nog mee naar een hele mooie prijs. Een eigen LP met de nummers die jij mooi vindt. Speciaal voor jou gemaakt.
1: Maar kan je dan zeggen Rod Stewart op 1, Madonna
0: kant
1: op 2? Ja?
0: En kant B wil ik...
1: Alles door elkaar.
0: Alles kun je vertellen.
1: Te gek.
0: En dat is echt een unieke prijs. Gaan we speciaal voor jou maken als jij dus meegestemd hebt. Ja, niet voor iedereen. Is voor 1 uitgeloot. Dat gaan we dus vrijdag bekendmaken tijdens de top 100. Wie dat heeft gewonnen. Op Hemelvaartsdag kun je nog een mooie prijs winnen.
1: Oh.
0: Een pick-up om hem af te spelen.
1: Nou, handig.
0: En dat is dan bij de bingo die we gaan spelen. Daar kun je nu alvast je bingo-kaart voor downloaden. Ook dat kun je dus doen op Facebook Radio Oost. En natuurlijk ook oost.nl/vinylweek.
1: Zeker, je kunt ze doorgeven hoor. Je mooie lijstjes. En als je echt, echt, echt heel snel bent... Nog je 6 voor 7.
0: Zo is het. Maar dan moet je wel mega snel zijn, wat niet uit te sluiten is. Doe dat eventjes. Bellen mag ook 074-2456-665. Over mannen in de muziek gesproken.
1: Ja.
0: Dan denk je aan John Lennon bijvoorbeeld. Hmm. Die had ook een zoon.
1: Ah.
0: Heeft hij nog steeds. Alleen hij is zelf een ingewikkeld verhaal. Too Late for Goodbye. Dat nummer is uitgebracht door Julian Lennon.

0: Julian Lennon dus, de zoon van...
1: Ja, te gek.
0: Too Late for Goodbyes. En het lijstje is klaar, de 6 voor 7. Die zometeen na 6:30 losgaat. Maar er kwam net op de valreep nog iemand binnen met een verzoekje. En die kunnen we nog draaien ook. Nou, die doen we eigenlijk stiekem dan even de 7 voor 7. Het is namelijk een heel kort nummer. Pas precies nog tot aan de reclame. Yep, doe maar.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Half 7 slaat de klok op dit moment. En we kijken even naar de thermometers. Die slaan uit op 11 graden in Hazelo. In Elen, daar is het 10,5. En in De Zanden 11. Het nieuws uit Overijssel, Wieke Essendal.
13: Goedenavond. De politie heeft vandaag opnieuw 2 mensen opgepakt... voor een schietpartij tijdens de Koningsnacht in Enschede. Het gaat om een vrouw van 21 en een man van 26, beide ook uit die stad. Kort na de schietpartij werd ook al een vrouw van 31 opgepakt. Bij het incident in het uitgaansgebied raakte een man gewond. Die Koningsnacht werd toen direct met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En vandaag dus 2 nieuwe arrestaties. Dat gebeurde onder meer na een inval bij een huis in een woonwijk. De bioscoop in Hengelo komt voorlopig niet terug. De gemeente heeft geen nieuwe uitbater kunnen vinden voor dat leegstaande pand. En daarmee is een doorstart van die failliete bioscoop van de baan. Problemen waren onder meer hoge energiekosten en ook de slechte isolatie van het gebouw. En dus blijft dat pand voorlopig leegstaan. Een treinreis naar het buitenland boeken moet straks een stukje makkelijker worden. De Europese Commissie wil dat je je hele reis door Europa straks via 1 website kan regelen. Ook als er meerdere treinmaatschappijen bij betrokken zijn. Nu moet je vaak nog allerlei sites afzoeken voor losse tickets. En ook bij vertraging of een gemiste overstap zorgt dat vaak voor gedoe. En voetbalclub WVF uit Zwolle is verbaasd over de wedstrijd van vanavond. Ze moeten een uur in de auto zitten voor misschien wel de kortste wedstrijd ooit... bij ATC 65 in Hengelo strakjes. 3 weken geleden eindigde diezelfde wedstrijd in gelijkspel. Na afloop bleek er op het veld een fout te zijn gemaakt door de scheidsrechter. En dus besloot de KNVB dat het restje van een minuut moet worden overgespeeld... De voorzitter uit Zwolle, die staat niet te trappelen.
14: Ja, altijd leuk om korte termijn of voor een kort tijdstip even naar Hengelo te gaan. Hebben we er zin in? Nee, natuurlijk hebben we er geen zin in. Maar de reglementen van de KNVB staan dit soort zaken helaas toe. En daar hebben we mee te dealen. En dat is, we hebben geen keuze. Dus ja, dan hebben we er zin in zoverre.
13: Ja, nou ja. Ze beslissen geweld dat ze de beslissing van de KNVB respecteren... maar dat ze zelf waarschijnlijk niet hadden aangedrongen... op het spelen van zo'n korte wedstrijd. Het gaat dus om 42 seconden afgerond na een minuutje. Je wilt dit vast niet missen. Je kunt het allemaal live volgen strakjes via oost.nl, de app, de socials, 8:30 stipt.
12: Zit er klaar voor?
13: Absoluut.
12: Ja, ik heb er geen zin in, maar ja, je hebt geen keuze.
13: In zover, dus
12: ik heb...

0: Nou ja, hup dan maar.
1: Dus dat. Nog één file, die staat op de A28. De weg is daar slecht. De linkerrijstrook dicht. De file 11 kilometer en de vertraging 18 minuten. Nog steeds op dit moment van de dag. Over naar het weer, Gert Voerman. Ja, het is nogal fris vandaag weer, hè?
2: Ja, het is zeker fris buiten. Vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En de komende nacht wordt het 5 tot 6 graden. We krijgen te maken met de front, dus veel bewolking vanavond en vannacht. Geleidelijk aan gaat er plaatselijk wat regen vallen. Later vannacht worden we wat droger, bekomen er later weer een paar buien en een matige zuidwestenwind. En morgen hebben we te maken met koude bovenlucht op 5 kilometer hoogte, wordt het min 30. Dat gaat buien aanmaken, dus veel stapelwolken, af en toe zon. Geleidelijk aan dus buien, de meeste buien in de middag en avond, met kans op lokaal onweer en wat hagel. En temperaturen van 12, 13 graden. En ook donderdag en vrijdag regelmatig buien. Op Hemelvaartsdag dus ook. Half tot zwaar bewolkt weer met een aantal buien. Ik denk dat het aantal buien in totaliteit wel minder is dan de woensdag. Maar nog steeds fris. 12 tot 13 graden. Ook vrijdag enkele buien. Zaterdag nog een enkele bui. En vanaf zondag begint het wat zachter te worden. Zondagmiddag is het 15, 16 graden. Met soms een zon, wat bewolking. En misschien op de meeste plaatsen droog.
1: Dankjewel, Gert.
2: Oké. Okay.
3: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Nou, vooruit, je mag nog even meedoen.
0: Nou.
1: Ja, het is een mannentijd bij de 6 voor 7.
0: Gisteren de vrouwen, vandaag de mannen in de muziek en daarom Leo Sayer in Orchard Road.
1: En de Rob de Nijs komt zometeen voorbij met een prachtige versie van de foto van vroeger.
0: Don't Ask Me Why, Billy Joel.
1: En een van de mooiste stemmen ook op zanggebied, George Michael en Outside.
0: Oh, ik dacht dat je André Hazes bedoelde.
1: En die kan er ook wat van.
0: Zeg maar niks meer.
1: Zo is het. Maar nu eerst Peter Gabriel en de Sledgehammer.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan over de muziek uit de jaren 60, 70, 80. De tijd van het vinyl. Mannen solo aan het woord.
2: Daarom Sledgehammer van Peter Gabriel.
1: En Orchard Road van Leo Sayer.
2: Oh, Rob de Nijs, een prachtige plaat. Foto van vroeger.
1: Zometeen George Michael en Outside.
2: Zeg maar niks meer, daar komt André Hazes.
1: Maar vraag me niet waarom. Billy Joel en Don't Ask Me Why.
3: De 6 voor 7.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Hey!
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
12: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
11: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
15: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: kwam iemand binnen van ze zijn Jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
1: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
2: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
1: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
3: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
8: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
7: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
9: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het, het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
7: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert asperges.
12: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
4: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
3: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.
9: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
5: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
4: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is een noodbevel uitgevaardigd. Mensen moeten daarom tot morgenochtend wegblijven bij de opvang. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade door de brand bij het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later had gezegd. Het telecombedrijf werd in februari gehackt en daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. De politie in Sierra Leone heeft het onderzoek afgerond naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Dat heeft minister Van Wil gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of Bolle Jos nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een kind hebben met de dochter van de president. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrienboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden voor een crisis of ramp. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Volgens de EU moet Nederland strategische voorraden aanhouden voor noodsituaties, maar op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn die er niet. Saba heeft bij een ramp maar voor 1 dag drinkwater en het verse voedsel zal in het Caribisch Nederland binnen enkele weken opraken. In Hengelo is een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Het ging om de laatste 42 seconden van een amateurwedstrijd van 3 weken geleden. Er deed toen bij de tegenstander een speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot is daarom overgespeeld, maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer, nu nog veel regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het dan langzaam op, het koelt af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoeveel bluswater van de brandweer is er nodig om de helse brand in de hoofden van demonstranten tegen de opvang van de noodopvang van asielzoekers helemaal te doven? Goedenavond, welkom bij het Oog. Journalist Thomas Erdbrink hield vandaag de persvrijheidlezing saillant, omdat hij ook kritiek kreeg op de manier waarop hij een tv-serie maakte in Rusland. Protesten tegen AZC's houden aan, en hoe reageren politici dan in Den Haag? Donald Trump maakt zich op voor een tweedaags bezoek aan China. Correspondent Sjoerd den Daas werkte in beide landen. Wat voor een ontmoeting gaat dit worden? En ondernemer Henny van der Most had een droom van een afvalverwerkingsfabriek in Rotterdam, een heel groot pretpark maken. Het kost hem jaren van zijn leven en het kwam maar niet af. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 12 mei.
2: In het Verenigd Koninkrijk draait het maar om één vraag.
3: Is it over for Keir Starmer?
2: Ja. Mag premier Starmer blijven? Zelf denkt hij van wel, omdat zijn regering gewoon goed bezig is.
4: That is the right choice for Britain. That is the Labour choice.
2: Maar de Britse pers is kritisch en schilt vragen naar passerende ministers.
5: Are you supporting the Prime Minister? Mr. Reid?
3: Challenge Keir Starmer. Should he continue?
2: Volgens de ministers is er niet zoveel aan de hand.
6: The Prime Minister has my full support.
2: Maar de pers is al bezig met de mogelijke opvolger, West Streeting,
5: are you going to challenge the Prime Minister? What are you going to say to Keir Starmer?
2: In Loosdrecht zijn ondanks protesten de eerste asielzoekers aangekomen in de opvang van het gemeentehuis.
7: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home.
2: Tegenstanders gaan door met hun protesten.
8: Eigenlijk staat er op alle borden die er hangen, staat wij willen er nul, geen AZC hier.
2: Vanavond liep een protest opnieuw uit de hand. Er werd vuurwerk gegooid en brand gesticht. In Wenen is het Songfestival begonnen. Zonder Nederland, maar wel met het omstreden Israël. En de gedoodverfde favoriet Finland gaf zijn visitekaartje af. Ja, toch is het dit jaar vooral een feestje buiten onze landsgrenzen.
9: Ja, het leeft gewoon veel minder. Eurovisie leeft niet, we doen niet mee.
2: Voor fans is het een moeilijke keuze. Sommigen doen mee aan de boycott.
10: En dan heb je mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon wel dit jaar kijken, want het is toch gewoon iets wat ik leuk vind.
2: In Kampen is er ophef over een agressieve rottweiler.
11: Voor scheenbeen is een hap uit. En dan mijn billen, dat is allemaal beschadigd door de tanden.
2: Ja, en deze vrouw is niet het enige slachtoffer.
12: En hij had me hier gebeten en in mijn hondenarm. Allemaal happend, hè, naar de prooi.
2: De burgemeester is boos en neemt maatregelen.
13: Niet alleen de plicht om aan te lijnen en te muilkorven. Als de eigenaar dat zelf niet doet, dan verplicht ik hem daartoe.
2: Slachtoffer heeft maar één wens.
11: Ik hoop dat ik geestelijk weer het pad op durf.
2: En tot slot nog even naar dit liedje.
14: Als de klok.
2: Dat was al op veel plekken te horen, behalve op de klok van Arnhemuiden zelf.
15: Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de klokken. Dus dat was heel erg lastig om dat erop te zetten.
2: Maar nu is het toch gelukt.
15: Dat probleem is opgelost, definitief, voor eeuwig.
2: En vanaf vandaag hoor je dus ook in Arnhemuiden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, u hoort het al in het nieuws waarschijnlijk. Vanavond is er brand uitgebroken bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Waar vandaag de eerste asielzoekers zijn aangekomen, waar gedemonstreerd werd tegen komst. Verslaggever Nicole de Vever was erbij. Goedenavond, Nicole.
16: Ja, goedenavond.
2: Ja, wat gebeurde daar vanavond?
16: Nou, er waren weer, zoals de afgelopen twee weken steeds het geval was, een groep buurtbewoners, maar ook mensen van buiten, naar het oude gemeentehuis gekomen om te demonstreren. En ze vertelden allemaal van ja, de media die zegt steeds maar dat wij er een zootje van maken, dat ze hier rellen zijn, maar we staan hier elke dag te demonstreren. Maar je voelde eigenlijk de hele avond al aankomen dat het verkeerd zou gaan. En inderdaad, rond 9 uur ging het eerste vuurwerk af, werd naar het gemeentehuis gegooid. De begroeiing daaromheen die vloog in de brand. Brandweer die eraan kwam, die werd tegengehouden door de demonstranten. Die riepen, ja, wij zijn Nederland en oprotten. Commentaar op wat ze hoopten dat er zou gebeuren met de mensen binnen, die binnen zitten.
2: Ja.
16: Er zouden nu zo'n 15 asielzoekers inmiddels zijn gearriveerd. Dus het was heftig.
2: Ja, maar je zegt ze zijn gearriveerd, maar zijn ze nog in dat pand? Nee, toch? Of wel?
16: Dat weet ik niet. Er was eerder van vandaag sprake dat de eerste 15 mensen aangekomen zijn. In totaal zullen hier 70 mensen worden opgevangen. Men ging ervan uit dat die daar aanwezig waren. Ik hoop eerlijk gezegd voor die mensen dat ze er niet waren. Maar het verhaal ging dat ze wel binnen waren.
2: Ja, en die brand is geblust, neem ik aan, want het was al een paar uur eerder. Is die schade groter of niet?
16: Nee, het gaat niet zozeer. Ja, het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten. Maar het waren toch, het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Uiteindelijk is het wel gelukt. Nee, ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
2: Ja. Ik dank je wel, verslaggever Nicole Lefever. Dan gaan we op naar de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
9: Ontheemde Oekraïners zijn voorlopig niet van plan terug te keren naar Oekraïne. Ook niet als de oorlog daar voorbij is, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat driekwart wel een Nederlands paspoort zou willen. Bijvoorbeeld omdat ze een goede baan hebben of omdat hun kinderen hier opgroeien.
2: Maar er is veel onzekerheid. 86% maakt zich zorgen over wat er gebeurt als hun beschermingsstatus volgend jaar afloopt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de Oekraïners te horen krijgen waar ze aan toe zijn.
9: Het onderwijs zal nog vaak het doelwit zijn van hackers, zeggen deskundigen in NRC. De afgelopen weken werd het universiteitssysteem Canvas 2 keer gehackt. En zo waren er de afgelopen jaren wel meer cyberaanvallen op onderwijsinstellingen.
2: Hoogleraar Harald Franke weet wel waarom. De systemen hebben heel veel gebruikers en dus zijn er veel kwetsbaarheden. Eenmaal binnen kun je bij de gegevens van al die gebruikers, en dat zijn de hoogopgeleiden van de toekomst. Kortom, interessante doelgroep voor phishing.
9: Nederland blijkt veel meer terpen te hebben dan werd gedacht, blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit, waarover de Volkskrant schrijft. De onderzoekers vonden bijna 9000 terpen, wierden, werven en belten, 3 keer zoveel als verwacht.
2: Vooral in de Betuwe, Noord-Holland en rond Kampen werden veel bewoonde landschapsverhogingen ontdekt. Die dateren meestal uit de middeleeuwen, zijn dus veel jonger dan de bekende terpen en wierden in Friesland en Groningen, die soms al 2000 jaar oud zijn.
9: Als er buitenaards leven bestaat, wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Met die vraag worstelen Amerikaanse christenen, is te lezen in het Nederlands Dagblad. Het Witte Huis heeft documenten over UFO's vrijgegeven en er gaan geruchten rond over geheime bijeenkomsten waarin meer informatie wordt gedeeld.
2: Erg overtuigend is het allemaal nog niet, maar toch, wat nou als? Een geruststellend antwoord kwam al in 2008 van de directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht. Die stelde dat intelligent buitenaards leven niet in strijd is met het christelijk geloof. Want we kunnen geen grenzen stellen aan Gods scheppende vrijheid.
9: Trouw schrijft over de productiefste auteur van Nederland, Andries Hermans uit Hendrik Ido Ambacht. Onder het pseudoniem Andries BV brengt hij zo'n 10 boeken per dag uit over de meest uiteenlopende onderwerpen.
2: De boeken zijn uiteraard gegenereerd door AI, net als de onderwerpkeuze. Maar afgezien van bol.com zetten de verkopers dat er meestal niet bij, ontdekte de krant. Na een telefoontje van Trouw verscheen ook bij de andere verkopers al snel een AI-label.
9: Andries BV werkt met print on demand. Hij drukt een boek pas als het besteld is. Zijn opmerkelijkste titel is Hoe schrijf ik een boek? Met tips hoe je als tobbende auteur schrijfblokkades kunt overwinnen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Taste of Heaven, gezongen door Micha. Een noodbevel in Loosdrecht dus op dit moment vanwege de asielprotesten. Over die protesten ging het ook vandaag in de Tweede Kamer. Dus over naar Wilma Borgman vanuit Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, die Tweede Kamer kwam vandaag voor het eerst weer bijeen, hè, na de meivakantie. Was iedereen daar uitgerust en vol goede moed om te starten?
1: Nou, als dat al zo was vandaag, dan hebben ze dat niet lang kunnen volhouden, vrees ik. Want wie ik ook sprak vandaag, er was toch een hele hoop chagrijn in de wandelgangen. En dat chagrijn was er tussen oppositie en coalitie. Waar zitten nou die meerderheden voor al die plannen die we hebben? Maar ook tussen coalitiepartijen onderling. Want het gaat wel heel erg stroef allemaal. Voordat dat meireces begon, hebben we gezien dat het asielbeleid voor wrijving zorgde. Maar daar kwam vandaag het ene na het andere hoofdpijndossier bovenop. Want bezuinigingen in de sociale zekerheid, hoe gaat dat aflopen? Want het eigen risico in de zorg moet verhoogd, maar waar is dan de meerderheid, want een oplossing voor het stikstofprobleem en dan ook nog eens de hypotheekrenteaftrek, dat allemaal zorgt ervoor dat onderling chagrijn. Ja, en dan is die kwestie met dat asiel nog niet eens opgelost.
0: Ja, want goed, dat is vanavond weer heel erg aan de hand. Was een week lang bezig, al die protesten. Ik heb de indruk dat het kabinet daar nog niet zo heel veel over gezegd heeft. Klopt dat?
1: Nou, net vanavond gebeurde dat wel, want toen kwam minister Van den Brink met een reactie op sociale media op wat daar gebeurde in Loosdrecht. Die zei, wat we vanavond daar hebben gezien heeft niks te maken met demonstreren. Het is vernieling. Het is geweld en het is totaal onacceptabel. Van den Brink vanavond op X. Ja, maar de afgelopen weken was de boodschap vanuit het kabinet toch wat minder eenduidig. Het geweld werd wel veroordeeld, maar van de ene partij hoorden we vooral begrip voor wat ze noemen de zorgen bij de mensen. En terwijl de andere partij zegt, gemeenten moeten wel die opvang regelen. En de gemeente op hun beurt die trekken aan de bel omdat ze de steun uit Den Haag niet krijgen, vinden ze. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht ook onder valt, die zei eerder, die onrust in die dorpen die komt ook door wat er in Den Haag gebeurt. Of liever gezegd, door wat er in Den Haag niet gebeurt. Ik sprak minister Van den Brink vanmiddag en die zegt dat het lokaal bestuur echt wel op hem kan rekenen.
2: Nou, ik denk als burgemeesters in dat opzicht zorgen hebben over in hoeverre Den Haag daar duidelijk over is, dan denk ik dat ik hier vandaag en ook in de afgelopen weken door verschillende kabinetsleden duidelijk heb gemaakt dat wij als kabinet staan voor de lokale bestuurders, voor de taak die wij van hen vragen om voldoende opvang te realiseren. En tegelijkertijd proberen we ook de instroom te beperken en daarvoor zijn we ook volop in debat. Dus het lokaal bestuur kan volop op ons rekenen.
1: Ik heb de burgemeester van Weidemeren horen zeggen, ja, het kabinet laat het ook wel afweten. Hij zegt, drie kabinetten op rij hebben eigenlijk weinig werk kunnen maken van wat ze hebben beloofd. Heeft hij gelijk?
2: Nou, ik denk dat hij zeker gelijk heeft als het gaat om die terugblik van de afgelopen jaren. Daarom zeg ik ook de hele tijd, de politici die alleen maar kiezen voor asiel instroom of alleen voor opvang, het is allebei. En de voorgaande kabinetten hebben er allebei onvoldoende op geleverd. En dat is de reden dat ik op dit moment denk ik in dit soort debatten sta zoals ik nu sta. En daar de boel tot rust probeert te brengen. Maar dat kost wel meer tijd dan we tot nu toe bezig zijn.
1: Hoor ik u zeggen dat het vorige kabinet het laten afweten?
2: Op instroom en op asielopvang. En niet alleen het vorige kabinet, ook het kabinet daarvoor. Laat ik zeggen, de achteruitkijkspiegel geeft ons niet een al te beste inkijkje in wat er allemaal is gebeurd. Maar laten we nu maar de schouders eronder zetten. En de instroom beperken en de asielopvang op orde brengen.
1: Ja, de schouders eronder. En dat duurt dan misschien een beetje langer dan gehoopt. Maar uiteindelijk moet het dit kabinet wel lukken. Wat vorige kabinet niet is gelukt. Dus die twee dingen regelen, zegt de minister, de opvang op orde brengen. Als ervoor zorgen dat er minder opvang nodig is, omdat er minder mensen komen.
0: Ja, maar goed, een van die wetten die dat moest regelen is nou uitgerekend een paar weken geleden weggestemd. Hoe staat het eigenlijk met de reparatiewetten, om ze zo maar even te noemen?
1: Ja, daar zijn er drie voor nodig. Twee van de drie, die gaan wel lukken, is de verwachting. En dan gaat het over het afschaffen van de dwangsommen voor de IND, als die de termijnen overschrijdt. Dat is één. En de ander is dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Daar is het kabinet afgelopen vrijdag mee akkoord gegaan. En die twee die zullen het wel halen. Maar er is nog een derde wet bij nodig. En dat wordt lastig. Want die wet gaat over het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Juist dat deel waardoor de D66-fractie in de Eerste Kamer tegenstemde. Van den Brink wil die beperken. Zodat het alleen gaat over mensen die terugkeer naar hun eigen land frustreren. Zodat alleen die eronder vallen. Maar dat is ingewikkeld. En we horen dat daar achter de schermen ook al gedoe over is geweest.
0: Ja. Nou, Wilma, dan mag jij mij uit gaan leggen waar dan de politieke gevoeligheid ligt.
1: Nou, die zit hem in de inhoud. Want hoe zorg je ervoor dat het op een degelijke manier netjes wordt geregeld, dat alleen die groep eronder valt? Maar het zit hem ook in de manier waarop er naar buiten toe over wordt gepraat. En ik hoorde vandaag dat er ook chagrijn is in de coalitie over de manier waarop vicepremier Dylan Jessekus zich uitsprak. Dat deed ze in het gesprek met de minister-president op tv, toen in de week dat de Eerste Kamer die wet had weggestemd. Ze kreeg de vraag, waar heeft Den Haag het laten liggen? En Jessekus stond daar als vervanger van de minister-president, dus namens het kabinet, maar toch zei ze dit.
3: Nou ja, wat wij hebben gedaan als VVD al jaren, we hebben die wetten op de plank liggen, we hebben de maatregelen op de plank liggen. Maar we hebben gezien, Rutte 4 is er niet op gelukt. Dan had je een kabinet afgelopen 2 jaar met PVBW-NSC. Die wetten niet gelukt.
4: Zat
3: nu waren we
4: bij.
3: Zo dichtbij. En dat deze niet door zijn gegaan, dus een hoop te wijten richting de VVD. In deze, wij hebben de wetten gemaakt, ze liggen op de plank, we hebben ze verdedigd. Maar ik heb wel een meerderheid nodig van partijen die voorstemmen. Ja. Maar dan nog moet je altijd kijken waar kan ik verantwoordelijkheid pakken. En wat we dus nu doen als coalitie, waar de VVD nogal een relevant onderdeel van is met 2 andere partijen. Wij zeggen hoe dan ook, al die maatregelen die nu weggestemd zijn, moeten door in Nederland. Dus we komen met nieuwe wetgeving.
1: Ja, was dat nou wij van het kabinet of wij van de VVD? Dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij de coalitievrienden. En die gaan waarschijnlijk morgen weer heel goed opletten. Jette is er niet, dus Jessekus vervangt hem weer. En dan gaat het over een ander politiek explosief onderwerp, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Daar is die weer.
0: Ja, waarom staat die nou opeens weer op de agenda?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ze dachten dat ze dat in het coalitieakkoord goed hadden dichtgeregeld, want er staat namelijk in, we laten het zoals het is. Maar ja, dat lukt niet. En dat het politiek explosief is, ja, dat bleek vandaag al. Het is namelijk zo, het wordt een beetje ingewikkeld, maar ik zal proberen om het goed uit te leggen. De hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens, die gaat een beetje stijgen. Die mogen dus meer aftrekken. En dat komt doordat er een beetje meer belasting wordt betaald en daardoor die renteaftrek ook omhoog gaat. Dat kost 280 miljoen. En bij GroenLinks PvdA hadden ze bedacht, daar kunnen we wel betere dingen voor bedenken, voor die 280 miljoen. Doe maar niet die hogere aftrek. Diende daarover een motie in. Die haalde het vanmiddag, nota bene, met steun van de 2 van de 3 coalitiepartijen. D66 voor, CDA voor, VVD tegen. En dat leidde tot een afgemeten reactie van de VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans, die zei, ja, het kan wel zijn dat de meerderheid dat wil, maar we doen het niet.
5: We hebben heel duidelijk afspraken gemaakt. We maken geen aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek daaromheen. De manier waarop we de eigen woning fiscaal behandelen, zoals dat heet, dat blijft gelijk en dat hebben we letterlijk zo afgesproken.
1: Ja, motie of niet, zegt Brekelmans, ja. 280 miljoen of niet, die hogere aftrek die blijft gewoon, want we hebben dat nou eenmaal afgesproken. Nou, Wilfried, je weet één ding, in Den Haag, zo gauw ze hier met het coalitieakkoord gaan zwaaien, dan lopen de gemoederen op en dat gebeurde vandaag. Nou, vooralsnog leidt dat niet tot ongelukken, ja. Want CDA en D66 die laten het hier even bij.
0: Ja. Ja, maar kan dat kabinet dat dan volhouden?
1: Nou, dat is een goede vraag, want morgen wordt het probleem nog een beetje groter. Het gaat om een groep van mensen die nu al 30 jaar bijna hun rente aftrekken. Die termijn is beperkt tot 30 jaar. Het probleem is alleen, niemand weet voor wie dat geldt. De Belastingdienst niet, de banken niet. En de mensen zelf, ja, die zijn misschien verhuisd, huis verkocht, hypotheek veranderd. Morgen komt er een clubje ambtenaren met een suggestie om dat op te lossen. En één ding is duidelijk, dat gaat of miljarden kosten, of de aftrek moet op de helling. En daar moet het kabinet zien uit te komen.
0: Nou, het is allemaal weer begonnen, het spel in Den Haag.
1: Zeg dat wel.
0: Wens je veel plezier er weer mee de komende tijd. Dankjewel, dank je. Wilma Borgman. Op uitnodiging van journalist van vakbond NVJ gaf Thomas Erdbrink vanmiddag de persvrijheidlezing. En 15 collega-journalisten en Ruslanddeskundigen protesteerden al eerder tegen deze keuze, ook met een brandbrief. Omdat volgens hen Erdbrinks TV-serie Onze Man bij de Vijand Russische propaganda onweersproken laat. Thomas Erdbrink is hier aanwezig. Thomas, ik heb je speech niet gehoord. Ik heb hem wel helemaal gelezen, deze 5 kantjes.
4: Dat was wel 3500 woorden.
0: Ja, ja. Nee, je mag best wat strakker zijn. Wat mij opviel is dat jij een paar keer het woord klassieke journalist had vallen. Dat je een pleidooi houdt voor de klassieke journalist. Wat is dat?
4: Nou, ik denk dat het tijd is om voor de journalistiek om wel even heel goed ook naar zichzelf te kijken en terug te gaan naar de kernwaarden van journalistiek. En een klassieke journalist die probeert in ieder geval objectief te zijn, die doet aan hoor en wederhoor en die is ter plekke. En wat we in mijn ogen de afgelopen jaren hebben gezien is toch de infiltratie van activisme in journalistiek, waarin het dus minder belangrijk is. Waarin goed en kwaad veel duidelijker onderscheiden worden. Mm-hmm. Waar moreel fout en moreel goed ook heel duidelijk genoemd worden. En waarin je ook gewoon één kant mag kiezen. En ik denk
0: dat. Je houdt de pleidooi voor het midden, kortom.
4: Ja, eigenlijk. Ik hou een pleidooi.
0: Zit jij daar?
4: Ik zit altijd in het midden, want ik heb professioneel zo min mogelijk mening.
0: Oké, okay. Ja, dat vind je niet. Dat.
4: Nou ja, het is natuurlijk een hele filosofische discussie. Hè? Wanneer is een journalist objectief? Tegenwoordig zeggen mensen al snel, je kan niet objectief zijn, dus dan gooien we dit allemaal maar overboord. Mm-hmm. Maar ja. Wij zijn een beroepsgroep. Ja. Wij moeten ons best doen. Jij doet dit één keer in de week. Ja. En nog een andere dingen. Probeer je mensen te bevragen op een eerlijke manier. Misschien heb je soms je eigen gevoelens erbij, maar je doet het toch zo eerlijk mogelijk. Daarom zit je ook al zo lang in dit vak. En ik heb het gevoel dat we meer en meer naar een journalistiek zuilensysteem gaan, waarbij links en rechts hun eigen ecosysteem hebben, daarbinnen hun eigen journalisten, en elkaar de maat nemen. En ja, ik ben daar geen fan van. Nee,
0: maar goed, jou is behoorlijk de maat genomen door collega's journalisten.
4: Zeker.
0: En columnisten vanwege je werk met je Rusland, die 4 afleveringen die je over Rusland hebt gemaakt. Ja, hun kritiek is toch wel dat je veel te veel naar één kant leunt en helemaal niet in het midden bent gebleven.
4: Ja, nou ja.
0: Rusland-propaganda.
4: Ja, dat mogen zij vinden natuurlijk. Ik wil er wel even bij zeggen, ik heb een hele dag achter de rug van mensen die mij.
0: Kan je het niet meer hebben?
4: Dat kan het zeker nog hebben, maar ik wil er wel bij zeggen van de serie is heel goed bekeken. En ik.
0: Ja, maar wacht even.
4: Ik kom erop terug hoor. Ja, ik kom erop terug.
0: Gaat het nou niet om? Nee. Dat die serie goed bekeken is.
4: Nou, daar gaat het wel een beetje om. Want
0: dus je pleziert het publiek, er is veel publiek, dus is het oké? Okay?
4: Nee, maar ik denk dat deze serie in een behoefte voorziet. Ja. Van mensen die gewoon ook graag willen weten, hoe is het nou aan de andere kant? Hoe is het nou aan de kant van die vijand? En dan wil ik best teruggaan naar de kritiek. Ik ben er niet moe van. Ik vind dat ik
0: voor moet afleggen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Je zegt, ik heb de hele dag dit allemaal op me afgezien komen. Nou, daarvoor ook al die brief. Zit er iets in aan het eind van zo'n dag dat

0: hetzelfde ontdekkingsniveau waar wij op zitten. Ja. En neemt het bij de hand.
1: Dus dat heb ik absoluut ook gezien. Ik heb verhalen gezien. Daarom begreep ik de eerste aflevering niet. Dacht ik, wat is die aan het doen? Andere verhalen kom ik gewoon oorlogsverhalen tegen van mensen die getroffen worden door de oorlog. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je dan bij hoort. Dan is het gewoon een zwaar en ontroerend verhaal wat ik gehoord heb.
0: Mm-hmm.
1: In die brandbrief staat ook, jij hebt met jouw documentaire een wissel getrokken op de persvrijheid. Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, ik vind dat de brandbrief, die overigens te lezen is voor iedereen, maakt allerlei veronderstellingen. Waaronder bijvoorbeeld Ert Brink omringt zich met Poetin getrouwen en Ert Brink trekt een wissel op de persvrijheid.
1: Ja.
0: Het is gelukkig in Nederland deze mensen vrij om te vinden wat ze willen van ons werk. Alleen, ik vind het geen wissel op de persvrijheid. Ik vind dat wij een nieuw inzicht bieden wat er eerst niet was. Want laten we eerlijk zijn, zoveel mensen, uit Nederland in ieder geval, er werken daar 70 westerse correspondenten, de New York Times is er, er zijn correspondenten uit Frankrijk, uit Duitsland, uit andere landen. Maar in Nederland in ieder geval, los van het geweldige werk van Geert Groot-Koerkamp, heeft de afgelopen jaren weinig journalisten gehad. NOS heeft een journalist teruggetrokken zelf. Tom Vennik van de Volkskrant is er uitgezet. NRC heeft Evra Kukier teruggetrokken. Maar uiteindelijk komen wij met een beeld van hoe is het leven daar onder. Hoe leven gewone Russen onder het dictatoriale beleid van Vladimir Poetin tegen de achtergrond van deze oorlog. En ja, ik hoop maar dat mensen ook door die punten van kritiek heen kunnen kijken en ook het geheel kunnen zien en kunnen zien van, hey, hier kan ik als mediaconsument ook wat mee misschien.
1: Als je nog twee mag maken voor al die kijkers, die vele kijkers, zou je dan andere research plegen en anders te werk gaan naar wat er allemaal gebeurd is?
0: Nee.
1: Niet.
0: Nee.
1: Dus je bent eigenlijk ongevoelig voor de kritiek?
0: Ik ben niet ongevoelig voor de kritiek, want ik vind dat je een goed punt maakt als het gaat over sommige voice-overs. Alleen, we maken geen perfect product.
1: Nee. Maar juist een voice-over kun je slijpen. Als je daar live iets moet doen, snap ik wel dat het af en toe moeilijk is. Ja. Zeker met de taal.
0: Ja. Ja. Nou ja, het maken van 4 afleveringen documentaire, je hebt het vast ook wel eens gedaan.
1: Heel makkelijker werk. Maar,
0: maar jij vindt het makkelijker, maar ik heb dat dus in een land gedaan waar bijna niemand heen gaat. En ik vond het toch best wel ingewikkeld. En ik kan alleen maar zeggen, ik denk dat alles erin zit. Dat je gewoon dat er niemand is die deze serie afkijkt en zegt, zo hé, nou, nu ben ik eens even voor Rusland. Of nou vind ik dat het Kremlin echt goede punten heeft. Ik kom dat gewoon niet tegen. En ik verwacht ook niet dat mensen dat tegenkomen, want zo is de serie niet.
1: Oké. Okay. Ga je nog meer maken daar?
0: Niet in Rusland, nee.
1: Nee? Nee. Mag je niet meer naar binnen dan?
0: Ik zou nou iets willen maken over Nederland eigenlijk.
1: Okay.
0: Interessant. Is ook een land waar mensen in bubbeltjes zitten en elkaar de maat nemen.
1: Ja. Dan kan er weer een nieuwe brandbrief komen ook.
0: Absoluut.
1: Veel succes. Dankjewel, Thomas Ert Brink.

0: Everybody's Gotta Learn Something door Tessa Rose Jackson. Amerikaanse president Trump stapt morgen in het vliegtuig voor een tweedaags staatsbezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing. De New York Times noemt het de belangrijkste top sinds het bezoek van Nixon in 1972 aan Mao. Wat willen China en de VS uit deze top gaan halen? Aan de telefoon Sjoerd Den Daas, correspondent in de Verenigde Staten, maar ook voormalig China-correspondent. Hallo Sjoerd.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, vorige maand verwachtte Trump dat Xi hem in Beijing met een big fat hug, zei hij geloof ik, hè, zou begroeten. Hoe zijn die persoonlijke verhoudingen tussen die twee presidenten eigenlijk?
1: Nee, als we Trump ze straks hoorden praten voordat hij op het vliegtuig stapte richting Alaska in eerste instantie en daarna naar Beijing alsnog, dan is die relatie fantastisch. Hij heeft daar heel veel vertrouwen in zijn persoonlijke relatie met Xi Jinping. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al veel langer. Ze hebben elkaar ook vaak gezien. En dit is de manier waarop Trump natuurlijk ook graag zaken doet op het internationale toneel. Hij denkt die relatie tussen die twee enorme grootmachten, die opponenten op het wereldtoneel, op de persoonlijke manier toch vooral te kunnen managen.
0: Ja, en wat wil Trump binnenhalen met dit staatsbezoek?
1: Nou, van alles en nog wat was natuurlijk nogal hoogspanning van vorig jaar. Dus het contrast is vrij groot met toen. Ik denk dat hij nu vooral een beetje stabiliteit zoekt. Hij zou 6 weken geleden al naar Beijing gaan. Omdat toen die oorlog wel afgelopen zou zijn in Iran. Dat was niet zo. 6 weken later zou dat wel zijn. Het is nu nog steeds niet zo. Ook al zei Trump daarover vandaag opnieuw dat hij enorm aan het winnen is. Maar hij wil vooral laten zien dat met alle brandjes die er in de wereld op dit moment al dan niet door hemzelf aangestoken aan de gang zijn. De smeulende brand, zou je kunnen zeggen, met China op dit moment, dat hij daar in elk geval nu wat stabiliteit weer kan terugbrengen misschien. Ja, en misschien wat Boeings, wat vliegtuigen en sojabonen bijvoorbeeld ook weer aan de man kan brengen.
0: Okay. En wat wil Xi binnenhalen?
1: Nou, ik denk dat hij al misschien best wel wat gewonnen heeft, hè, in aanloop naar deze top met de terugkeer van Trump ook in het Witte Huis. Natuurlijk heeft het allemaal pijn gedaan. De heffingen waarmee Trump wild om zich heen heeft geslagen. Totdat er een staakt het vuren kwam in oktober eind vorig jaar. Het uitkleden van Amerika van Trump door USAID is daar een van de voorbeelden van. Zo'n noodhulp ontwikkelingsorganisatie van Amerika. Onder meer in Afrika actief. Ook het stoppen met Voice of America. De soft power kanalen, de nieuwskanalen die ook in het Chinees uitzonden tot voor kort. Daarmee heeft China natuurlijk al winst geboekt. Ja, hier specifiek Xi is natuurlijk iemand van de lange adem. Het hoeft niet per se allemaal morgen, overmorgen, vrijdag te gebeuren. Maar ook hij hoopt natuurlijk dat de boel een beetje stabiliseert. Tarieven, daar wil hij natuurlijk helemaal het liefst vanaf. Technologie, daar wil hij zoveel mogelijk toegang toe houden. Maar het allerbelangrijkste voor hem is echt wel Taiwan.
0: En gaan ze ook praten over de situatie in de straat van Hormuz?
1: Ja, ongetwijfeld. Nogmaals, Trump die denkt dat hij enorm aan het winnen is. Die oorlog, voor zover ik weet, is nog gaande. De straat van Hormuz nog steeds dicht. Hij zei dat hij daar ook geen hulp bij nodig zou hebben van wie dan ook. Dus ook niet van Xi. En dat hij in het vliegtuig weer zou gaan nadenken over een strategie. Natuurlijk heeft China daar last van. Trump zelf heeft daar veel last van. Ook hier in eigen land veel onvrede over. Die oorlog is mateloos impopulair. Hij zal toch vooral proberen, Trump, om bij Xi Jinping aan te dringen om ook hun macht, voor zover ze die hebben, want economische macht, wat is die waard met een regime dat toch aan het wankelen is, om die wel in te zetten.
0: Ja, maar wat heeft Amerika China eigenlijk te bieden, denk jij?
1: Nou ja, ik denk met name iets van stabiliteit, iets van voorspelbaarheid misschien. Toegang natuurlijk tot de Amerikaanse markt, tot technologie, maar ook andere uitruilen die voor Trump misschien niet zoveel betekenen en voor Xi Jinping heel erg veel. Denk dan dus aan Taiwan. Trump zal niet zeggen, lijf het maar in, we doen niks. Zo slim is die echt nog wel. Maar Xi, denk ik, zal wel een zaadje proberen te planten bij hem, zodat er misschien net wat andere woorden uit Amerika komen. En nu is het nog zo dat de positie van Amerika is dat ze een vredige oplossing voor dat probleem rond Taiwan steunen. Dat ze tegen unilaterale veranderingen zijn in de status quo. En Xi zou kunnen vragen van Trump, nou ja, spreek je uit tegen onafhankelijkheid, van onafhankelijkheid niet steunen zoals het nu is. Tegen onafhankelijkheid zijn, dat klinkt misschien niet als een heel groot verschil, maar dat zou voor Beijing echt een wereld van verschil al zijn. En weer een stapje dichterbij brengen, de inlijving van Taiwan door Beijing.
0: Ja, dus jij vermoedt in ieder geval dat Trump nooit weg zou gaan zonder daar een deal te gaan sluiten, afgezien van Taiwan dus even dan nog, hè?
1: Nou ja, ik denk dat hij in elk geval wel iets wil kunnen truthen. De vorige keer, 2017, als ik me niet vergis, toen kwam er van alles op Twitter. Toen werd er ook van alles verkocht, ook een hoop Boeings. Nu zijn dat er misschien nog veel meer, misschien wel 500 die verkocht gaan worden. Een enorme deal zou dat zijn.
0: Hij heeft ook iemand van de CEO mee, hè, van Boeing.
1: Ja, hij heeft een serietje CEO's mee. Volgens mij zijn het er net wat minder dan de vorige keer, bijna 10 jaar geleden. Dus maar opnieuw zit er een serie CEO's, onder andere ook veel investeerders. Misschien dat er daar ook afspraken over worden gemaakt van hey, waar kunnen we elkaar wel vinden nog op dit moment. Maar ja, er zijn ongetwijfeld mooie headlines die Trump daaruit wil slepen. Maar de substantie, ja, daarvan vraag ik me af, dat moet natuurlijk toch in de periode ook weer daarna gaan gebeuren.
0: Ja. Tim Cook gaat ook mee van Apple. Waarom is dat?
1: Tim Cook investeert natuurlijk veel in China. En ik denk dat hij er toch vooral ook voor wil zorgen dat zijn business daar veilig is. Dat hij toegang houdt tot die hele voor hem lucratieve Chinese markt. De toeleveranciers van Apple zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook door de heffingen naar andere landen verplaatst. Dus daar zal misschien ook nog wel een uitruil plaatsvinden. Ik weet niet of daar deals van worden aangekondigd.
0: Nee. Hey, dankjewel, Sjoerd den Daas. Dan gaan we naar een pretpark op de resten van een oude afvalverbrandingscentrale aan de Maas in Rotterdam. Dat zou het levenswerk, het laatste levenswerk misschien wel moeten worden van ondernemer Henny van der Most, inmiddels 75 jaar, die eerder ook al zo succesvol was met pretparken in oude Duitse kerncentrales die hij ging bouwen. 1,5 jaar lang werd Van der Most gevolgd door regisseur Max Ploeg. Een documentaire van gemaakt. Pretpark. Henny heet het. Morgen te zien op televisie. Nu heb ik Henny zelf aan de lijn. Henny van der Most, goedenavond.
2: Goedenavond. Goedenavond.
0: Ja, het is een film. Die is al een paar maanden klaar natuurlijk. Zo gaat dat met films, met documentaires. Maar het laatste nieuws zit er niet in, hè, van vandaag.
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Vertelt u eens, wat is er gebeurd?
2: Ja, vandaag heb ik het, of ik niet, maar ze hebben me het faillissement aangevraagd. En het doek is gevallen.
0: Het faillissement is aangevraagd.
2: Voor Rivoli Rotterdam is nu, vandaag, officieel faillissement aangevraagd, ja.
0: Ja. Maar dat betekent dus dat
2: door de financier.
0: Dat het hele plan niet meer doorgaat. De financier trekt zich terug.
2: Nee, ze hebben het al ondertussen is dan weer verkocht al.
0: Ja. Week terug. Ja. Maar dat betekent dus. Betekent dat u zelf ook dan failliet bent, of niet?
2: Nou ja, die financier komt geld tekort. Ik had een financiering van 7,5 miljoen. Dat is reeds opgelopen naar 11,5 miljoen met boete rentes.
0: Ja.
2: En die jongens die willen die cent te beuren natuurlijk, maar meer kun je niet verdienen.
0: Dus dat
2: netto.
0: Betekent dat die 4,5 miljoen bij u vandaan moeten komen?
2: Ja, nou en nog 1 miljoen tekort met de verkoop. De lening was 7,5 miljoen.
0: Hoe zit u erbij, meneer Van der Mos? U heeft dit in 2012 bent u dit begonnen. Ja, dus zei de gemeente, kom eens praat. Je hebt wel vaker gekke plannetjes.
2: Ja, met een rode loper binnengehaald.
0: Ja.
2: En ik word afgestraft als een. Ja, echt, ik vind het zo erg wat er gebeurt. Niet te filmen. Ik kan het zelf nog niet begrijpen. Ik zeg, waarom? Ik heb niks verkeerds gedaan in mijn oren. Ja, het heeft wat lang geduurd, maar er is ook iets moois gemaakt. Ik bedoel,
0: maar waarom voelt u zich
2: afgestraft? Ik wou 15 miljoen investeren. Als de gemeente tegen mij gezegd had, Henny, je moet dan en dan moet je klaar wezen, dan had ik misschien 20 miljoen investeerd. Dan had ik gestopt, dan had ik gewoon een klein parkje gehad. Maar ja, niemand zei wat. De gemeente was alleen maar enthousiast. Elke 14 dagen kwam mijn ambtenaar en overziet. Oh, mooi, Henny, dit, dat, dit. Nou, en zo was ik aan het bouwen.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo geweest dat na een aantal jaren gemeenteraad in Rotterdam zo een aantal keren heeft gezegd van het gaat nu wat lang duren. Mensen ontevreden waren over het plan, omdat ze zeiden de wereld is veranderd. Misschien moet er wel woningbouw komen of iets anders, hè?
2: Oh, daar zijn ze voor 3-4 jaar geleden echt achter de schermen mee begonnen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, de Hansen moeten zeggen, Henny, we willen de woningen bouwen. Nou, we gaan om de tafel zitten, we maken een deal. Klaar.
0: Ja.
2: Maar wat er nu gebeurd is, hebben we gewoon, 50 miljoen bij kwijt. Mijn hele vermogen is weg.
0: Maar goed, het is wel... Kijk, u bent een beetje een rare man. Want u heeft gewoon gekke plannen in uw hoofd. En die willen u gewoon uitvoeren. Kost wat kost. Dat is ook bijzonder natuurlijk. Ja, maar dan, you win some, you lose some, zeggen ze dan. Hè?
2: Als u woensdag de film ziet, dan kunt u zien hoe ik werk. Ik bedoel, ik zeg wel eens tegen die Rotterdammer, ik zeg tegen die wethouder, ik zeg, wie bood als particulier zoiets nog in Rotterdam? Het zijn allemaal...
0: Maar waarom, want u aan uw tong valt te horen, u komt niet uit Rotterdam, waar komt u vandaan?
2: Ik kom origineel uit Slagharen.
0: Oké, maar waarom wil iemand uit Slagharen, waar je een ponypark had trouwens, waarom wil iemand uit Slagharen dan uiteindelijk zijn grootste project misschien wel in Rotterdam bouwen?
2: Ja, ik heb ook bovenin Duitsland een kazerne omgebouwd. De Kalkar, de kerncentrale. Dus ik heb over heel Nederland alleen... Ja, die wethouder belde mij op. Vrij blijven hoor. Ik hoef helemaal niks te doen. Maar ja, we gingen allemaal oude gebouwen bij langs... die echt gerestaureerd moesten worden. Het ergste vind ik nog... wat ik aangepakt heb, is allemaal opgeknapt... en de rest is allemaal nog oude troep.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben hem gewoon gezegd van in één keer halverwege de rit... Henny, dan en dan moet je klaarwezen. Ja, dat kon niet. Ik was geld nodig. Die erfpark moest verlengd worden.
0: Ja, maar goed, u was in 2012 min of meer begonnen met de plannen... en we zitten nu in 2026. Ze zeiden nou, in 2025 moet het uiterlijk klaar zijn. Dat heeft u niet gehaald.
2: Nee, maar dat hebben ze me een half jaar van tevoren verteld, hè? Of drie kwart jaar.
0: Ja. Wat wilde u, kunt u nou eens uitleggen, wat was nou uw droom? Wat wilde u daar nou maken?
2: Een heel mooi, gezellig familiepark. Heel breed, Rivoli, van theater, restaurants, kroegen, maar ook een reuzenraad, achtbaan, schaatsen. Ja, van alles, volghuis. Ja, helemaal compleet, ja, gigantisch.
0: Ja, ik zie u in die documentaire, u struint ook... plekken af, volgens mij in Duitsland, als ik me goed herinner... waar dan weer hele gekke poppen staan die zeggen... die koop ik ook even op, dit erbij, dat erbij.
2: Ja, dat ben ik, ja.
0: U bent
2: een unieke tentbouwer in Rotterdam. Ja. Een paradepaadje, ik bedoel...
0: U tekent op een oude krant, bij wijze van spreken, de plannetjes uit, hè, zag ik.
2: Klopt, ja.
0: Ja, zo bent u. Kunnen mensen goed met u samenwerken? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld als je iets wil maken... wat 100 meter hoog is of 50 meter hoog.
2: Ja, als je niet met mensen samen kunt werken, kun je het ook niet bouwen.
0: Ja,
2: want ik ben geen man, ik ben alleen maar denker. Ik heb geen hamer, ik heb geen tang. Ik ben alleen bedenker. En dan... mensen moeten het uitvoeren. En dan ga je met elkaar dat iets moois van maken. En mensen voegen wat toe.
0: Ja. Want u bent iemand... zei u nu ook niet in de documentaire... dat u niet goed kunt lezen en niet goed kunt schrijven?
2: Oh, nee, ik ben dyslexie, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik heb nog nooit een boek gelezen.
0: Nee.
2: Maar,
0: ja. Is dat lastig, geweest? In uw werk moet dat heel lastig zijn, want het is technisch werk ook. Toch?
2: Ja, ik denk niet. Ik bedoel, ik kon echt me uit creatief als kunstenaar... kon ik me daar helemaal presenteren. Ik bedoel, echt uniek. Ja, wat moet ik ervoor zeggen? Je moet zien, zeg ik altijd.
0: Ja, ik ben er geweest hoor, een keer. Ik woon in Rotterdam. De hek stond een keer open. Heb ik daar een rondje gemaakt. Ja,
2: u er boven geweest?
0: Maakt op mij? Nee, natuurlijk niet. Dat zou gevaarlijk zijn. Maar het viel mij op. Het was ook slecht weer hoor. Het regen. Ik vond het wel een troosteloze bende eigenlijk.
2: Ja, dat is troosteloos. Vooral in de bouw natuurlijk. Maar u had even naar Amersklap. Had ik u van alles laten zien op het dek. Want dat is het probleem. Van buitenaf zie je niks. Ja.
0: Waar had u mij mee naartoe genomen? Wat had u mij laten zien?
2: Ik had u theater laten zien. De bowling, helemaal in maritieme sfeer. Een spookhuis. Ja, er is zoveel te beleven.
0: Ja. U heeft, om dat af te maken... u bent zelf misschien niet heel handig, weet ik eigenlijk niet... maar u hebt personeel voor nodig. Waar kwam dat vandaan?
2: Dat kwam overal weg. Vanuit Slagharen veel. Van mijn bedrijven. Die hebben veel aangewerkt. En mensen uit Rotterdam. Maar ook Polen heb ik erop gezet. Want om goede vakmensen te vinden, dat is een ramp in Nederland tommelijk geworden.
0: Mm-hmm.
2: Maar met elkaar. Ik heb een Spanjaard, maar met elkaar, het was een familie.
0: Oh,
2: dat zie je ook in de film. Ik bedoel, we zijn een familie. Hebben we gewoon met allemaal buitenlanders en Nederlanders hebben we dit opgebouwd.
0: Ja. Hoeveel mensen had u in dienst?
2: Ik heb totaal 2500 man in dienst gehad.
0: 2500?
2: Ja. Ja, totaal heb ik gehad.
0: En die in al die jaren?
2: Ja, die heb ik zelf gekweekt. Dus niet gekocht, maar opgebouwd. Ik had nu zo'n beetje, met Rotterdam, had ik zo'n beetje 60 mensen aan het werk.
0: Ja.
2: Gemiddeld zo per jaar, hè, ongeveer. Dan was het een keer wat hoger, dan wat lager. Lag ook aan hoe de centen binnenkwamen.
0: Ja, ik zag ook dat er mensen in campers sliepen, hè, op dat terrein zelf.
2: Ja, ja, ja,
0: en dacht ik wel van, poeh, dat is wel misschien niet altijd ideaal. Kan dat wel?
2: Nou ja, als u dat zegt, die Spanjaard die vond dat prachtig. Die ging elke keer 3 weken naar huis toe, een week. En 3 weken was hij hier. Ja, genoeg, want hij had een goede douche en alles had ik. Hè. Ik bedoel, het is niet zo. Hij sliep alleen in die camper en de rest.
0: Ja.
2: En hadden we een keuken, alles erbij op.
0: Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Want het failliet, er is weer een nieuwe eigenaar, denk ik.
2: Ja.
0: Die neemt het dan over en die probeert daar toch nog steeds een pretpark van te maken in Hartje Rotterdam.
2: Ja, een pretpark, een speelpark. Een speel, hij wil alle attracties eraf gooien. Dus attracties van 1 miljoen, die wil hij gewoon in schrot gooien. En hij wil er gewoon spelen maken, dus springkussens en een beetje spelen voor de kinderen. Ja, ja. Ik weet verder ook niet hoor. Want,
0: nee. En wat gaat u nu doen? Want u zit nu letterlijk thuis, denk ik.
2: Ik zit nu thuis, ja.
0: Ja. Wat moet u nu? Want dit was uw laatste droom.
2: Ja, nou ja, mijn droom, maar ik heb nog wel meer droom. Maar ik moet die droom wel kunnen verwezenlijken. Moet je wel geld hebben, hè?
0: Ja.
2: En hoe ver gaat men? Hoe ver gaat men? Je moet zo zien. Ik heb in Slagharen allemaal onroerend goed staan. Hebben verkocht of verhuurd aan personeel voor bedrijven. Ik heb bedrijven overgedaan aan personeel. Ja. Dus wat doe je? Die jongens laat je lage huur betalen. Ja, waarom zal ik die jongens straffen met hoge huur? Maar als je lage huur krijgt, zijn de panden ook minder waard. Ja.
0: Maar nou, betekent dat nu dat u een beetje aan de grond zit?
2: Nou ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. Moet u uw huis uit?
2: Ik weet niet, morgen week weer meer.
0: Want?
2: Nou ja, ze pakken mijn privé ook aan. Die lui die grijpen alles wat ze grijpen kunnen. En dan zeg je, zoals die boeterente, dat is voor hun allemaal netto geld, hè?
0: Ja, u woont goed trouwens, zag ik in de film.
2: Ja, ik moet zeker goed. Ja. Ik bedoel, daar heb ik ook voor gewerkt. Ik bedoel, ik ben dag en nacht, ik ben 76, maar ik ben nog steeds bezig, hè?
0: Ja.
2: Het is niet zo dat ik in Zwitserland of in Spanje huis heb, of dit of dat. Ik ben gewoon een man die,
0: Eén ding is zeker, meneer Van der Most, Rivoli is niet meer van u. U laat dat lopen, het is voorbij. Failliet verklaring. Van der Most zit thuis en... hoe het verder moet, weet niemand. Hè? Nee. Ik wens u het allerbeste. Morgen is Pretpark Henny te zien. De film geregisseerd door Max Ploeg. 8:55 volgens mij bij BNN Varen te zien op NPO 2. Het gaat er goed.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1. Human.
1: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze IJsselgangers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: halen en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3.